Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: liggen.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: Je luistert naar Flevoland.

Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Jimmy. We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank in de Noordzee. Dat heeft de rechter bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en ook een steekpartij.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
8: Zo, lekker windje had ik in de rug.
1: Heb je je winterjas weer tevoorschijn gehaald?
8: Nee, ik dacht, dat doe ik niet. Jij
1: wel? Winterjas niet. Ik heb mijn jas weer gevonden, mijn tussenjas.
8: Oh, je tussenjas, ja.
1: Ja, die had ik gisteren nog niet toen ik naar buiten ging.
8: Waar lag je tussen?
1: Vond het echt koud. Oh, ergens in het kantoortje bij ons thuis.
8: Het is toch wat, hè?
1: Dus die is weer boven water.
8: Ja, nee, daarom. Ik dacht, ik verman me. Ik ga gewoon lekker hard fietsen. En daar zijn we weer voor het nieuws uit Flevoland. En in dat nieuws hoor je bijval voor burgemeester Van der Loo van Almere, kun je horen in het staddeel Almerepoort. Waarom dat is, hoor je zo meteen.
1: Ja, we kijken ook met de Hengelsportvereniging naar dode vissen bij gemaal Blok van Kuffler in Almere.

0: De sign van Ace of Base, 7 minuten over 6. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Bewoners aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Van der Loo heeft de camera's laten ophangen.
0: Nou, op 1 april ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. En op 6 mei, afgelopen woensdag, raakten daar in de buurt twee minderjarige jongeren gewond bij een steekpartij.
2: Een van de bewoners, meneer, cameratoezicht. Wat vindt u ervan?
3: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, anderhalf jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
4: Wij voelen ons nu redelijk onveilig in deze buurt. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Explosief, steekpartij en explosie natuurlijk. Dus ja, goed idee.
2: Nou meneer, cameratoezicht. Goed idee of niet?
5: Ja, ik denk het wel. Zeker de laatste tijd wat hier gebeurt. Op een hele korte tijd eigenlijk achter elkaar. Is het misschien wel verstandig om dat te
2: doen. Maar binnen twee incidenten is dat niet wat erg snel?
5: Nou, volgens mij iets meer dan twee incidenten. Want ook wel vaak met vuurwerk en vuurwerkbommen. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En ik ben er nooit op tegen. Ik heb niks te verbergen. Dus ja, waarom niet?
3: Laten we hopen dat als er camera's staan, dat iedereen er voorzichtiger van wordt. Of het oplost, weet ik niet. Het hangt er ook maar net vanaf of de beelden een onderdeel van een grote plaatje zijn dat dan wel de oplossing kan geven. Het zal niet schaden, denk ik.
4: Het gaat niks oplossen. Het is denk ik verplaatsen van het probleem. Maar voor de buurt geeft het wel een heel veilig gevoel. Dus ik denk voor nu is het een mooie. Is het iets moois? En uiteraard moeten ze kijken naar een oplossing.
2: Tot 22 juni en daarna dan?
5: Ja. Dat zien we dan wel. Ik denk dat dat er misschien wel uitwijkt dat er wel of niet het nog nodig is. Maar ik vind het voor nu wel heel goed, omdat er zeker onlangs heel veel is gebeurd. Dus ik vind het op zich wel goed.
3: Voor mij mag het langer. Ik hoop dat het een succes is. Stel dat het rustig blijft. Is dat misschien een incentive voor een langere periode?
2: Vaak vinden gemeenten cameratoezicht een zeer zware maatregel. Want ja, je gaat niet zomaar iedereen in de gaten houden. Maar als ik u zo hoor, denkt u van, nou, ik vind het niet zo erg.
3: Ik maak me hier een klein beetje zorgen. En dat is al een langere tijd. Het is heel erg onrustig in deze omgeving. Ik ben er blij mee.
4: Ja, we willen allemaal niks anders dan een veilige buurt. Helaas is dat op dit moment niet zo. Maar ik denk als de gemeente daar de juiste stappen in zet, dat wij straks weer een hele veilige buurt hebben.
1: Ja, dat zeggen bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort. Ze werden geïnterviewd door verslaggever Menno Hoeboer.

0: It's So Easy van Linda Ronstadt. En daarvoor hoorde je de Fever Dream van Alex Warren.
1: Een oplossing voor de vissterfte bij gemaal de Blok van Kuffler in Almere laat lang op zich wachten.
0: Een verslag van Sam Jones.
2: Het stikt van dode vissen in het gemaal Blok van Kuffler in Almere. Arnold Veen van de hengelsportvereniging HSV Almere ontdekte dat afgelopen weekend.
3: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
2: De dode brasems zijn inmiddels zo goed als opgeruimd. Hier en daar ligt nog een dode vis. Al jaren is het water naast het gemaal aan de kant van het Markermeer berucht om de vissterfte. De brasems komen tijdens de paartijd de havenkom bij het gemaal inzwemmen, vertelt Marianne Wols van het waterschap.
4: De april, mei is het migratieseizoen van deze vissen. Dan komen ze massaal vanaf het Markermeer. Willen ze naar de kleine slootjes toe zwemmen? Dan komen ze hier voor het gemaal en kunnen ze niet verder. Maar ze krijgen het wel voor elkaar om de persbuis in te zwemmen op het moment dat de pomp aangaat. En die zit hier inderdaad onder dit gebouw achter mij. En op het moment dat ze daar inzwemmen en de pomp gaat uit, dan raken ze opgesloten in het gemaal.
2: Volgens hengelsporter Arnold Veen gingen de vissen dood door zuurstofgebrek in de persbuis. Dat bleek toen hij eindelijk toestemming kreeg om in het gebouw een kijkje te nemen.
3: In 2023 ben ik met iemand anders van de hengelsportvereniging uiteindelijk ook in de persbuis hier van het gemaal geweest. Dit gemaal pompt alleen 's nachts, maar ook niet iedere keer, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag vooral. En dan zit de vis lang opgesloten, het zuurstofgehalte daalt. Ja, daar gaat de vis dood aan.
2: Een oplossing zou zijn voorkomen dat de brasems het gemaal inzwemmen.
3: Ja, wij hebben meer gezegd, span er een net voor. Maar ja, dan krijg je dat verhaal dat er heel veel troep naar buiten gepompt wordt. Dat zo'n net verstopt raakt, dat het allemaal te veel is.
4: Ja, daar hebben wij ook over nagedacht. Maar die perstunnels die zijn zo groot, het is bijna 4 meter hoog, 5 meter breed aan het begin. Dan heb je enorme roosters nodig en die moet je schoonmaken. Ja, dan heb je een hijsinstallatie voor nodig, dat is allemaal technisch niet te doen.
2: Er zijn ook wel andere tijdelijke oplossingen geprobeerd. Zo wordt de vissinggang gemonitord met een livescope. Dat is een cameraatje dat een videobeeld geeft van de onderwaterwereld. Verder worden beluchters in het water bij de persbuizen aangezet, zodat er meer zuurstof in het water komt. Maar die maatregelen werken niet, want er zijn dit jaar dus weer dode vissen gevonden.
3: Ja, het lijkt er alleen nu op als er heel veel vis is, dat dat niet voldoende is. Er is iedere keer wat.
2: Nu hadden ze de afgelopen tijd ook wel een oplossing bedacht die hopelijk gaat werken. Een vispassage.
3: Goede vispassage zou moeten kunnen werken als je die lokstroom naar de vispassage weet te leiden. Dan hopelijk gaat die vis dan gebruik maken van die vispassage.
4: Dit is een heel duur project ook, waar we niet alleen als waterschap aan werken, maar ook het project Oostvaarders Oevers. Omdat het zo'n groot en complex project is, kan dit niet zomaar heel snel gedaan worden. Dat lukt niet.
2: Het is een miljoenenproject dat gefinancierd wordt door het waterschap en het project Oostvaarders Oevers. Maar het kan pas in 2029 gerealiseerd worden. Het is dus nog even wachten voor de hengelaars.
3: De meeste hengelaars hebben daar wel wat moeite mee. Ja, die zien wel dat hun vis verdwijnt. En we zien ook dat de hoeveelheid vis lijkt af te nemen. Dat het steeds moeilijker wordt om je visje nog te vangen.

0: Hypnotized van de Purple Disco Machine. 21 minuten over 6 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moet.
1: 12 medewerkers, 6 weken. Je zal de roostermaker zijn. Maar goed, gisteravond kwamen in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius. Het zijn vooral bemanningsleden. De andere vlucht had 6 mensen aan boord. Dat zijn Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. En ze vliegen vanuit Eindhoven verder naar Australië.
0: De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, Heerenveen.
1: Dat is leuk.
0: Ja, zeker. Ja, daar keken ze ook erg naar uit. Dus,
1: ik heb er eerder iets over gehoord.
0: Ja, dat klopt. Ja. Werd al op gespeculeerd. Ja. Maar de kans dat dat dus gaat gebeuren, dat die Winterspelen dus de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in Tialf zijn. Die kans is steeds groter. De organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn, maar volgens NOC-NSF moet er nog wel heel veel worden geregeld.
3: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Nou, over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden ook dan echt in Tialf worden verreden. Nou, het zou toch wel geweldig zijn.
1: En iedereen een Franse les natuurlijk.
0: Nee, dat hoeft niet hoor.
1: Nee, het zijn toch Franse, oorspronkelijk Franse Olympische Spelen?
0: Ja. Kan ook in het Engels gelukkig tegenwoordig, Leo.
1: Oh, gelukkig. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Het boek van Natter speelt zich af bij een concentratiekamp en volgt 31 personages, terwijl er wordt gezocht naar een 11-jarige zoon van een kampcommandant. Juryvoorzitter, volgens de jury laat Natter op weergaloze wijze zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. En daar hoort een dankwoord bij.
4: Onze 2 dochters, Roosmond en Liedewij. Roosmond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris.
0: Geweldig.
1: Ja, hij zit natuurlijk te schrijven en heeft dan nog geen boek verkocht. Hè? Bert Natter wint, over salaris gesproken, 50.000 euro en een bronzen penning.
0: Nou, kijk, dan kan hij zijn vrouw mee op een leuk tripje nemen. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: sleepnetten vissen op de Doggersbank, een beschermd gebied in de Noordzee. Dat heeft de rechter gisteren beslist. Ook urkers vissen in het gebied. Voor het vissen met sleepnetten was een omgevingsvergunning nodig. De overheid maakte daar een uitzondering voor, waardoor er zonder vergunning kon worden gevist. Natuurorganisaties maakten bezwaar en de rechter heeft ze in het gelijk gesteld. Bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. En vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. Deze man is heel blij met de camera's.
1: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
0: Automobilisten hebben gisteravond 2 uur lang vastgestaan op de A6 tussen Urk en Lelystad. Op de Ketelbrug was de aanhanger van een vrachtauto van zijn wielen geblazen door de harde wind. De berging was lastig door die harde wind. Er zijn opnieuw 10 dode braasems gevonden bij het gemaal Blok van Kuffeler in Almere. Volgens Hengelsportvereniging Almere raken de vissen vast in de persbuizen van het gemaal en ontstaat er zuurstoftekort. Arnold Veen van de Hengelsportvereniging Almere.
2: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus daarvoor, hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
0: Ja, vispassage kan dit voorkomen, maar die laat nog steeds op zich wachten. En op de parallelbaan van de A6 bij Almere zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst. 1 auto sloeg over de kop en belandde in de berm op het dak. Tenminste, 1 iemand is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuren af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag met flink wat bewolking. Lokaal kan nog een buitje vallen, maar een groot gedeelte van de ochtend is het gewoon droog. En de temperatuur, die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 12 of 13 graden. Daarmee is het nog steeds wel aan de frisse kant vanmiddag. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanmiddag zullen we wel de zon geregeld zien. Maar aan het einde van de middag en vanavond, en dan gaat de buienkans opnieuw toenemen. Want vanuit het westen zien we dan meerdere buien over de provincie trekken. Ook de dagen daarna, woensdag en op Hemelvaartsdag, wordt het tamelijk wisselvallig en blijft nog aan de frisse kant.
5: De eredivisie voor Almere City FC komt toch steeds dichterbij. Maar ja, leeft het een beetje in de stad?
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: On the Loose van Al Horan en Julian Bunetta. 6:06 is het. De sport. Tenminste. Ja, ja, de sport en wat daarbij hoort, hè?
1: Ja, want morgenavond, het staat vast in je agenda, dan speelt Almere City FC de eerste halve finale van de play-offs tegen Willem II. En als dat goed afloopt, is terugkeer naar de Eredivisie een stapje dichterbij.
0: Ja, leeft de promotiekoorts een beetje in de stad? Verslaggever Arie Meijer, die zocht het uit.
2: 41 graden Celsius. Niet het Hantavirus. Geen corona. Nee, hier in Almere hebben ze last van Almere City Koorts. En niet een klein beetje ook.
3: Het zijn nou de halve finale, dacht ik.
2: Willem II. Nou,
3: en die zouden ze wel moeten kunnen hebben.
2: Allemaal mensen die hier naar binnen en naar buiten gaan bij het Flevo Ziekenhuis. Mensen die ook last hebben van Almere City Koorts.
4: Jazeker. We gaan door, hè. Dus,
2: Dan komt u nu net uit het ziekenhuis.
5: Ja.
2: Want de temperatuur begint te stijgen natuurlijk.
5: Altijd. Dagen van tevoren.
2: Dagen van tevoren, zegt u al.
5: Jazeker.
2: Ja, ja, ja, ja. Hoe spannend vindt u het op dit moment?
5: Bijzonder spannend. Maar ik vind het altijd spannend, hoor. En anders maak ik het wel spannend.
2: U heeft ook last van het virus.
6: Welk virus?
2: Het Almere City Koorts virus.
6: Oh, dat wou ik zeggen. Die andere doe ik niet aan mee, hoor.
2: Heeft u al last van het virus?
7: Wel zorgen natuurlijk. Nee, eigenlijk nog niet.
8: Ja, welk virus? Ja, het Hantavirus zeker.
6: Ik ga niet meer op cruise.
2: Geen Hanta, geen corona voor u Almere City Koorts.
6: Ja, bedoel ik. Ja. En Feyenoord, hè?
2: Feyenoord, dat zegt u nou?
6: Veel belangrijker.
2: Dit is toch Almere?
6: Ja, nou, weet ik wel. Maar je mag er wel voor Feyenoord zijn.
2: Ook u staat bij het ziekenhuis.
6: Ja.
2: En dan vraag ik me af, heeft dat ook met het virus te maken?
9: Nee, met mijn ogen.
2: Met uw ogen?
9: Ja, ik heb een kleine oogcontrole gehad.
2: Oh, het heeft dus niks met het Almere City koorts te maken?
9: Nee. We gaan voor het goud, laten we het zo zeggen. Hè?
2: U komt net uit het ziekenhuis, ja. Toch even een check-up om te kijken of alles nog goed zit?
9: Nou, het duurde een beetje lang met die uitslagen iedere keer. Dus,
2: Want de temperatuur begon bij u een beetje te stijgen?
9: Ja, inderdaad. Nou moeten we weer 2 maanden wachten.
2: 2 maanden wachten? Er wordt woensdagavond gespeeld.
3: En gewoon nergens over nadenken. Gewoon die boom moet erin. Alleen maar in het strafschopgebied aan de andere kant zijn. En verder nergens.
2: En leeft het ook hier in de stad?
3: Ja, het leeft wel in de stad, ja.
2: Hoe voelt u dat?
3: Ik heb wel wat neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal. Dus dan is het altijd wel leuk.
2: Had u verwacht dat ze zouden komen tot waar ze überhaupt nu gekomen zijn?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Als we kijken naar het begin van het seizoen, er waren wat opstartproblemen.
3: Ja,
2: maar ja, nu klopt. Toch play-offs.
3: Ja, en vooral de laatste kwart, zeg maar. Dat zijn ze onverslaanbaar.
2: Dus, dat betekent?
8: Door.
2: Promotie.
3: Promotie, ja, zeker.
2: Gaat het gebeuren?
3: Ik denk van wel.
1: Nou, deze supporter, die houdt in ieder geval de moed erin.
0: Nou, moet verloren al verloren, hè?

0: cocktail champagne, de Vina Michel. Ja, als je een toast kunt uitbrengen, moet je het vooral doen. Zeker niet laten. Ook op deze dinsdagochtend. Zometeen, wat zaken die gisteren voorbij kwamen op radio en tv? Wat hebben we zo al?
1: Ja, de komst van een AZC in Den Bosch was gisteren op de landelijke televisie.

0: For what it's worth, Buffalo Springfield. Het is 7:15 geweest. Zaken die gisteravond op radio en tv voorbij kwamen.
1: We beginnen op de televisie. Jack Mikkers, de burgemeester van Den Bosch, reageerde in Pauw en de Wit op de intimidatie en het geweld rond de mogelijke komst van een AZC in de gemeente. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Mikkers voelt zich in de steek gelaten door Den Haag.
2: Ik hoor van Den Haag niks. Ik hoor alleen dit soort discussies. Ik hoor niet van we komen je helpen, we komen ondersteunen, we hebben een kant-en-klaar plan.
3: Minister Van Brink ook niet van asielmigratie?
2: Ik ben nog niet gebeld.
1: Nou, ook vindt hij dat andere gemeenten meer hun best moeten doen om asielzoekers op te vangen.
2: Dat betekent ook solidariteit van de collega-gemeentes om de plicht die we met elkaar hebben om daar solidair mee om te gaan. De spreidingswet is geen dwangwet, maar is een wet van solidariteit. Mm-hmm. We verdelen samen de opgaven die we met elkaar hebben. En als ik kijk naar de slagkracht van 's-Hertogenbosch, we zijn een stad van 162.000 mensen met een goed ambtelijk apparaat, dan is het nog te doen om dit mede vorm en inhoud te geven. Maar er zijn ook 300 gemeenten die een stuk kleiner zijn en die wel diezelfde problematiek hebben.
0: Dit weekend stapte de voetbalclub van Vlieland, VSV 31, uit de competitie in de vijfde klasse B. Hun tegenstanders laten het te vaak afweten. Want ja, die vinden het veel te veel gedoe om de boot te pakken. Wedstrijdsecretaris Kees Visser vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat de afmeldingen vaak ook nog eens heel erg laat komen.
4: Je weet aan het begin van het seizoen al precies op welke datum je op Vlieland moet spelen. En dan is het natuurlijk echt wel gek dat je dan op zaterdagavond nog een appje moet sturen dat je niet komt voetballen. Nou, soms is het op vrijdagmiddag, maar dat is natuurlijk ook wel rijkelijk laat, de vrijdag voor de wedstrijd.
0: Ja, dat is natuurlijk heel erg jammer en flink balen, want ja, VSV 31 deed het best wel goed in die competitie.
4: Nou, we stonden niet helemaal bovenaan, we stonden virtueel op de tweede plek, maar ja, we hadden volgens mij 6 of 7 wedstrijden minder gespeeld dan de nummer 1, dus ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken, maar er was geen redelijke kans meer om die achterstand nog in te lopen, want dat laat de lengte van de competitie niet toe.
0: Wat ja, jammer. Dat is natuurlijk wel sneu, dat het op die manier stopt voor ze.
1: Het is toch leuk om even met de boot naar Vlieland te gaan met je clubpie?
0: Ja, maar het is natuurlijk niet één keer, hè. Dat is, je komt elkaar vaker tegen in zo'n competitie.
1: Ja,
0: maar ja, je moet er gewoon een leuk uitje van maken natuurlijk.
1: Waarom?
0: Ja, met z'n allen gezellig en daarna even lekker aan een lekker biertje of zoiets.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kornkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank in de Noordzee. Dat heeft de rechter bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Omerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en een steekpartij.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
13: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
12: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
14: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
12: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Daar is de eerste file, A28 Zolle Amersfoort voor Nijkerk. 8 minuten, dat is alles. Straks in het nieuws, bijval voor burgemeester Van der Loo van Almere. Kun je horen in Almere Poort.
10: En we kijken ook naar de Hengelsportvereniging. Ja, die heeft heel wat dode vissen gevonden bij het gemaal Blok van Kuffler in Almere.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cobosato, je hoeft niet naar huis vannacht. 7:08. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Bewoners aan de Serviestraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Van der Loo heeft de camera's laten ophangen.
0: Afgelopen woensdag raakten in de buurt twee jongeren gewond bij een steekpartij. En in april ging er een explosief af bij een woning aan de Serviestraat.
2: Een van de bewoners, meneer, cameratoezicht. Wat vindt u ervan?
3: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
4: Wij voelen ons nu redelijk onveilig in deze buurt. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Steekpartijen, een explosie natuurlijk. Goed idee.
2: Nou, meneer, cameratoezicht. Goed idee of niet?
5: Ja, ik denk het wel. Zeker de laatste tijd wat hier gebeurt. Op een hele korte tijd eigenlijk achter elkaar. Is misschien wel verstandig om dat te doen.
2: Maar binnen twee incidenten is dat niet wat erg snel?
5: Nou, voor mij iets meer dan twee incidenten. Maar ook wel vaak met vuurwerk en vuurwerkbommen. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En ik ben er nooit op tegen. Ik heb niks te verbergen. Dus waarom niet?
3: Laten we hopen dat als er camera's staan, dat iedereen er voorzichtiger van wordt. Of het oplost, weet ik niet. Het hangt er ook maar net vanaf of de beelden een onderdeel van een grote plaatje zijn dat dan wel de oplossing kan geven. Het zal niet schaden, denk ik.
4: Het gaat niks oplossen. Het is denk ik verplaatsen van het probleem. Maar voor de buurt geeft het wel een heel veilig gevoel. Dus ik denk voor nu is het een mooie. Is het iets moois? En uiteraard moeten ze kijken naar een oplossing.
2: Tot 22 juni en daarna dan?
5: Ja, dat zien we dan wel. Ik denk dat er misschien wel uitwijkt dat er wel of niet het nog nodig is. Maar ik vind het voor nu wel heel goed, omdat er zeker onlangs heel veel is gebeurd. Dus ik vind het op zich wel goed.
3: Voor mij mag het langer. Ik hoop dat het een succes is. Stel dat het rustig blijft, is dat misschien een incentive voor een langere periode.
2: Vaak vinden gemeenten cameratoezicht een zeer zware maatregel. Want ja, je gaat niet zomaar iedereen in de gaten houden. Maar als ik u zo hoor, denkt u van, nou, ik vind het niet zo erg.
3: Ik maak me hier een klein beetje zorgen. En dat is al een langere tijd. Het is heel erg onrustig in deze omgeving. Ik ben er blij mee.
4: Ja, we willen allemaal niks anders dan een veilige buurt. Helaas is dat op dit moment niet zo. Maar ik denk als de gemeente daar de juiste stappen in zet, dat wij straks weer een hele veilige buurt hebben.
1: Het waren bewoners aan de Serviestraat in Almerepoort. Ze werden geïnterviewd door verslaggever Menno Hoeboer.

0: van Shakira. Het is zo'n beetje 7:15.
1: Het weer met Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Wat een wind, zeg.
2: Jawel, hè?
1: Nou. Ja,
2: het heeft afgelopen nacht ook behoorlijk gewaaid. Windstoot telt zelfs tot om en nabij de 80 kilometer per uur. Nou, die wind gaat de komende uren wel langzaam afnemen. En dan ziet vandaag er niet eens zo heel onaardig uit. Op dit moment hebben we nog met een enkele bui te maken. Maar ik denk dat vanmiddag het op de meeste plaatsen toch wel een tijdje droog is. Geregeld schijnt dan de zon. En met een matige en langs de grote meren af en toe nog vrij krachtige wind. Ja, wordt het dan een graad of 13 en daarmee is het toch wel nog steeds duidelijk te koud voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, net als gisteren. We gaan ongeveer naar de 13 graden. Alleen de start is ietsje warmer. Hoe is dit dat vanavond en vannacht?
2: Ja, vanavond en vannacht krijgen we toch wel met nieuwe buien te maken. Met name vanavond zal dat het geval zijn. Een flink buigebied trekt dan over. Lokaal kan daarbij ook onweer voorkomen. En komende nacht wordt het dan langzaam wel weer droger. Klaart het weer wat meer op en dan koelt het af naar een graad of 5. Ja, en morgen dan krijgen we weer een nieuwe golf buien over ons heen. Opnieuw kan daarbij soms onweer voorkomen. Tussendoor schijnt ook af en toe wel de zon. Maar de temperaturen zijn wel echt laag morgen, hoor. Met slechts 9 tot 11 graden.
1: Oh, en is de woensdag dan de slechtste dag van de week?
2: Ja, dat denk ik wel. Al mag donderdag er ook wel wezen wat buien betreft. Temperaturen dan wel ietsje hoger met een graad of 13. De dagen daarna knapt het weer wel langzaam op met meer zonneschijn. Vooral vanaf zaterdag. Dan gaat de temperatuur ook langzaam een beetje omhoog. Dan moeten we denken aan zo'n 14 of 15 graden. Maar veel meer dan dat zit er voorlopig niet in. Dus het blijft aan de koude kant.
0: Ja, een beetje zuinigjes, ja.
1: Ja, de temperatuur is zuinig en de regen, ja, dat wordt mooi aangevuld, hè, dat tekort.
2: Ja. Ja, ja.
1: Oké, Wouter, we doen het ermee. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Een oplossing voor de vissterfte bij het gemaalde blok van Kuffler in Almere laat lang op zich wachten.
0: Het verslag is van Sam Jones.
3: Het stikt van dode vissen in het gemaald blok van Kuffler in Almere. Arnold Veen van de hengelsportvereniging HSV Almere ontdekte dat afgelopen weekend.
4: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus daarvoor, hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
3: De dode brasems zijn inmiddels zo goed als opgeruimd. Hier en daar ligt nog een dode vis. Al jaren is het water naast het gemaal aan de kant van het Markermeer berucht om de vissterfte. De brasems komen tijdens de paaitijd de havenkom bij het gemaal inzwemmen. Vertelt Marianne Wols van het waterschap.
5: Ja, april, mei is het migratieseizoen van deze vissen. Dan komen ze massaal vanaf het Markermeer. Willen ze naar de kleine slootjes toe zwemmen? Dan komen ze hier voor het gemaal en kunnen ze niet verder. Maar ze krijgen het wel voor elkaar om de persbuis in te zwemmen op het moment dat de pomp aangaat. En die zit hier inderdaad onder dit gebouw achter mij. En op het moment dat ze daar inzwemmen en de pomp gaat uit, dan raken ze opgesloten in het gemaal.
3: Volgens hengelsporter Arnold Veen gingen de vissen dood door zuurstofgebrek in de persbuis. Dat bleek toen hij eindelijk toestemming kreeg om in het gebouw een kijkje te nemen.
4: In 2023 ben ik met iemand anders van de exportvereniging uiteindelijk ook in de persbuis hier van het gemaal geweest. Dit gemaal pompt alleen 's nachts, maar ook niet iedere keer, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag vooral. En dan zit de vis lang opgesloten, het zuurstofgehalte daalt. Ja, daar gaat de vis dood aan.
3: Een oplossing zou zijn voorkomen dat de brasems het gemaal inzwemmen.
4: Ja, wij hebben meer gezegd, spannen er een net voor. Maar ja, dan krijg je dat verhaal dat er heel veel troep naar buiten gepompt wordt. Dat zo'n net verstopt raakt, dat het allemaal te veel is.
5: Ja, daar hebben wij ook over nagedacht. Maar die perstunnels die zijn zo groot, het is bijna 4 meter hoog, 5 meter breed aan het begin. Dan heb je enorme roosters nodig en die moet je schoonmaken. Ja, dan heb je een hijsinstallatie voor nodig, dat het allemaal technisch niet te doen.
3: Er zijn ook wel andere tijdelijke oplossingen geprobeerd. Zo wordt de vissinggang gemonitord met een livescope. Dat is een cameraatje dat een videobeeld geeft van de onderwaterwereld. Verder worden beluchters in het water bij de persbuizen aangezet, zodat er meer zuurstof in het water komt. Maar die maatregelen werken niet, want er zijn dit jaar dus weer dode vissen gevonden.
4: Ja, het lijkt er alleen nu op als er heel veel vis is, dat dat niet voldoende is. Er is iedere keer wat.
3: Nu hadden ze de afgelopen tijd ook wel een oplossing bedacht die hopelijk gaat werken. Een vispassage.
4: Goede vispassage zou moeten kunnen werken als je die lokstroom naar de vispassage weet te leiden. Dan hopelijk gaat die vis dan gebruik maken van die vispassage.
5: Dit is een heel duur project ook, waar we niet alleen als waterschap aan werken, maar ook het project Oostvaarders Oevers. Omdat het zo'n groot en complex project is, kan dit niet zomaar heel snel gedaan worden. Dat lukt niet.
3: Het is een miljoenenproject dat gefinancierd wordt door het waterschap en het project Oostvaarders Oevers. Maar het kan pas in 2029 gerealiseerd worden. Het is dus nog even wachten voor de hengelaars.
4: De meeste hengelaars hebben daar wel wat moeite mee. Ja, die zien wel dat hun vis verdwijnt. En we zien ook dat de hoeveelheid vis lijkt af te nemen. Dat het steeds moeilijker wordt om je visje nog te vangen.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael hoorde je. Bericht uit binnen en buitenland dan.
1: Wit snuitdolfijn Albi heeft het niet gered. Het dier spoelde eerder deze maand aan op het strand van Egmond. Zijn dood kwam nogal onverwacht voor zijn verzorgers, want hij kon gisterochtend weer zelfstandig zwemmen. Albi is niet het eerste aangespoelde dier. De medewerkers van de opvang in Annapolona lopen inmiddels op hun tandvlees.
2: Een nachtje of een weekje doortrekken, dat kunnen we allemaal wel. Daar zijn we wel aan gewend. Maar nu is het maandenlang. We hebben de gewone dolfijn gehad. We hebben een hele korte tijd 5 bruinvissen gehad. Nu de witsnuitdolfijn. En daarnaast dus bijzondere dingen die voor de kust langs stonden, waar we ook druk mee bezig zijn geweest. Dus het is zeker wel een drukke tijd. Je merkt dat mensen wel moe beginnen te worden na maanden die hoge druk.
1: Het kadaver van deze witsnuitdolfijn wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht. Daar wordt onderzocht waaraan hij dood is gegaan.
0: Japan stuurt een handelsdelegatie naar Rusland. Sinds de inval in Oekraïne waren de betrekkingen tussen de twee landen bekoeld. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten lijkt Japan toch weer wat toenadering te zoeken. En de reden is volgens deze correspondent eigenlijk vrij simpel.
3: Het antwoord is heel simpel. Olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid, maar ja, die zijn ook niet eindeloos. Dus het is hard op zoek naar alternatieven.
1: Het Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkow-schijf. Dat werd bekendgemaakt in het televisieprogramma Eva. Het Journaal voor Kinderen krijgt de oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar.
4: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
5: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
6: Wat is nou leuk aan flippo's?
7: Je wint er heel veel flippo's.
5: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
0: Oh, dat is echt uit de oude doos, ja.
1: De ere zilveren Nipkow-schijf die voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt.
0: En dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
10: Europakinderhulp.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank, een beschermd gebied in de Noordzee. Dat heeft de rechter beslist. Ook urkers vissen in het gebied. Voor het vissen met sleepnetten was een omgevingsvergunning nodig. De overheid maakte daar een uitzondering voor, waardoor er zonder vergunning kon worden gevist. Maar natuurorganisaties maakten bezwaar en de rechter heeft ze in het gelijk gesteld. Bewoners van de Serviëstraat in Almere Poort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. En vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. Deze man is heel blij met die camera's.
13: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop 1,5 jaar terug een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
12: Er zijn opnieuw 10 dode brasems gevonden bij het gemaal Blok van Kuffeler in Almere. Volgens Hengelsportvereniging Almere raken de vissen vast in de persbuizen van het gemaal en ontstaat er zuurstoftekort. Arnold Veen van de Hengelsportvereniging.
14: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus daarvoor, hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
12: Ja, een vispassage kan dit voorkomen, maar dat duurt nog wel even voor die er is, op zo'n vroegst in 2029. En een 44-jarige man die in 2018 een vriend in Emmeloord doodstak, wil naar de bruiloft van een nicht in Kosovo. Het Openbaar

0: ministerie ziet dat niet zitten. De man kreeg tbs met dwangverpleging. De reclassering vindt dat de man wel naar de bruiloft kan. De rechter doet op 22 mei uitspraak over het verlengen of voorwaardelijk beëindigen van die tbs-maatregel. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil.
2: Goedemorgen, het is een wisselvallige dag in Flevoland. Het buien trekken van noordwest naar zuidoost over onze omgeving, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Bij een stevige west- tot noordwestelijke wind is het koud voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 12 of 13 graden en onder invloed van die wind voelt het natuurlijk nog een stukje kouder aan. Nou, vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en ook morgen is het behoorlijk wisselvallig met soms flinke buien. Lokaal kan erbij ook onweer voorkomen en de temperatuur ligt opnieuw rond een graad of 12.
3: Dankjewel Wouter van Weerplaza. De langste file van dit moment staat op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk bijna 70 minuten. Komt door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook afgesloten. Dan de andere files van 7 minuten en langer, anders wordt de lijst al erg lang. Ook de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 22 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweer 12. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hartumerbroek na die A28. Ja, dat moet je ook niet zijn. Die gaat ook oplopen natuurlijk. 10 minuten op dit moment. Flitser op de N50 bij Ens. Hectometerpaal 265,4. Dat is als je net onderdoor de vliegtuigweg bent gereden.
0: Nou, het is echt wel weer ballen, hè, op de weg. Jongen, jongen. Nou ja, geen vakantie meer. Wat slechter weer. Ja, dan krijg je dat.
3: Zeker. Zometeen is er al een beetje voetbalkoorts in Almere. Nu City FC met 1 been in de eredivisie staat.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Money's Too Tight van Simply Red. 8:08 is het.
1: Morgenavond speelt Almere City FC de eerste halve finale van de play-offs tegen Willem II. Als dat goed afloopt, is terugkeer naar de Eredivisie een stapje dichterbij.
0: Ja, heeft de promotiekoorts, leeft hij een beetje in de stad? Verslaggever Arie Meijer, die zocht het uit.
2: 41 graden Celsius. Niet het hantavirus. Geen corona. Nee, hier in Almere hebben ze last van Almere City koorts. En niet een klein beetje ook.
3: Het zijn nou de halve finale, dacht ik.
2: Willem 2.
3: En die zouden ze wel moeten kunnen hebben.
2: Allemaal mensen die hier naar binnen en naar buiten gaan bij het Flevo ziekenhuis. Mensen die ook last hebben van Almere City koorts.
4: Jazeker, we gaan door, hè.
2: Dan komt u nu net uit het ziekenhuis.
5: Ja.
2: Want de temperatuur begint te stijgen natuurlijk.
5: Altijd. Dagen van tevoren.
2: Dagen van tevoren, zegt u al.
5: Jazeker.
2: Ja, ja, ja, ja. Hoe spannend vindt u het op dit moment?
5: Bijzonder spannend. Maar ik vind het altijd spannend, hoor. En anders maak ik het wel spannend.
2: U heeft ook last van het virus.
6: Welk virus?
2: Het Almere City Court virus.
6: Oh, dat wou ik zeggen. Die andere doe ik niet aan mee, hoor.
2: Heeft u al last van het virus?
7: Wel zorgen natuurlijk. Nee, eigenlijk nog niet.
8: Welk virus? Ja, het hantavirus zeker.
6: Ik ga niet meer op cruise.
2: Geen hanta, geen corona voor u Almere City Courts.
6: Ja, bedoel ik. Ja. En Feyenoord, hè.
2: Feyenoord, dat zegt u nou.
6: Veel belangrijker.
2: Dit is toch Almere?
6: Ja, nou, weet ik wel. Maar je mag er wel voor Feyenoord zijn.
2: Ook u staat bij het ziekenhuis.
9: Ja.
2: En dan vraag ik mij af, heeft dat ook met het virus te maken?
9: Nee, met mijn ogen.
2: Met uw ogen?
9: Ja, ik heb een kleine oogcontrole gehad.
2: Oh, het heeft dus niks met het Almere City koorts te maken?
9: Nee. We gaan voor het goud, laten we het zo zeggen. Hè?
2: U komt net uit het ziekenhuis, ja. Nog even een check-up om te kijken of alles nog goed zit.
9: Nou, het duurde een beetje lang met die uitslagen iedere keer. Dus,
2: Want de temperatuur begon bij u een beetje te stijgen.
9: Ja, inderdaad. Nou moeten we weer 2 maanden wachten.
2: 2 maanden wachten? Er wordt woensdagavond gespeeld.
3: En gewoon nergens over nadenken. Gewoon die boom moet erin, alleen maar in het strafstofgebied aan de andere kant zijn. En verder nergens.
2: En leeft het ook hier in de stad?
3: Ja, het leeft wel in de stad, ja.
2: Hoe voelt u dat?
3: Ik heb wel wat met neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal. Dus dan is het altijd wel leuk.
2: Had u verwacht dat ze zouden komen tot waar ze überhaupt nu gekomen zijn?
5: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Als we kijken naar het begin van het seizoen, er waren wat opstartproblemen.
5: Ja,
2: maar ja, nu klopt. Toch play-offs.
5: Ja, en vooral de laatste kwart, zeg maar. Dat zijn ze onverslaanbaar.
2: Dus dat betekent?
10: Door.
2: Promotie,
5: ja zeker.
2: Gaat het gebeuren?
5: Ik denk van wel.
1: Oké, deze supporter houdt dus de moed erin. Je kunt trouwens de wedstrijd voorspellen bij Facebook Omroep Flevoland. Sure.

0: Bless Your Heart van Melanie Ryan. 8:15 is het. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Het regende gisteren op tv, maar dan prijzen. En een van de twee prijzen die gisteren live werd uitgereikt, daar hoor je straks fragmenten van terug.
0: Eerst R.E.M. Shiny Happy People.

0: Heel veel vrolijke mensen bij elkaar bij R.E.M. Nou, wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Begin het nieuwsuur, daar werd live de Liberis Literatuurprijs uitgereikt aan Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Het boek speelt zich af in een concentratiekamp en vertelt het verhaal van de vermissing van de zoon van de kampcommandant. De prijs werd uitgereikt door oud-journaalpresentator Noraly Bijen.
2: De jury koos als winnaar van de Liberis Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen.
1: Bert Natter bedankte in zijn speech onder meer zijn familie.
3: Onze twee dochters, Rosemond en Liedewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
1: Hij is maar te schrijven natuurlijk.
0: Zeker. Ja. Dit weekend stapte de voetbalclub van Vlieland uit de competitie in de vijfde klasse B. De tegenstanders die laten het steeds vaker afweten. Ja, die vinden het veel te veel gedoe met de boot en zo.
1: Nou.
0: De wedstrijdsecretaris die vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat de afmeldingen dan vaak ook nog eens heel erg laat komen.
4: Ik hoor van Den Haag niks.
0: Oh.
4: Ik hoor alleen
0: dat is niet de voetbalclub. Dat is deze, de secretaris.
5: Je weet aan het begin van het seizoen al precies op welke datum je op Vlieland moet spelen. En dan is het natuurlijk echt wel gek dat je dan op zaterdagavond nog een appje moet sturen dat je niet komt voetballen. Nou, soms is het op vrijdagmiddag, maar dat is natuurlijk ook al rijkelijk laat, de vrijdag voor de wedstrijd.
0: Nou, het is extra sneu, want de club die deed het eigenlijk best aardig.
5: Nou, we stonden niet helemaal bovenaan, we stonden virtueel op de tweede plek. Maar ja, we hadden volgens mij 6 of 7 wedstrijden minder gespeeld dan de nummer 1. Dus ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken. Maar er was geen redelijke kans meer om die achterstand nog in te lopen, want dat laat de lengte van de competitie niet toe.
0: Nou, ooit geweest, Vlieland?
1: Nee, maar als ik uitwedstrijd op Vlieland zou ik zeggen tegen Thuisfront, ga gezellig mee, we maken er een dagje van.
0: Het is een fantastisch mooi eiland.
1: Ja.
0: Dus al die mensen die niet komen, nou, die missen heel wat. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. Ed Sheeran en Justin Bieber, don't care.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Urker-uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en een steekpartij.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
11: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
10: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
12: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
10: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Flink wat vertraging hoor op de weg. Je krijgt van mij de files vanaf 7 minuten. Anders is de lijst echt wel heel erg lang op deze dinsdagochtend. En dan begin ik op de A6, Lelystad-Muiden. Tussen Almere Buiten en knooppunt Gooimeer is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Op dit moment een half uur vertraging daar. Dan ga ik naar de A28. Ook daar flink wat oponthoud. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulden. Ben je bijna een half uur langer onderweg. En dat geldt ook voor de A28, maar dan de andere kant op. Dus dat is dan tussen het Harde en Zwolle. Zuid. Dan de A9, Diemen-Amstelveen, tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Bijlmermeer. Bijna een kwartier. Geldt ook voor de A27, Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Dan de N50, Emmeloord-Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. Een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten tijdverlies op de N307, Lelystad-Kampen, tussen de afrit Zwifterband en Dronten. Flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland heb ik een leuke kennismaking voor je.
13: Dit is een uittip. In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Trulies met Renke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Flevoland Muziekland. Met Jolien Dalstra.

zou ik leuk vinden als je erbij zou blijven. Stefan Miles Smith hoorde je, 13 minuten over 9. Flevoland Muziekland, het eerste van twee fijne uurtjes op je dinsdagochtend. Nou, het is toch weer mooi dat je erbij bent. Als ik naar buiten kijk hier vanuit de studio, ja, zie ik toch dat zonnetje. Gisteren was het fris hoor, ik was dus mijn jas kwijt. Nou, ik heb het geweten, want ik moest toch even naar buiten. Beetje aan de frisse kant, maar ach, flink doorstappen, dan lukt het ook wel weer. Maar ik zou hem voor de komende dagen toch ook nog maar bij de hand houden hoor, die jas. Wel leuk nieuws vanuit Muziekland. In Londen wordt volgend jaar een officieel Beatles museum geopend. Paul McCartney, een van de twee nog levende Beatles, die is er heel blij mee. Het museum komt op het oorspronkelijke adres van de platenmaatschappij van de Beatles. Nou, daar is natuurlijk in de kelder het album Let It Be opgenomen. Ook gaf de legendarische groep er in 1969 haar allerlaatste concert op het dak van het pand. Nou, dat museum dat telt, 7 verdiepingen met onder meer nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal, wisselende tentoonstellingen, een reconstructie van de opnamestudio en, jawel, je kunt ook een kijkje nemen op het dak. Nou, dat is toch fantastisch? Ik ben ooit op Abbey Road geweest, weet je wel, dat beroemde kruispunt natuurlijk. Daar worden echt honderden foto's per dag genomen. Ah, dit is toch wel een mooie toevoeging. Nou, extra reden om toch weer eens een tripje te maken naar Londen. Ik ga dat zeker doen volgend jaar. Ik zet hem alvast in de agenda. Natuurlijk krijg je een heel fijn nummer van mij, van The Beatles, Hey Jude. Hey Jude.

Billy Joel, You're Only Human. Dan komt hier al een appje binnen van Karin. Of ik even een beetje op wil schieten met Kiek. Nou, rustig. Komt ie hoor. Twee foto's voor je. Ja, wat is hier te zien? Twee foto's van het nieuwe Spray Park. Waarom moet dat nou weer zo heten? Spray Park. Het is gewoon een leuke waterspeelparadijs voor kinderen. Heerlijk, lekker spetteren in het water. Beetje afkoelen. Nou, dat is deze week niet nodig, maar oké, nat worden kun je er wel. Het is in Lelystad dus. Nou, als jij ziet wat het verschil hier is, geef het dan vooral door. Dat kan tot 11 uur. Oh, cadeaubonnen, geldbedragen, heel veel leuke prijzen voor je. Dus, nou, net als Karin, gewoon een poging wagen. Dit is Monique Smit.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het Urker uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. De Raad van Noordoostpolder heeft groen licht gegeven. De voorbereidingen voor de bouw waren 2 jaar geleden al begonnen. Maar daar stak de gemeenteraad toen een stokje voor. Onterecht heeft de Raad van State nu bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. En vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. Deze man is heel blij met de camera's.
11: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop 1,5 jaar terug een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
10: En een 44-jarige man die in 2018 een vriend in Emmeloord doodstak, wil naar de bruiloft van

0: Bitterfruit van Little Steven. En voor hoorde je Have It All, Jason Mraz.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Nou, wat dacht je van het jaar 1987? Ja, dat was toch wel de jaren 80 waarin het draaide om, nou, synthesizers, strakke drums. Ja, ik heb een nummer gevonden. Daarin herken je echt heel veel als je het een beetje uit die tijd bent. Misschien een beetje puber rond die tijd. Ja, dan herken je daar heel veel in van de jaren 80. Bright One Track heb ik voor je van The Breakfast Club. Ja, een lekkere beat, een optimistische boodschap ook. Blijven doorgaan, ook als het even tegen zit.

I'm Good van Jelly Roll. Het is 9:50 alweer. En de zon schijnt buiten een beetje, maar hier in de studio volop. Want hij is binnen, Bastiaan Boog. Zometeen voor het tweede uurtje Flevoland Muziekland. Ik zou zeggen, blijf erbij. Fijne dinsdag!

0: idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik vind het geweldig.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Er is iedere keer wat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Urker-uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en ook een steekpartij.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB dan. Drukte op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen de afrit Ermelo en Elspeet. 8 minuten stilstaan. En 20 minuten op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. Komt door een eerder ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Ook een vertraging op de N301. Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. Daar 5 minuten stilstaan. Flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsers. Flitsmeister. Flevoland Muziekland, deel 2. We bedanken Joline bij deze. Joline, bedankt hè?
11: Yo!
10: Yo, graag gedaan, zegt ze. Zometeen muziek van Phil Collins en zijn studio.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart.
11: Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Snel.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En

0: dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
1: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Goedemorgen.
4: Flevoland Muziekland.
3: Met Bastiaan Boog.

Danny de Munk. En heerlijk bracht de tijd op 10 minuten na 10 uur. Goedemorgen, een heerlijke goedemorgen moet ik dan zeggen. Het is vandaag dinsdag 12 mei. En je bent van me gewend. We gaan altijd even terug in de tijd. 13 jaar terug vandaag. Car Emerald die komt op 12 mei 2013 met het album The Shocking Miss Emerald. Nieuw binnen op nummer 1 in de Britse albumlijst. Het is voor het eerst sinds 1994 dat een album van een Nederlands artiest in Groot-Brittannië op de eerste plaats belandt. Toen was het Tour Unlimited dat met Real Thing bovenaan stond. Wordt het dus een tijdje tijd om een plaatje te draaien van Cara Emerald. Regelmatig komt ze voorbij in mijn show. Want ik ben een groot fan van haar. Op de bandoneon hoor je Karel Krijhoff. En achter de microfoon staat Cara Emerald.

De nieuwe single van André Hazes junior met een liedje van André Hazes senior. En de nacht is mijn leven. We gaan naar de foto. De foto van Kiek. Twee foto's van het nieuwe Spraypark in Lelystad. Het is een waterspeelplaats in de buitenlucht waar kinderen veilig kunnen spelen en kunnen afkoelen. Twee foto's die sprekend op elkaar lijken. Toch zit er een verschil in voor de mensen die thuis nu meekijken. Oh, ik zie hem al. Ja, ik heb hem al gezien. Laat ik de foto nog even staan voor op televisie. En voor al die andere mensen zeg ik eventjes klikken naar www.omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je de foto zien. Daar kan je ook opgeven. Dus omroepflevoland.nl/kiek.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 10:30. Goedemorgen. Wanneer de Zeeheldenwijk op Urk is volgebouwd, wil het dorp weer naar het oosten uitbreiden. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente het recht van eerste koop gevestigd op 2 landbouwkavels aan de Urkerweg. Dat betekent dat Urk als eerste ingezeind moet worden als de boeren hun grond willen verkopen. De Urker uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. De Raad van Noordoostpolder geeft groen licht. De voorbereidingen voor de bouw waren 2 jaar geleden al begonnen, maar daar stak de raad toen een stokje voor, onterecht. De raad van State toen bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Almere Poort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. Vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. Deze man is heel blij met die camera's.
10: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
9: En tot zover het nieuws. Al het andere nieuws is rustig na te lezen op de website en op de gratis te downloaden app. We gaan naar het weer.
11: Goedemorgen, het is een wisselvallige dag in Flevoland. Buien trekken van noordwest naar zuidoost over onze omgeving, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Bij een stevige west- tot noordwestelijke wind is het koud voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 12 of 13 graden en onder invloed van die wind voelt het natuurlijk nog een stukje kouder aan. Nou, vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en ook morgen is het behoorlijk wisselvallig met soms flinke buien. Lokaal kan erbij ook onweer voorkomen en de temperatuur ligt opnieuw rond een graad of 12.
9: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik moet hem er even bij pakken. Op het ogenblik 1 file, de A28. Die was heel lang, op het ogenblik nog maar 4 minuten. Dat is Amersfoort-Zwolle tussen de afrit Ermelo en Elspeet. 4 minuutjes dus. En er wordt niet geflitst. Heb je wel een flitser gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister. Als we ondertussen even kijken, we gaan zo meteen terug naar het jaar 1987. Maar eerst nog muziek van de Pestalina's.
12: Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Met Bastiaan Boog.

0: Shanna Sparrow en Material Lover komt uit de film The Devil Wears Prada, deel 2. Is nu in de bioscoop te zien. Je hoort er verschillende verhalen over, of de mensen het leuk vinden of niet. Maar zeker de moeite waard. Als je deel 1 hebt gezien, moet je altijd naar deel 2 toe, vind ik.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 1987. We zitten in week 20. Als we die hitparade erbij pakken, zien wij daar op nummer 5 staan. U2 en With or Without You.
2: With or without you. With or without you.
0: Knaller van een hit toen die tijd. Piet Veerman op nummer 3. Op nummer 4 trouwens. Variate en Let It Be. Piet Veerman en Sailing Home op nummer 3.

0: nummer 1 met Crocker Theme. En ik wil met je naar de nummer 30.
1: Muziekland. Terug naar...
0: Week 20, 1987. Sweetheart, listen. I know the last few things. Terrace Trend Army and If You Let Me Stay. Het is 11 minuten na 11:30. Ik zeg goedemorgen.
2: Before you make a decision like that, please just listen to me. Because I don't want to. I definitely don't want to.

0: 1975 noteren we voor The Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. Het is, even kijken, 12 minuten voor 11 uur. Laatste kans om je op te geven voor Kiek de Kiekendief. Twee foto's van het nieuwe spraypark in Lelystad. Een waterspeelplaats, als het mooi weer is. Nu moet je er niet zijn, denk ik. Veel te koud. Opgeven kan nog tot 11 uur, dus je hebt nog 12 minuten de tijd. Omroepflevoland.nl/kiek. Omroepflevoland.nl/kiek. Ik geef je geen hint, want hij is enorm, enorm makkelijk wat dat betreft. Hé, wat is dit dan?
1: Dit is deze week de Polderplaat.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het Urker uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. En bewoners van de Serviëstraat in Almere Poort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en een steekpartij. Dit en meer nieuws straks in het bulletin van 11:30.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Een blik op de weg. Geen files, geen vertragingen en ook flitsers zijn er niet gemeld.
13: Zometeen het autonieuws.
10: Ja. Zometeen?
14: Ja, zometeen.
10: Oh, autonieuws. Ja, autonieuws, ja. We gaan het hebben over muggen en vliegen.
14: Hoe krijg je het beste van je autolak af?
10: Ja, ja.
14: Ja, maar met dit weer ook, jongen. Het muggenseizoen is weer begonnen.
10: Ik zei van vorige week of 2 weken geleden. Ik reed vanuit de polder weer terug naar huis, de brug over. Ja. Het leek wel of het regende. Dat geluid maakte. Ja. En dat waren dus alleen maar muggen.
14: Ja, en als je dan denkt in de trant van diertjes, dan denk je van, je bent toch eigenlijk een beetje massamoordenaar.
10: Nou ja, enorm miljoenen, ja, volgens mij. Ja.
14: En krijg ze maar eens goed van je lak af. Je moet ze er ook vanaf halen. Hoe je dat doet, hoor je zo meteen van Ben van Tilburg.
15: de lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Heb jij lekker gedroomd eigenlijk, Arnoud?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ik heb helemaal niet gedroomd.
0: Jawel, je droomt altijd. Alleen je weet het misschien niet meer.
1: Oh, dat is wel zo. Ik heb wel vaak dat als ik droom, dan de eerste 10 seconden, dan weet je het nog. En daarna is het in één keer weg.
0: Ja, dan moet je het opschrijven eigenlijk. Hè? Ja. Even een briefje naast.
1: En dromen zijn betekenissen. Nou, dat zijn verwerkingen.
0: En bedrog.
1: Nou, niet alle dromen zijn bedrog.
0: De meeste dromen zijn bedrog.
1: Ja, die positieve die zijn meestal bedrog. En die nare, dat is een soort van verwerking van iets wat je nog nooit hebt verwerkt.
0: Ik heb dit jaar, ik droom heel veel. Ja. Ik ben enorm aan het stoeien midden in de nacht en toestanden.
1: Oh.
0: Dus ik ben een dromeraar.
1: Waar droom je dan over? Weet je
0: wat? Over het algemeen lelijke dingen.
1: Oh.
0: Het zijn niet leuke dingen.
1: Vechten met iemand bent of zo.
0: Ja, met een makkerbeer.
1: Ja.
0: Met een makkerbeer. Goed, de herberg is weer open. Staan de stoeltjes buiten trouwens?
1: Nee.
0: Heb je ze niet buiten gezet?
1: Ik weet niet of jij het weer in de temperatuur al hebt gevoeld buiten. Maar er is geen weer om stoeltjes buiten te zetten.
0: Oh, echt waar?
1: Nee, er gaat hoogstens een ijsbeer op zitten. Maar verder ook niet.
0: Oké, dan gaan we dat niet doen. Zometeen Ben van Tilburg met het autonieuws. We hadden het al over de insecten op de voorruit. Nou, wij zijn massamoordenaars.

0: Het is de Nederlandstalige zomerhit van dit jaar. Nu alvast besloten.
1: Ja?
0: Ja, absoluut. Justin de Wild en Cheerio.
1: Autonieuws gaan we bespreken met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het eerst hebben over wat veel mensen wel irritant vinden, ook de insecten op je voorruit.
2: Ja.
1: Af en toe was zij net al, het lijkt wel of het regent als je hier de polder doorrijdt. Het is een beetje het weer ervoor. Nou, en het is nu ook muggenseizoen.
2: Ja.
1: Het lijkt wel alsof tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik hoor je op de voorruit.
2: Ja, nee, dat klopt. Het is alleen, ja, het gekke is, het is wel minder dan vroeger. Want het is een nieuw woord, zeg maar. Het vooruitfenomeen heet het tegenwoordig in de volksmond.
1: Het is maar goed dat Marco er niet is.
2: Nee, dat had ik ook al bedacht. Maar nee, het vooruitfenomeen, dus het aantal insecten inderdaad die op je auto, dat is vanaf 1997 maar liefst 80% afgenomen.
1: Zo.
2: Ja, dus en dat komt voornamelijk door de pesticiden, klimaatverandering, ook de invloeden van de mens.
1: Dus minder muggen hebben we gewoon.
2: Nou, minder insecten. En dat is natuurlijk per definitie niet goed.
1: Want nee.
2: Voor het klimaat hebben we natuurlijk die insecten wel nodig. Hè, bloembestuiving en dat soort zaken.
0: Ja, maar die muggen, hè, zijn die ook nuttig ergens voor of niet?
2: Nou, daar heb ik op gezocht. Ik ook zo gauw niet, inderdaad niet.
0: Nee,
2: vinden.
0: Hè. Dus,
2: maar goed, weet je, ze hebben dat onderzoek. Hebben ze, en hoe gaan ze dat doen? Dan gaan ze gewoon kijken op hoeveel muggen er op een vierkante centimeter op zoveel kilometer terechtkomen op die auto. En weet je op welke plek ze dat meten?
1: Nou, de koplamp.
2: Nou, ben je aardig warm. Want nee, het is de plaats van het kentekenplaat.
1: Oh, ja.
2: Dat is de enige plek eigenlijk die in de loop der jaren niet veranderd is. He, de hele auto is natuurlijk qua vormen veel erg veranderd, aerodynamischer geworden. Maar de kentekenplaatsen zijn nog steeds op dezelfde plek. Dus dat is de plek die ze meten om te kijken hoeveel insecten er per vierkante kilometer dus op je auto komen.
1: Maar daar knallen ze ook frontaal tegenaan ook, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, die glijden er niet vanaf, hoor.
2: Nee.
0: Nee, dat is gewoon een boem, bam, man, klaar.
1: Ja, en het zit altijd hard vast en zo. En vooral met warm weer. Maar het vreet ook in je lak,
2: hè? Het vreet ook in je lak. Dus zo hou je auto dus zo'n muggenkerkhof inderdaad op je voorruit en op je motorkap. Breng hem naar de wasstraat en even goede voorbehandeling.
0: Het muggenkerkhof, ik vind
2: precies.
0: Het even wat anders. Borden met 3 en 5 stippen in vakantielanden. Dat moet je even uitleggen, Ben.
2: Ja. Nou, ik had ze ook nog nooit gezien. Ik ben wel in zo'n land op vakantie geweest. Maar ik heb er toen misschien bewust niet op gelet. Als ik er weer heen ga, dan ga ik zeker kijken. Maar je kan ze tegenkomen in IJsland, in Zweden. Maar in Duitsland kun je ze ook tegenkomen. Het zijn langwerpige gele borden met een oranje rand. En erop staan 3 of 5 stippen. En die stippen die staan symbool voor een plaats waar voornamelijk mensen zijn die doof zijn of blind. Dus dat kan inderdaad zijn bij een blinde instituut of wat dan ook. Om de andere verkeersgebruikers erop te wijzen van, hey, let even op, hier lopen dus waarschijnlijk mensen die dus een visuele beperking of een gehoorbeperking hebben, dat je er even extra alert op bent. En dat zijn dus met 3 zwarte of 5 stippen. En dat komt eigenlijk al uit de Eerste Wereldoorlog, toen mensen die dus na de oorlogsperiode hun normale werk weer oppakten en daardoor ook een aandoening hadden gekregen, het zij visueel, het zij auditief. Maar dat ze een armband omkregen, ook met 3 stippen erop. Dat iemand anders die dus aankwam met een motor of wat dan ook, dacht, oh, het kan dus zijn dat die persoon maar helemaal niet hoort.
0: Internationale stippen. Ja. En wij weten het niet.
2: Nee, maar als je op vakantie gaat, je ziet dat bord, nou ja, wees alert dat er dus mensen kunnen zijn met een beperking. Daar is het voor.
0: Heel goed, ja. Oh. Nou, jij zit in de autolarij. De verkopers die worden vervangen door een robot.
2: Ja, daar is China nu mee bezig. En Nederland schijnt een land te zijn waar ze dat straks als eerste uit gaan rollen. De merken, Chinese merken Omoda, Build Your Dream, Yameco, die zijn volop bezig met het, een soort, in China lopen ze er al van die robots die bij evenementen en dat soort zaken. Je hebt ook zelfs robothonden, heb ik me laten vertellen, die zelf kunnen springen. Maar ze willen dus met kunstmatige intelligentie die robot vragen kunnen laten beantwoorden in een showroom en mee kunnen laten lopen naar een auto.
0: Kun je ook een beetje afdingen?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want inderdaad, dat is een hele goeie. Maar ook het kopje koffie. Ik stel me voor, hoe zal dat in zijn werk gaan?
1: Ja.
2: Geëikte vragen. Maar ja, misschien wel één groot voordeel van een robotverkoper. Die doet niet aan thermopaintaxatie. En dat noemen wij thermopaintaxatie. Dat je door het raam al zit te kijken van, oh, er komt een, met alle respect, oude Renault Megane aan. Dat zal wel niks worden. Dat zal een robot niet doen.
1: Nee.
2: He, dus wij doen dat uiteraard ook niet. Maar je hoort wel eens verhalen dat het wel gebeurt.
1: Ja.
2: Maar goed, als dit de toekomst is. De school waar ik vroeger op zat, in Driebergen. Die bestaat ruim 100 jaar voor de autoverkoper. Ja, ik weet niet of dat direct een groot gevaar wordt.
0: Het is er allemaal. Ja, China, misschien dat ze daar nog een beetje gaan doen. Maar ik denk dat gaat in Nederland nooit erdoorheen.
2: Nou, ik denk dat het publiek wat zoiets leuk vindt, hetzelfde publiek is als wat nu een auto online koopt en het eigenlijk niet zoveel interesseert. Kijk, wij zijn op het dorp natuurlijk nog een garage waar je soms al 3 generaties hebt. Dat opa al kwam en daar de kinderen. En die hebben echt een band met niet alleen de auto, maar ook met het bedrijf. Maar misschien ook wel met de verkoper. En ik kan me niet voorstellen dat je een band op gaat bouwen met een robot.
3: Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Nee, never nee. Nooit. Nee.
2: Maar goed, misschien zit ik hier over 10 jaar weer nee. En dan zeggen ze, jij was vroeger autoverkoper. Je weet het niet.
1: Maar er zijn er van die merken, weet je wel, die hebben niet echt autoverkopers meer. Je bestelt gewoon een auto. Ja, en die man die regelt de afhandeling. Maar je hebt er verder geen band mee.
2: Nee. Hè?
1: Je betaalt gewoon ook via de bank.
0: Ja, wat als je nou je auto wil inruilen?
1: Ja, nee, dan krijg je gewoon ook een soort automatisch programmaatje. Is dat dan meestal al via een bot?
2: Ja, of
1: een BOT. Je voert je gegevens in. Dat is gewoon het bedrag wat we ervoor geven. Er zijn merken die willen ook geen auto's meer terug hebben. Die willen alleen maar verkopen naar buiten toe. Ja. Inruilen, dat doen we niet aan.
0: Wil jij nog auto's terug nemen?
2: Ja. Zeker. Okay, ja, en ik zie zo'n robot ook nog niet om de auto heen lopen tegen een band aan schoppen trouwens. Hoor.
0: Precies. Nee. Okay. Wat zijn de witte cirkels op de weg?
2: Ja, dat is voor motorrijders. Het is op dit moment is er een proef in Noorwegen. Er zijn afgelopen jaar zijn er meer dan 24 motorrijders verongelukt. Nou, je ziet ze inderdaad op het scherm, die stippen. En het is eigenlijk bedoeld om de motorrijder aan te geven van let op, dit is een bocht waar je dus met te hoge snelheid uit kan vliegen, waardoor ze op de verkeerde weghelft komt. En je moet de motorrijder, willen ze bewuster maken, dat die dus, ja, dat er dus minder slachtoffers in het verkeer vallen. Maar het zijn met name de motorrijders waar deze stippen, die cirkels zeg maar, voor bedoeld zijn.
0: Ja, okay,
2: maar in Noorwegen zien ze voor het eerst.
0: Maar dat is mij altijd geleerd bij de motorles, rijles, dat je niet over die witte vlakken en ronde dingetjes mag gaan rijden. Want dat kan glad zijn.
2: Ja, ook dat. Maar eigenlijk, door ze dus aan die buitenkant te leggen, kan een motorrijder, omdat je door de bocht heen moet kijken eigenlijk, van tevoren al zien van, dit is een dermate scherpe bocht dat ik even van het gas af moet. Want anders kan het inderdaad niet gaan.
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik vind het een goede oplossing. Ja. Er zal wel heel erg over naar zijn gedacht.
2: Ja.
1: Het is een proef, hè? Dus of het echt goed uitpakt, dat moet nog blijken ook.
2: Nou, laat het hopen.
1: En dan, Tesla, die rolt FSD uit, hè? Full self-driving. Je tikt een adres in en hij gaat zelf zijn gangetje.
2: Ja, Nederland is het eerste land, hè?
1: Nederland is het eerste land. De vakanties die komen er ook al bijna weer aan, de zomervakantie. We hebben net de meivakantie gehad. Stel, je rijdt met zo'n auto full self-driving naar Oostenrijk toe.
2: Ja.
1: Hoe werkt het dan in het buitenland?
2: Nou, daar is het dus dat als je dus de grens nadert, gaat de auto zelf al aangeven van let op, u nadert de landsgrens. Dan gaat het dus niet meer werken. Maar rij op dat moment op cruise control en dat wil je dus uitschakelen.
1: Ja.
2: Ja, uitschakelen gaat wel, maar weer daarna weer inschakelen. Dan moet die auto eerst even op een parkeerplaats, dan moet die in de P en dan kun je pas van het FSD af.
1: Oh.
2: Dus soms is er een landgrens nodig om zoiets te doen. Maar dat is dus in dit geval echt zo. Dus als je een Tesla hebt, je betaalt netjes elke maand 100 euro.
1: Ja,
2: het is alleen voor Nederland. En in Europa kun je het dus niet meer gebruiken.
1: Ja.
2: Er
1: zijn ook Tesla's die krijgen het gewoon niet, hè?
2: Nee.
1: Dat hangt van je computer af. En chassisnummer, je VIN-nummer wat eraan hangt en zo. En dan krijg je het gewoon niet.
0: Kan je nagaan wat een hoop data er in de lucht hangt allemaal. Ja. Om al dat soort dingetjes maar te regelen.
1: Ja. Ze zeggen wel eens, als je een spray zou hebben om alle straling en alle zenden en frequenties en alles wat er in de lucht gezonden en ontvangen wordt, zou zichtbaar maken, zou je niks meer zien.
0: Ja, het is
1: zoveel.
0: Ja. We zijn er doorheen. Ben, dankjewel.
2: Tot de volgende keer.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
6: Ja,
5: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Het is inmiddels 11:30 geworden. Tijd voor het regionieuws. Jan B., de Almeerse verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De Almeerder heeft gesproken met een psycholoog en psychiater die beide adviseren om hem te laten onderzoeken in de observatiekliniek van justitie. Het Openbaar Ministerie is het daarmee eens. B. wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht. Wanneer de Zeeheldenwijk op Urk is volgebouwd, wil het dorp weer naar het oosten uitbreiden. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente het recht van eerste koop gevestigd op 2 landbouwkavels aan de Urkenweg. Dat betekent dat Urk als eerste ingeseind moet worden als de boeren hun grond willen verkopen. En het Urker uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. De Raad van Noordoostpolder heeft groen licht gegeven daarvoor. De voorbereidingen voor de bouw waren 2 jaar geleden al begonnen, maar daar stak de Raad toen een stokje voor. Onterecht heeft de Raad van State nu bepaald. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
17: Goedemorgen, het is een wisselvallige dag in Flevoland. Het buien trekken van noordwest naar zuidoost over onze omgeving, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Bij een stevige west- tot noordwestelijke wind is het koud voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 12 of 13 graden en onder invloed van die wind voelt het natuurlijk nog een stukje kouder aan. Nou, vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en ook morgen is het behoorlijk wisselvallig met soms flinke buien. Lokaal kan erbij ook onweer voorkomen en de temperatuur ligt opnieuw rond een graad of 12.
18: Dankjewel. 1 file meldt de AWB op de N309 Lelystad-Dronten. Bij de N720 6 minuten stilstaand verkeer en flitsers zijn er niet gemeld.
16: En ook op deze dinsdag bedoel ik, gaan we zo meteen
18: donderdag.
16: Vrijdag. Gaan we weer een spelletje spelen bij ons spelletje Kiek. En ik ben benieuwd wie het goede antwoord heeft gegeven. Je hoort het zo.
15: Dit is Herberg Flevoland.
19: Zo, en dan is het nu...

0: Hij is zo enthousiast, die Wolter Kroes. Route Soleil is zijn nieuwe single. En als je de sociale media een beetje volgt, volgens mij kom je hem 2800 keer per dag tegen.
1: Ja, hij doet dat goed op zich.
0: Ja, ja, echt wel. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Lelystad. Schijnt bij jou het zonnetje? Ik moet hier even naar buiten kijken. Een beetje net wel, net niet is het, hè?
2: Ja.
0: Ja. Heb je een tuin of een balkon?
2: Ik heb een tuin.
0: Ja, nou, dan ben jij een gelukkig mens, want het regent af en toe. En dan is het goed voor de plantjes.
2: Precies.
0: Ja.
1: Ik vind het koud op het moment. Ik zit de halve dag al met kippenvel gewoon. Dat ik denk van... Brrr.
0: Ja, je hebt een dikke kooltrui aan. Ja, maar wat is er allemaal een handpuntje?
1: Onze klimaatbeheersing hier, die staat ook nog op standje vorige week of zo. Ja, dat 24 graden was.
0: Ja.
1: En nou staat hij heel koud te blazen hier. Ik heb bijna een ijspegel aan de neus hangen.
0: Nou.
2: We zijn al een beetje verwend, hè, met weer.
1: Ja, dat is het. Ja. Maar ik hoorde vanochtend, volgende week wordt het weer warmer.
0: Oh, gelukkig.
2: Mooi.
1: Ja,
2: mooi,
1: heerlijk
2: mooi.
1: Ook.
0: Ja, en het hoort eigenlijk warmer te zijn. Hè? Het moet een graadje of 18 zijn, terwijl het nu een graadje of 12 is.
1: Ja, hooguit.
0: Ja, hooguit. Ja.
1: Ja.
0: Karin, nou. De reden dat we jou aan de telefoon hebben is natuurlijk het spelletje van Kiek de Kiekendief. Doe je vaker mee?
2: Nee.
0: Nee? Dit is de eerste keer?
2: Dit is de eerste keer.
0: Nee, dat meen je niet.
1: En gelijk met je neus in de boter.
0: Je valt meteen met de... Nou ja... Het is toch fantastisch?
2: Dat is het wel, ja.
0: Ja, er zijn mensen die doen jaren mee, die bellen we niet op.
1: Nee.
0: En Karin, zoals? En Karin, die doet voor het eerst mee en die halen we uit de hoge hoed om aan het rad te mogen draaien.
1: Ja.
0: Ik wil wel even, Karin, weten of het goede antwoord van jou. Wat is het goede antwoord van die foto's?
2: De stip op de voorgrond.
0: De stip op de voorgrond.
1: Met stip op de voorgrond geplaatst.
0: Ja, nou, precies.
1: Even kijken. Twee illustere figuren zien we bij het Spraypark.
0: Ja, Spraypark in Lelystad. Dat is een waterspeelplaats, moet je nu ook niet zijn, want dan bevries je.
1: Wie zou zich lenen om in zo'n pak te gaan zitten ook? Nou, ja. Dat doe je toch niet?
0: Nou, weet ik niet. Als ze 1000 euro per dag bieden, dan wil ik wel in zo'n pak zitten hoor.
1: Nou ja.
0: Maar nu is het wel lekker, maar als het heel warm is in zo'n pak...
1: Maar het schijnt dat er een ventilatortje boven in het hoofd zit, hè? Om je een beetje het hoofd koel te houden.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, nou, dat is dan wel weer goed.
1: Maar
0: het antwoord is goed hoor, Karin. Dat betekent dat Arnoud voor jou aan het rad gaat draaien.
1: Oh, ja?
0: Daar zitten rode en witte partjes aan. En heeft hij meestal twee vragen voor je.
1: Moet het een harde of een zachte draai worden?
2: Doe maar een harde draai.
0: Ja, hard.
1: En dan linksom of rechtsom?
2: Links.
1: Een harde.

0: namelijk van ons de originele Kiek sokken en washand.
1: Ja, ja. Nou, wie wil hem niet?
0: Zeker.
2: Wauw.
0: Ja, als je slippers hebt tegenwoordig met sokken in de slippers, het schijnt weer heel erg modern te zijn.
1: Ja, de sokken is ook één maat, dus ik weet niet of je kleine of grote voeten hebt, Karin.
2: 38.
1: Ja, dat is een prima maatje. Pas wel hoor.
0: Leef je op grote voet?
2: Ik leef niet echt op grote voet. Nee.
1: We gaan het naar je toesturen. Ja. Je wordt nog even teruggebeld voor je adresgegevens. Ik dank je wel voor het meedoen, Karin. En ik wens jou een hele mooie dinsdag toe.
2: Ik wens jullie dat ook. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Tot de volgende keer.

0: de jaren 80 reed de populair Level 42 en Something About You.
1: We gaan praten met Ronald Venroy van Theater Corosia in Almere. Want ze hebben weer een mooi programma samengesteld. En dat wil hij graag aan ons mededelen. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat hebben jullie de komende tijd geprogrammeerd staan?
2: Nou, in ieder geval twee hele mooie voorstellingen. Twee films.
1: En welke zijn dat?
2: Nou ja, aanstaande donderdag Hemelvaartdag hebben we echt een fantastisch mooie voorstelling van Anne van den Broek. Wars heet haar gezelschap en haar voorstelling heet Cotelet. En dat is eigenlijk een reprise. En wat het nou wil, is dat die voorstelling heeft een hele goede... Die reprise heeft een hele goede recensie gekregen afgelopen week in de Volkskrant met 5 sterren. Normaal krijg je dat überhaupt niet voor een reprise. Mm-hmm. En Anne is een choreograaf. Die heeft vroeger bij Christine de Chatel gedanst. Zij was eigenlijk een soort sterdanseres daar. En ze heeft sinds de jaren 15-20 haar eigen gezelschap. En ik word nu al enthousiast over die voorstelling van donderdag. Ik las vanochtend die recensie in de krant. Ja, mm-hmm. Dat is echt geweldig, vind ik.
1: Ja, dat is mooi. Donderdag 14 mei is dat dus, op Hemelvaartsdag om 8:00 s'avonds. Ja. De dag daarna heb je al vroeg weer een film geprogrammeerd, hè?
2: Ja, we programmeren eigenlijk iedere vrijdagochtend films. Vrijdagavond ook, overigens. En dat is een voorstelling die heet The Tasters. En ja, ik vind het ook een heel interessant onderwerp, omdat dat gaat over een groep vrouwen die de maaltijden van Adolf Hitler moesten voorproeven.
1: Om er zeker van te zijn dat er geen vergiftiging in zat of
2: ja.
1: Zo?
2: Ja, ja, klopt. Ja. Dus dat vind ik me heel weird en interessant eigenlijk ook.
1: Oké, die film is dus vrijdagochtend 11 mei. En dan s'avonds heb je ook alweer een film.
2: S'avonds hebben we een Vlaamse film. The Radio Man. En het is eigenlijk een soort liefdesverhaal tussen een hele jonge stagiaire die bij de radio gaat werken. Dat moet jullie aanspreken. Mm-hmm. En een Joodse actrice uit... Het is een hoorspelkern, zou ik maar zeggen, die stemacteur is, stemactrice. En dat ben ik eigenlijk een soort liefdesverhaal, wat best onmogelijk is eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk.
1: En dan ook theater bij jullie, hè?
2: Ja, zaterdag hebben we een Medea of een of de toeslagen... Affaire heet die voorstelling. Is gemaakt door een hele jonge regisseur, afkomstig van de Trailschuur Producties uit Haarlem. En is eigenlijk een hele radicale bewerking van een heel klassiek stuk van Euripides. Dus een Griekse toneelschrijver.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ze heeft eigenlijk het verhaal van Medea vertaald naar wat al in de titel zit, naar de toeslavenaffaire.
1: Ja, ja.
2: En het schijnt best wel een goede voorstelling te zijn ook.
1: Nog steeds zeer actueel. Nou, veel films dus en theater bij jullie in Theater Corosia. Ja. Het complete programma staat op cultureel centrum corosia.nl.
2: Klopt.
1: Ronald, dankjewel en graag tot de volgende keer.
2: Dank.
1: Bedankt.
2: Heel graag.
1: Dag.
2: Dankjewel.
3: Dag. Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Jan B., de Almeerse verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Wanneer de Zeeheldenwijk op Urk is volgebouwd, wil het dorp weer naar het oosten uitbreiden. En het Urker uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: We kijken eventjes op de toestand op de weg. Geen files op het ogenblik. En ook flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
12: Er was vandaag een hoog bezoek in Almere. Bij stadslandgoed De Kempaan. Daar is een nieuw onderkomen geopend voor alle dieren die daar worden opgevangen. Door wie dat is gedaan, dat hoor je zo meteen.
13: Trulies met Renke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
24: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Pink and Never Gonna Not Dance Again bracht de tijd op 8 minuten na 12 uur.
1: Tijd voor het nieuws dan. Hoog bezoek in Almere vandaag. Niemand minder dan koningin Maxima is op stadslandgoed De Kemphaan. Daar heeft ze een nieuw onderkomen geopend voor alle dieren die daar worden opgevangen. Verslaggever Tom Rogge, jij bent erbij. Tom, is er op zo'n doordeweekse dinsdag nog veel publiek voor de koningin gekomen?
2: Ja, toch nog best wel veel. Toen de koningin aankwam, dat was ongeveer rond 11 uur, stonden hier wel zo'n 200 man. Dat waren zowel heel veel personeel, werknemers, verzorgers, maar ook veel donateurs. Daar werd ook nog tijdens de toespraak van de directeur even daarna ook nog even speciaal een dankwoord aan gebracht. Dus ja, het was hier redelijk vol.
1: Het draaide allemaal om de opening van een nieuw onderkomen. Heb je dat onderkomen inmiddels al zelf ook gezien?
2: Nee, helaas moesten wij even buiten wachten terwijl de koningin een rondleiding daar kreeg. Dat heeft ermee te maken dat het verblijf van binnen niet super groot is en het heel veel getraumatiseerde dieren zijn. Dus ja, met zoveel pers daar naar binnen toe te gaan, dat leek de organisatie niet zo heel handig. Maar wij krijgen straks zelf even een rondleiding van de directeur en van de hoofdopvang hier bij Stichting AAP. Zodat we zelf ook even kunnen kijken hoe dat nieuwe verblijf er nou eigenlijk uitziet.
1: Ja, en hoe ziet het programma er dan verder uit? Of is het al bijna afgelopen?
2: Ja, het is bijna afgelopen. De koningin is op dit moment binnen een privégesprek aan het houden met werknemers en met verzorgers hier. En dan komt ze straks naar buiten. Dan is het officiële fotomoment en dan gaat zij ook weer. Het is voor haar echt een werkbezoek. Ze heeft ook niet iets tegen ons verder gezegd. En vooral geluisterd en gekeken naar het nieuwe verblijf wat ze hier dus heeft geopend.
1: Maar verder geen kinderen met vlaggetjes, geloof ik, hè?
2: Nee, geen standaard schoolklasjes met de vlaggetjes en zo. Dat was niet van de orde. Maar ja, Stichting Aaps kleur is oranje. Dus het kleurde wel allemaal heel mooi koningshuisgezind hier. Met een mooi oranje loper ook aan de entree. Dus het zag er allemaal heel mooi uit. Ja.
1: Kan je iets vertellen over hoe die opening ging?
2: Ja, dat was ongeveer rond 11:30. Er was een heel groot wit doek gespannen eigenlijk aan de voorkant van het pand. En eigenlijk heel standaard aftellen vanaf 5 naar 1. En dan met een druk op de rode knop viel het doek zo naar beneden en werd eigenlijk de entree onthuld. En daarop waren ook, wat was wel leuk, een aantal tekeningen, schilderijen van de dieren die ze hier opvangen. Die waren daar dus op de muren, hingen die. Dus dat zag er wel heel mooi uit.
1: Goed, nou voor de beelden en ook voor de beelden binnenin, dan verwijzen we graag naar onze tv-uitzending. Die is straks om 5 uur. Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Maal Smith en Nile Horan en Drive Safe, dat moet je altijd doen. We gaan naar de Weerkamer van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. En een beetje een rare dag is het vandaag. Het is een beetje regen en dan is het zonnetje er weer. Het is van alles wat, hè, op het ogenblik.
1: Ja, maar ik denk dat de meeste regen wel even geweest is. Dat trekt nog wel een enkele bui over onze provincie, maar het wordt geleidelijk aan steeds droger. Vanmiddag ook wat meer ruimte voor de zon en de temperatuur ligt rond 12 graden. Niet bepaald warm is het buiten.
0: Nee, dat is onder het gemiddelde.
1: Ja, zeker ruim, want normaal is het toch wel een graad of 17 al in deze tijd van het jaar. Nou, dat gaan we voorlopig niet halen hoor, de komende dagen.
0: Oké, vandaag dus van alles wat, die wolken die trekken weg, dus af en toe een zonnetje. Ja. Is vanavond koud?
1: Vanuit het noordwesten gaan er weer buien vallen vanavond en vannacht. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 5. Er kan af en toe ook wat hagel bij die buien voorkomen. En morgen is het de komende gaan van buien. Tussendoor ook wel wat zon. En als het 10 of 11 graden wordt, dan zou het hoog zijn morgen. Dus daar moeten we het echt wel mee doen.
0: Ja, heb je ook goed nieuws voor ons, Wouter?
1: In de loop van komende week wordt het allemaal wel droger en wat zonniger. Dat geldt nog niet voor Hemelvaartsdag, donderdag dus. Ook dan nog vrij veel buien. Graad of 12 als maximum. En vrijdag wordt dan een beetje een overgangsdag. Er valt nog wel een enkele bui, maar de zon krijgt ook al wat meer ruimte. Vooral de nachten wordt het dan ook een stuk kouder. Misschien dat we het zelfs her en der wel even in de buurt van het vriespunt kan uitkomen. En het weekend wordt dan wel droger met meer zonneschijn en ook iets hogere temperaturen. Ik denk dat we zondag op een graad of 16 zitten.
0: Oké, en als we volgende week even mee pikken, wordt het dan weer een graadje of 18, 19, 20, 21, 22?
1: Ja, als we nog even doorgaan zitten op de 30. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar een graad of 18, 19, dat moet wel lukken in de loop van de volgende week. En dan lijkt het wel echt droger te worden, zonniger. En ook met duidelijk minder wind. En dat maakt wel een groot verschil.
0: Ja, dat is zeker. We zijn weer op de hoogte, Wouter. Dankjewel voor dit moment. En een mooie dinsdag.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.

0: doen het goed op feestjes. Ja. Op verjaardagen, dan is iedereen op de dansvloer.
1: Nee. Je had een feestje afgelopen weekend, toch?
0: Ja.
1: En deze gedraaid?
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Dan Hartman, Relight My Fire?
0: Nee, ook nog niet eens.
1: De Tramps met Shout?
0: Nee, dat waren...
1: Ook niet?
0: Nee, maar ja, er zijn er genoeg honderden, duizenden, acht andere liedjes. Die.
1: Ja, maar dit zijn van die stokpaardjes.
0: Ja, dat klopt. Daar heb je wel weer helemaal gelijk in. 10:30 is het. We gaan naar het nieuws van buiten de provinciegrenzen.
2: PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro gaan betalen, omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd, zegt toezichthouder ACM. Volgens de wet moet het bedrijf zeker 95% van de post binnen 24 uur bezorgen. Dat was dat jaar 90%. PostNL zei tegen verslaggever Ruben Ech dat het bedrijf hiervoor te weinig personeel heeft.
3: Ze zeggen dat deze boete echt buitenproportioneel is. Het brengt ook de continuïteit van de postbezorging in gevaar. Het ondermijnt onze financiële positie, schrijft de topman. Maar tegelijk kan PostNL de boete wel betalen, want er is geld voor gereserveerd. En nou ja, daar heeft PostNL natuurlijk wel een punt. Een visie is wel noodzakelijk. Dit schiet allemaal niet echt.
2: De ACM die vindt dat PostNL beter zijn best moet doen om nieuw personeel te vinden. Dat vind ik ook.
0: Ja. In België rijdt een groot deel... Nou, we hadden het er net over buiten de uitzending. Hoe lang zal de PostNL nog bestaan? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment allemaal digitaal wordt.
2: Ja, dat kan.
0: En wat kan dan niet digitaal?
2: Nou, het handgeschreven kaartje vanuit een buitenland naar oma of zo. Weet
0: ja, dan. Maar misschien kan je straks ook wel gewoon een handgeschreven kaartje maken digitaal.
2: Scannen ze het even in of zo? Of moet je dat in zo'n...
0: Nee, met zo'n pennetje. Gewoon op je iPad. Daar kan je toch ook mee schrijven?
2: Ja, dat kan. Ja.
0: En dan stuur je het op naar oma.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Dan hoort zij pling en dan heb je een kaartje.
2: Ja, maar ja, het is dan niks leuker dan dat er een kaartje door de brievenbus heen valt.
0: Met een postzegel, die het ook trouwens niet meer te betalen zijn.
2: Nee.
0: In België rijdt een groot deel van de bussen en trams niet. Ook vertrekken veel vliegtuigen niet. En verder is er in Brussel een groot protest tegen het regeringsbeleid, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Het gaat dan bijvoorbeeld over de pensioenhervorming, flexibeler werken. En ze willen eigenlijk een signaal geven aan de regering dat er meer gekeken wordt bijvoorbeeld naar grote bedrijven, naar grote vermogens. En waarom vinden ze het belangrijk om dat nu te doen? Het is voor hen een nu of nooit moment, omdat heel wat van die hervormingen, denk aan de pensioenhervorming, deze week gestemd worden in het parlement.
0: Ja, op dit moment zijn er duizenden mensen aanwezig. Dat hoorden we ook wel voor de zesde betoging tegen de regering De Wever.
2: De kans is groot dat er in 2030 weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn. 102 jaar na de Spelen van Amsterdam. Want het lijkt erop dat het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen zal zijn. Er volgen nog wat onderhandelingen, maar deze wethouder in Heerenveen heeft er alle vertrouwen in.
5: Ik denk dat we met Tialf eigenlijk goud in handen hebben. Dat is toch de schaatstempel van Nederland en ver daarbuiten. En Heerenveen is een mooie, compacte plaats waarin we een prachtig feest kunnen vieren in de Olympische gedachten, zoals Frankrijk zich dat ook voor ogen heeft. Want we hosten natuurlijk het Franse toernooi in Nederland straks.
2: Ja, het moet in Frankrijk zijn in 2030, maar daar hebben ze geen grote schaatshallen.
0: Nee, ze dachten dat ze naar Italië konden, maar die hebben afgehaakt.
2: Ja.
0: Dus dan blijft Tialf in Heerenveen over.
2: Nou. Ze hebben nog een maandje de tijd om duidelijk te maken dat Tialf eigenlijk het enige plek is waar ze dat moeten doen.
0: Ja. Ruim de helft van de Nederlanders wil wel duurzame keuzes maken om bij te dragen aan de energietransitie. Maar het overgrote deel gaat niet over tot actie. Dat zegt Milieu Centraal.
6: We zien vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van, ja, ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af. Dus ja, dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
0: Ja, ook zijn mensen bang dat het stroomnet vol zit. Te vol zit eigenlijk. En het laatste bericht heb ik voor jou bewaard.
2: Ja, ik krijg er even kippenvel van, weet je?
0: Ja?
2: Ja, ik vind het heel erg mooi. Even naar Arnhemuiden. Al sinds 1949 zingen veel Zeeuwen het liedje De Klok van Arnhemuiden. Later ook bekend geworden door de straatzangers. Maar in 1977 kreeg het opnieuw bekendheid door mijn vader, de zanger van de Havenzangers. En nu is het voor het eerst ook te horen op

0: Nou, wat zal hij dat mooi gevonden hebben. Dat is, origineel is het niet van mijn vader natuurlijk, maar die hebben het opnieuw destijds uitgebracht.
1: Ja, ik doe het nog een keer. Als de klok van en
0: bam, ja, het wordt heel erg gewaardeerd.
1: Thuis voor ons zal luiden.
0: Ja. En het leuke eraan is, Arnhemuiden heeft eigenlijk helemaal geen klok.
1: Oh, dat is helemaal handig.
0: Maar dat is ook ooit gevraagd ook aan Max van Praag, de zanger van de straatzangers, de origineel dus ook. Van waarom zing je over als de klok van Arnhemuiden, als Arnhemuiden geen klok heeft? Daar zei hij ook, als de klok van Arnhemuiden. Dus mocht er een klok hangen, dan hebben ze een geluid ook. Heel wat leuke reacties komen er binnen van inwoners en toeristen.
1: En dit waren ze, de berichten van buiten de provincie.

0: IT en de Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas. Bron voor goed boeren.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
4: Kozijnen. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 12:30 geworden. Goedemiddag. Koningin Maxima heeft vanmorgen het nieuwe zoogdierengebouw van Stichting Aap in Almere geopend. In het nieuwe verblijf kunnen exotische zoogdieren beter worden opgevangen en verzorgd. Tijdens haar bezoek aan Stichting Aap kreeg koningin Maxima een rondleiding door het nieuwe gebouw. Het nieuwe pand vervangt de oude tropische kas uit de jaren 90 en moet de opvang van exotische dieren toekomstbestendig maken. Jan B., de Almeerse verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Bleek vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De Almeerder heeft gesproken met een psycholoog en een psychiater die beide adviseren om hem te laten onderzoeken in de observatiekliniek van justitie. Het Openbaar Ministerie is het daarmee eens. B. wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Daar werkte hij als invalkracht. En wanneer de Zeeheldenwijk op Urk is volgebouwd, wil het dorp weer naar het oosten uitbreiden. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente het recht van eerste koop gevestigd op 2 landbouwkavels aan de Urkerweg. Dat betekent dat Urk als eerste ingezijn moet worden als de boeren hun grond willen verkopen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de app en die is gratis te downloaden.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel.
12: Vanmiddag en vanavond houdt het wisselvallige weer voorlopig aan. Van noordwest naar zuidoost trekken geregeld buien over onze provincie heen, maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor de zon. De temperaturen liggen rond een graad of 12 en vanavond en vannacht koelt het behoorlijk snel af. Komende nacht op minima van een graad of 5. En morgen trekken opnieuw veel buien over onze provincie. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en veel warmer dan 10 tot 12 graden wordt het niet. Wel neemt de west tot noordwestenwind langzaam wat in kracht af. En ook de dagen daarna is het voorlopig wisselvallig lenteweer.
13: Wouter, dankjewel. Een blik op de weg. Verkeersinformatie van de AWB. Geen files, geen vertragingen. En ook flitsers zijn er niet gemeld. En zometeen kunst erin, kunst eruit. De fine art fotografie gaat eruit, maar we krijgen daarvoor terug een prachtig olieverfschilderij. Maar wat er allemaal op staat, dat ga je zometeen zien en horen.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Samuel Welter samen met de bankzitters en Uitslover bracht de tijd op precies 10 minuten over 12:30.
1: Het is weer tijd voor ons maandelijkse kunstwisseltrucje. Als eerste gaat de kunst eruit van Marloes Korst. Marloes Kort, goedemiddag weer. Welkom terug.
2: Goedemiddag.
1: Nou, het heeft hier een maand gestaan.
2: Ja.
1: En er zijn heel veel mensen altijd langs geweest. Wat is het nou precies? Hoe zit het in elkaar? En we hadden op een gegeven moment ook een bepaald lampje, een bepaald kleurtje.

Bij Flevoland, Love and Pride, hoorde je na nieuwe muziek van onze eigen Melanie Ryan en Bless Your Heart. En daarvoor weer een verraste Ina. Toen verraste ik haar, want ik draaide zo opeens Tietje met Dingedong. Ze gaf haar Songfestival suggestie door en dat was er dan in één keer op de radio. Zo kan het gebeuren op de dinsdagmiddag. Ga ik even kijken of Hanneke net zo verrast is als Ina een paar minuten geleden. Want ook zij heeft een suggestie gedaan. En die suggestie kun je trouwens nog steeds doen, hè. 0320 28 50 50 voor een Songfestival liedje. Omdat vanavond de eerste halve finale op tv is. Ina nam de telefoon op. Of dat ook het geval is voor Hanneke, dat durf ik niet te zeggen. Blijf het proberen. Tot ik de voicemail krijg. Dat is nu. Nee, ik kan natuurlijk niet dat nummer zo in één keer op de radio laten horen. Nou, Hanneke, misschien ben je nu wel aan het luisteren. Dat is goed nieuws. Helaas neem je de telefoon niet op, maar ik heb wel jouw suggestie klaarstaan. Dat is namelijk deze van The Common Linnets en The Calm After the Storm.

Even terug naar het Songfestival. Uit 1973 komt dit liedje. Moche Dages. En Eres Tu, dat is Spaans voor Jij Bent Het. En dat liedje is doorgegeven door Frans. Dankjewel, Frans. En daarvoor maakte ik Hanneke gelukkig. Ik hoop dat ze het gehoord heeft. The Common Linnets and Calm After the Storm. En dat dus allemaal vanwege dat Songfestival dat vanavond weer op de televisie te zien is. Vanaf 9 uur wordt dat volgens mij uitgezonden op NPO 1. Heel veel plezier als je gaat kijken. En Songfestival liedjes, die kun je nog steeds aanvragen. Dan kan ik dat misschien morgen voor je draaien. Je kunt me een appje sturen. Dat gaat heel makkelijk naar het telefoonnummer 0320 28 50 50. Zometeen in Studio Flevoland ga je horen hoe je heel gemakkelijk de moonwalk kunt doen. Eerst nog muziek. Dit zijn

0: Dit is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een Almeerder van 63 jaar kreeg in hoger beroep 5 jaar cel opgelegd voor corruptie. En er is ook nog meer nieuws uit Flevoland, want koningin Maxima heeft vanmorgen het nieuwe zoogdierengebouw van Stichting Aap in Almere geopend. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen... en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim $55 miljard. Om dat te kunnen betalen moest het $20 miljard lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim €92 miljoen betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er zijn geen vertragingen en ook geen flitsers gemeld. Maar zie je er eentje, je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
8: Goedemiddag, Studio Flevoland is begonnen met zometeen aandacht voor het beschermde dorpsgezicht van Urk. Want komt dat onder druk te staan? Volgens Heemschut Flevoland tasten de plannen voor 24 zorgappartementen het karakter van het dorp aan. Hoe dat allemaal zit, daar krijg je zometeen een antwoord op in dit programma.
12: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Ik krijg een vakantiebroertje.
21: Huh?
20: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
21: Cool, wil ik ook.
22: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
23: EuropaKinderhulp.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
24: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
25: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Roxette en How Do You Do? Hoe doe je het toch allemaal? Nou Roy, ben heel benieuwd of jou het lukt om de moonwalk onder de knie te krijgen later deze uitzending.
1: Ja, ik ben niet echt een ster in als het gaat om dansen. Echt totaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Dus het wordt een echte opgave. Ja. We krijgen bezoek van iemand van Didi Dance Studio uit Lelystad. Die probeert uit te leggen hoe je de moonwalk simpel kunt doen.
1: Ik wil het wel gewoon leren. Ik vind het ook echt wel, als ik dat kan, weet je, dan kan ik, niet dat ik ooit uitga, maar als ik ooit nog een keer uit zou gaan, dan kan ik wel even iedereen jaloers maken met mijn dansmoves.
0: Gaat iedereen naar jou kijken? Iedereen applaudisseren?
1: Ja, maar ik vraag me wel af of het lukt hoor. Maar we gaan het zien.
0: Nou ja, goed. Als je thuis bent en je kunt opstaan, dan raden wij jou ook aan om lekker mee te doen. Misschien heb jij het dan ook zo onder de knie.
1: Want ze gaat het stap voor stap uitleggen hoe je de moonwalk doet.
0: Ja, dat is verderop deze uitzending. Ik wilde me daar ook goed op voorbereiden. Ik wilde gisteravond naar de bioscoop, naar die film van Michael Jackson. Mm-hmm. En je raadt het al, als ik naar de bioscoop wil, draait die film niet.
1: Nee,
0: dus ik heb hem nog niet gezien.
1: Dus je bent moonwalkend toch uit de bioscoop weer gelopen?
0: Ja, ik heb gekeken daar. Ik heb daar even koffie gedronken en toen weer naar huis gegaan.
1: Ja, jammer. Nou, zullen we dan samen gaan, want ik moet ook nog.
0: Ja, dan zijn we eigenlijk te laat, want we gaan vanmiddag die moonwalk leren.
1: Ja, maar dan gaan we dan moonwalkend de bioscoop.
0: Oh ja, goed idee. Ja.

0: Hij kon er ook wat van, hoor. Hij kon behoorlijk goed dansen. Lionel Richie misschien trouwens nog steeds wel. Dancing on the Ceiling was dat. En daarvoor Lily Allen en Smile.
1: Dreigt het beschermende dorpsgezicht van Urk aangetast te worden als de gemeente toestaat dat er 24 zorgappartementen worden gebouwd op de locatie van de oude brandweerkazerne? Ja, zegt Heemschut Flevoland. De erfgoedinstantie vreest dat door hoogbouw dorpsgezicht wordt veranderd en dan niet ten goede.
0: Bij ons Anton Brink van Heemschut Flevoland. Meneer Brink, goedemiddag.
2: Hallo.
0: We hebben afgesproken dat we jij en je mogen zeggen.
2: Zeker.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Kun je ons vertellen wat het dorpsgezicht van Urk nou zo typisch maakt, volgens Heemschut?
2: Het gaat om het beschermd dorpsgezicht, voor de duidelijkheid. En het dorpsgezicht van het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileenbult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn. En wat daar bijzonder aan is, is dat het gaat om een kronkelig stratenpatroon. En dat het gaat om over het algemeen kleine, lage huisjes. Urk was voorheen natuurlijk een vissersdorp, is het nog steeds, maar een relatief arm dorp. En dat betekent dat de huizen ook niet erg groot waren. En dat is wel karakteristiek voor het oude Urk.
0: Ja, en dat aangezicht is dus ook beschermd. Het heeft een beschermde status. Maar wat wil dat nou zeggen eigenlijk, zo'n beschermde status?
2: Een beschermde status wil zeggen dat je niet maar zonder meer allerlei plannen kunt gaan bedenken om daar te gaan bouwen buiten de regels die daarvoor gelden. En het beschermde dorpsgezicht zegt dat er bepaalde regels zijn. En dat betekent onder andere dat er aandacht moet worden besteed aan de schaal van bebouwing. En dat er aandacht moet besteed worden aan het historische patroon. Historische bebouwing, historische vormen. En de hoogtes die daarbij gehanteerd worden zijn ook heel belangrijk.
1: Ja, want hoe zit dat nou bij die vergunning die daar dus nu ligt, hè, voor die 24 zorgappartementen bij de oude brandweerkazerne? Hoe ziet dat ontwerp eruit? Dat is hoogbouw, zegt u.
2: Nou, dat is een gebouw wat hoger is dan dat het beschermde dorpsgezicht in zijn beschrijving toelaat. Het beschermde dorpsgezicht zegt van dat er een maximale bebouwingshoogte van 7 meter is toegestaan. En dit gebouw wat hier is geprojecteerd, dat heeft een hoogte van 12 meter. Dus dat is een toename van 40%. En ik kan me best voorstellen dat je dus een kleine overschrijding van die 7 meter gaat toestaan. Omdat dat gewoon vanwege bouwvoorschriften of wat dan ook inwendige hoogtes in het gebouw noodzakelijk is. Mm-hmm. Maar 12 meter is dan heel veel meer dan 7 meter.
0: Ja, en daar zit hem de zin voor Heemschut Flevoland, dat het te hoog is op die plek.
2: Nou, het is niet alleen te hoog, maar het is ook een redelijk forse bebouwing. Die 24 appartementen, die beslaan een groot gedeelte van de kavel. Daar komt ook nog eens een keer bij dat daar sprake is van een toename van de parkeerdruk, terwijl die parkeerdruk in het gebied al heel hoog is. En dat zijn allemaal factoren die dus invloed hebben op de manier waarop je naar dat gebied kijkt, of de doorzichten die je in dat gebied hebt. Want het ligt op de rand van het oude eiland, van het oude keileenbult, zeg maar, waar de overgang is naar het voormalige landbouwgebied van Urk. Ja. En daar heeft natuurlijk vroeger wel eens een keer een boerderij gestaan en dergelijke. Dus dat was ook wel een redelijk fors gebouw. En natuurlijk nu de oude brandweerkazerne staat daar ook, is ook een redelijk fors gebouw. Maar daar is in het verleden nooit rekening mee gehouden met dat beschermde dorpsgezicht, want dat bestaat nog maar 10 jaar.
0: Ja, en dan zou nu de kans er zijn om het wel goed te doen.
2: Om het wel goed te doen, inderdaad. Zorgen dat je een bebouwing maakt met de juiste proporties. Een bebouwing maakt met doorzichten naar het achtergebied. Dat je dus ook duidelijk het hoog-laagverschil in het gebied zichtbaar houdt. En dat is waar Heemschut voor pleit.
0: Ja, en Heemschut, voor de duidelijkheid, is niet tegen bouwen in principe op die plek.
2: Nee, in principe niet. Het is ook zo geweest dat een jaar geleden zijn eigenlijk al de eerste plannen gepresenteerd. En toen heeft Heemschut daar ook over ingesproken. En toen is ook de afspraak gemaakt tussen Heemschut en het gemeentebestuur van Urk dat de vereniging Heemschut meegenomen zou worden in het vervolgtraject.
1: Ja. En
2: dat is nooit gebeurd. Er is zo ineens uit hoge hoed een plan gepresenteerd wat afwijkt van het vorige plan. En wat dan ook nog eens een keer fors groter is.
1: En wat zou u nou dan willen als Heemschut?
2: Wij zouden het liefst zien dat de plannen aangepast worden met respect voor de omgeving.
1: Ja. Hoe moet dat voor elkaar worden gebokst?
0: Ja, want de gemeenteraad heeft natuurlijk al groen licht gegeven, toch, voor de plannen?
2: Ja, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk wel in strijd met het beschermd dorpsgezicht. En dus ook in strijd met het huidige bestemmingsplan. En in dat opzicht kan natuurlijk de Vereniging Heemschut wel in beroep gaan. En ook bij hogere instanties dwars liggen vind ik een beetje een groot woord. Maar toch wel ze bezwaren kenbaar maken.
1: Ja. Gaan jullie dat doen?
2: In principe gaan wij door tot... totdat inderdaad de gemeente Urk zegt van... wij hebben een beschermd dorpsgezicht en daar gaan we rekening mee houden.
1: Want zijn jullie met de gemeente Urk nu daar ook over in gesprek?
2: Nou, op dit moment vinden er geen gesprekken plaats.
1: Oké, maar dat zou je natuurlijk wel willen, neem ik aan.
2: En wij zouden uiteraard die gesprek willen. En eigenlijk is die afspraak er al een jaar. Hè? Die is een jaar geleden gemaakt dat wij meegenomen zouden worden.
1: Maar dat is dus niet gebeurd.
2: En dat is dus niet gebeurd. En dat reken ik in principe de gemeente wel... zwaar aan.
0: Ja, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Want je gaat door totdat het niet meer verder kan, begrijp ik wel uit het verhaal.
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja. Dank u wel voor de komst en de uitleg over dat beschermde dorpsgezicht van Urk, waar dus plannen zijn voor 24 zorgappartementen. Anton Brink van Heemschut.
2: Oké.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
12: Het is 4:02. Goedemiddag. Een Almeerder van 63 jaar kreeg in hoger beroep 5 jaar cel opgelegd voor corruptie. En ook moet hij de staat een flink geldbedrag terugbetalen. Namelijk €138.000. En dat is meer dan in het eerdere vonnis van de rechtbank. De man was toezichthouder bij de gemeente Amsterdam. Hij kreeg cadeaus en giften van aannemers, zodat zij opdrachten kregen in de stad. Hij moet ook in de cel voor het bezit van harddrugs. Jan B., de Almeerse verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen... wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De Almeerder heeft gesproken met een psycholoog en een psychiater die beide adviseren om hem te laten onderzoeken in de observatiekliniek van justitie. Het Openbaar Ministerie is het daarmee eens. B. wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht. En koningin Maxima heeft vanmorgen het nieuwe zoogdierengebouw van Stichting Aap in Almere geopend. In het nieuwe verblijf kunnen exotische zoogdieren beter worden opgevangen en verzorgd. Tijdens haar bezoek aan Stichting Aap kreeg koningin Maxima een rondleiding door het nieuwe gebouw. En dat gebouw vervangt de oude tropische kas uit de jaren 90 en moet de opvang van exotische dieren toekomstbestendig maken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op onze website, maar ook in de app.
13: Vanmiddag en vanavond houdt het wisselvallige weer voorlopig aan. Van noordwest naar zuidoost trekken geregeld buien over onze provincie heen, maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor de zon. De temperaturen liggen rond een graad of 12 en vanavond en vannacht koelt het behoorlijk snel af. Komende nacht op minima van een graad of 5. En morgen trekken opnieuw veel buien over onze provincie. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en veel warmer dan 10 tot 12 graden wordt het niet. Wel neemt de west tot noordwestenwind langzaam wat in kracht af. En ook de dagen daarna is het voorlopig wisselvallig lenteweer.
14: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, er staat 1 file op de A27. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Doe je er 5 minuten langer over. En flitsers, die zijn niet gezien, maar zie je er eentje. Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
15: En over een paar minuten hoor en zie je hoe je nou de moonwalk kunt doen. Die beroemde dans die Michael Jackson toch wel een beetje wereldberoemd toch wel heeft gemaakt. Als je niet in de auto zit, dan moet je meedoen, vind ik.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Leslie Gore bij Flevoland en It's My Party. En Simply Red hoorde je ook nog met Something Got Me Started. Het is 4:10.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we altijd op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Ja, vandaag de vraag, hoe doe je die nou, die moonwalk?
0: Ja, Michael Jackson maakte die dans wereldberoemd tijdens het nummer Billie Jean in 1983. En heel veel mensen praten daar nu weer over. Vanwege de film over zijn leven die nu in de bioscoop draait.
2: Ja, en bij ons is Tony Bessem van Didi Dance Studio uit Lelystad. Goedemiddag, Tony.
3: Hi, hallo.
2: Ja, we belden jou gisteren om te vragen of je die moonwalk even uit kon leggen.
3: Ja.
2: Hoe lang heb je er zelf over gedaan om hem te leren?
3: Ik denk, nou, 2 weken.
2: 2 weken?
3: Ja, okay, maar dan dus wel elke dag oefenen.
2: Wij gaan hem zo doen in 5 minuten. Dat schat je de kansen?
3: Dan ken je de pasjes.
0: Oké. Ja. Okay. De moonwalk, ja, iedereen zegt het wel wat. Dat je denkt, ja, die moonwalk, dat is die dans van Michael Jackson. Maar wat is dat nou eigenlijk voor een beweging?
3: Ja, het is eigenlijk een soort slide naar achter. Het is een beweging waarmee je naar achteren beweegt eigenlijk. Heel makkelijk gezegd.
2: Ja, heel makkelijk gezegd inderdaad. Want het ziet er altijd heel simpel uit als je het hem ziet doen. Of andere mensen die doen. Maar zo makkelijk is het nog niet volgens mij.
3: De pasjes, de stappen zijn heel makkelijk. Mm-hmm. Maar de vloeiende beweging, daar zit

0: Hoop ik vooral, ja. Ja,
1: want jij bent natuurlijk wel een ervaren danser, hè? Want ja, je bent pas 18 eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar je danst al hoe lang ongeveer?
0: Ik nu 11 jaar dat ik al dans. Zeg dat goed? Of 12 jaar inmiddels, 12 jaar. Ja, dus ik kan wel wat makkelijker pasjes onthouden inderdaad. En achter elkaar doen.
1: Ja. En dat dansvirus, is dat begonnen door de muziek van Michael Jackson nou eigenlijk?
0: Ja, ik denk het wel, als je het zo zegt inderdaad. Want ik was altijd vroeger Just Dance, had ik de Michael Jackson versie, had ik mijn hoed op, mijn pak aan en stond ik als 6-jarig meisje in de ochtend mijn Michael Jackson dansje te doen. Maar sowieso sinds ik eigenlijk kon lopen, kon staan, was voor mij al dansen mijn bewegingen doen, zeg maar. En zo ben ik eigenlijk op mijn dansschool gekomen en gaan dansen en nu alleen nog maar door en wil ik het mijn werk maken. Dus het is nooit meer gestopt eigenlijk, die passie.
2: En die moonwalk, even nog terug naar die moonwalk. Mm-hmm. Is dat iets wat je nog vaak ziet, terugziet in het dansen? Of is dat iets van vroeger? Doe je het nog vaak?
0: Niet heel vaak, nee. Het is een beetje weggegaan. Maar misschien juist nu door de film dat het weer helemaal terugkomt. Ik ben benieuwd eigenlijk daarvoor.
1: Hoe vaak heb je de film al gekeken in de bioscoop?
0: Nul.
2: Wij ook nog niet, hoor.
0: Nee, ik wil hem echt gaan kijken. En ik had ook wel echt plannen met mijn vriendinnen van... oh, we gaan hem kijken. Maar elke keer dan... nou, je kent het waarschijnlijk wel. Dan is het weer te druk en dan kan je niet naar de film. Maar ik ga hem zeker kijken, nou, 100%.
1: Wat je nu zegt is heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel Flevolanders. Maar het zou leuk zijn als heel Flevoland straks moonwalkend richting de bioscoop kan gaan, natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik stel voor... dat we het maar eens gaan leren. Want jij bent de kenner. Jij kan ons dat goed uitleggen, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Ga ik vanuit ook. Wat is nou de eerste stap die we moeten nemen?
0: Nou, eigenlijk de eerste stap is met beide benen op de grond staan.
1: Okay.
0: Dus dat is belangrijk voor de luisteraars ook, denk ik.
1: Zullen wij even naast elkaar gaan staan?
2: Ja, we gaan even naast elkaar staan. Ja. Laten we dat even doen. Ja.
1: Okay.
0: Dan gaat de rechtervoet op de bal, dus eigenlijk op je teen...
2: Oké, de rechtervoet op je teen. En dan naast de andere voet.
0: Ja, daarnaast.
1: Thuis meedoen mag, hè? Voor de duidelijkheid.
0: Nu slijt je met je linkervoet naar achter.
1: Slijden, dus schuiven.
0: Schuiven naar achter, inderdaad.
1: Over de grond, hè?
0: Ja, over de grond.
1: Terwijl je dus balanceert op je rechtervoet. Ja.
2: Oh, je doet het al heel goed.
0: Ja, precies. En nu wissel je, als die been dus achter is, wissel je eigenlijk van kant. Dus dan gaat de linkerkant op de bal, dus op de teen.
2: Okay.
0: En de rechtervoet gaat plat. En dan slijt je dus de rechtervoet naar achter.
2: Oké, daar gaat hij. 3, 2, 1.
1: Oh, jij kan dat heel goed. Maar het is helemaal niet zo heel ingewikkeld.
0: Nee,
1: als je het een beetje onder de knie krijgt.
0: En wat eigenlijk ook een beetje de kunst is, dat zodra je eigenlijk met de voet die plat ligt langs de voet gaat die op de teen staat, op het moment dat die langs elkaar gaan, wissel je van kant. Dus dat is het oefenen eigenlijk.
2: Nou, dit is echt nog wel even...
1: Tony, als jij het nou even zelf voor
2: doe jij het even
1: dan
2: voor.
1: Kunnen wij het even afkijken van een kenner.
0: Ik hoop dat het een beetje glad is hier.
1: Ja, dat is dan wel een voorwaarde, denk ik. Hè? Je kunt het niet buiten op de stoeptegels doen.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Nou, het moet kunnen als dat goed gaat. Dus deze gaat erop, dan gaat die naar achter. Dan wissel je, gaat die naar achter. En zo ga je eigenlijk door. En dan is natuurlijk ook de kunst om recht te blijven. Want je moet niet heen en weer gaan. Dan wordt het niet meer smooth, zoals Michael Jackson net zei.
2: Michael Jackson is smooth, dus
0: precies.
2: Dat moet.
0: Dus je gaat langzaam naar achter.
1: En zijn er dan nog regels eigenlijk hoe snel je uiteindelijk naar achteren moet gaan lopen? We doen het nu vrij langzaam om een beetje te oefenen. Maar...
0: Nee, dat hoeft niet per se. Kijk, je begint natuurlijk langzaam door de stapjes heen. Maar uiteindelijk ga je hem sneller pakken. Dus het is puur met het oefenen hoe sneller je kan. En ja, als de muziek wat sneller is, de ene muziek van Michael is sneller dan de ander, hoe sneller je de moonwalk eigenlijk gaat doen.
2: Zullen we het nog even één keer doen?
1: Ja, als je het nog één keer vertelt hoe het ook alweer ging,
2: gaan we
1: het
2: even oefenen met jou.
0: Oké, dus. Ja. We doen eerst de linkervoet op onze teen.
1: Ja, oh, we beginnen nu links.
2: Ja, nu begin links.
1: Oh, dat is heel verwarrend.
0: Verwisseling.
1: Ja.
0: De rechtervoet slijt naar achter.
2: Ja.
0: Klein stukje, hoeft niet te ver. Oh. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dan wissel je. Ja. Ongeveer.
2: Nou, laten we nog even
1: we moeten nog even oefenen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat heel Flevoland binnenkort moonwalkend richting de film gaat. Dat kan
2: denk
1: niet
2: ik
1: anders.
2: Wel. Ik Wij in ieder geval wel.
0: Ik ook. Dus,
1: blijf nog even bij ons. Dan gaan we.
2: En we gaan even oefenen.
1: Ik denk dat we, als we klaar zijn vandaag, dan gaan we gewoon ook moonwalkend richting de auto. Dat kan niet anders.
2: Zullen we doen?
0: Altijd leuk.
1: Ja, Tony Bessem van Didi Dance Studio uit Lelystad.
0: Zeker,
1: dankjewel.
0: Zeker, geen probleem.

0: Davina Michel en Still Champagne. En ook hoorde je nog Michael Jackson en Billie Jean. Het perfecte nummer voor de Moonwalk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou...
1: Kunnen we het nou een beetje?
0: Nou, we hebben de basis nu een beetje geleerd.
1: Maar het zit hem nu in het oefenen. Dus ook als je thuis hebt meegedaan, na het eten... Nou, of misschien voor het eten, anders heb je een beetje een volle buik. Maar oefen het eventjes 5 minuten. Doe dat even een paar keer in de week. En ik denk dat je dan uiteindelijk heel flitsend die moonwalk kan.
0: En als je dan ook nog eens een beetje kunt zingen... dan kun je jezelf laten inhuren als Michael Jackson-imitator natuurlijk.
1: En wat doet Michael Jackson ook altijd weer?
0: Wat doet hij dan?
1: Hihi.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja.
1: Kun je dat ook?
0: Nee.
1: De Bee Gees zou dat ook wel doen, denk ik. Hihi.
0: Die doen dat heel hoog.
1: Ja.
0: Nou, als je trouwens die moonwalk nog even wil terugkijken. De fijne kneepjes van het vak van Tony Bessem uit Lelystad. Kijk straks dan eventjes op onze gemistpagina. omroepflevoland.nl/gemist. Oeh.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileembult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Dit is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Treinreizigers die de komende dagen vanuit Almere naar Schiphol en Amsterdam willen, moeten rekening houden met beperkt treinverkeer door werkzaamheden. En een Almeerder van 63 jaar kreeg in hoger beroep 5 jaar cel opgelegd voor corruptie. Meer nieuws uit Flevoland krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 1 file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum doe je er 10 minuten lang over. En er zijn geen flitsers gezien.
8: Welkom terug, uur 2 van Studio Flevoland, met zometeen aandacht voor een boek dat speciaal bedoeld is voor alle zorgmedewerkers in Nederland.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid, wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
19: Europakinderhulp.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Robbie Williams, een rock DJ. En die Robbie Williams die had behoorlijk pech vorige week.
1: Want?
0: Hij ging zijn tanden poetsen.
1: Ja.
0: En toen kwam hij op de slaapkamer. Hij wilde lekker gaan slapen natuurlijk.
1: Ja, dat doe je voor. En dan ga je voor het slapen ga je tanden poetsen.
0: Even lekker fris natuurlijk. Ja. En toen lachte hij naar zijn vrouw.
1: Ja.
0: En zijn vrouw die schrok zich dood.
1: Want?
0: Hij miste gewoon een stuk van zijn voortand.
1: Huh?
0: Dat was er afgevallen op een of andere manier. Tijdens het tandenpoetsen.
1: Waar poetst hij zijn tanden mee? Ja. Met een staalborstel of zo?
0: Denk ik met een steen of zo. Ik weet ook niet hoe dat kan. Maar dat had hij gedeeld op Instagram. Dat zag ik er voorbij komen.
1: Maar heeft hij facings?
0: Dat vermoed ik wel.
1: Ja,
0: hoor.
1: Want dat valt er dan natuurlijk niet continu af. Maar de kans dat er wat afvalt is dan wat groter.
0: Ja, toch zie je het nog wel vaak hè, bij bekende mensen. Dat ze echt ontzettend witte tanden hebben.
1: Ja, dat zijn dus vaak facings, toch?
0: Ja, dan denk je van hoe krijgen ze dat voor elkaar? Maar zijn dat dan altijd mensen die dan richting Turkije gaan. Die dan een stuk van hun tand laten afslijpen. En dan wordt er iets opgezet.
1: Ja, volgens mij als je facings wil, moet dat inderdaad. Je eigen tand moet dan een beetje afgeslepen worden. En dan zetten ze inderdaad een soort prothese. Ik denk een beetje stom, maar. Een tand omheen, inderdaad. En die kan er dus afvallen, dus ik denk dat dat het was.
0: Ja, dan heeft dus ook Robbie Williams facings.
1: Dat denk ik wel.
0: Dan heeft hij waarschijnlijk genoeg geld op de bankrekening staan, anders kun je dat niet betalen.
1: Dat denk ik ook, inderdaad.
0: Is dit bij jou allemaal puur natuur?
1: Het is allemaal puur natuur, en dat wil ik graag zo houden. Bij jou?
0: Ook.
1: En dat witte, die witte tand daar links dan?
0: Die? Links?
1: Ja. Dat is wel heel wit, hoor.
0: Puur natuur.
1: Ben jij niet naar Turkije geweest?
0: Nee, jij wel?
1: Ja, maar niet daarvoor.

0: Wham! Op de dinsdagmiddag van Flevoland en The Edge of Heaven.
1: Het is vandaag de wereldwijde dag van de zorg. Ja, en niet geheel toevallig is vandaag het boek Op Handen uitgebracht.
0: Ja, in dat boek zie je de verhalen achter de medewerkers van het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad en de polyklinieken in Dronten en Zeewolde. En de schrijver van het boek is Christine Ros en zij is bij ons. Christine, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn.
0: Nou, het is ook gloedje nieuw, hè, het boek wat ik nu in mijn handen heb. Het is vandaag ook gelanceerd.
2: Ja, klopt. We hebben een feestelijke lancering gehad in het Sint-Jansdal lokaal. Harderwijk, maar het is natuurlijk voor ook hier in Lelystad ligt het. En om de wereldwijde dag van de zorg even mooi in beeld te brengen.
1: Ja, ja. Het boek bestaat uit 150 pagina's met verhalen. En ik zei het net al buiten de uitzending om heel veel foto's van de medewerkers in de ziekenhuizen daar. Waarom wilde je dit boek maken?
2: Nou, wij zijn een paar jaar geleden gestart met een festival, of eigenlijk een campagne, Ik heb je hart nodig met de thee, omdat we dachten, na de coronatijd willen we de zorg in het zonnetje zetten. En in die jaren heb ik de mensen echt leren kennen. En toen dacht ik, nou, ja, dit is gewoon echt vet. Deze mensen, die doen dit met een reden. Ja. En hoe word ik nou zo'n doener? Nou, in mijn geval is dat zonder medische kennis door te gaan schrijven. Ik ga hun portretteren in woord en beeld. Ik wil laten zien wie ze zijn en wat ze doen en waarom ze dat doen.
0: Ja, want jij bent zelf, voor de duidelijkheid, geen zorgmedewerker, hè? Jij bent schrijver.
2: Nee, ja, je moet mij ook echt niet in de zorg zetten, inderdaad. Nee. Maar ik vind schrijven echt sowieso al heel erg mooi. Maar het allermooiste vind ik dus dat ik andere mensen kennis kan laten nemen van wat ik zelf zie.
0: Ja, neem ons even mee als je wil in dat proces van, ja, je hebt dan een idee voor zoiets. Waar begin je dan?
2: Nou, eigenlijk bij de eerste handen. Want de eerste handen in ons leven, dat is van een zorgmedewerker. En de laatste handen ook, hè, als we het leven weer laten. En alles daartussenin. Dus dat is ook het thema van mijn boek, Op Handen. We zouden ze op handen moeten dragen. Zo heb ik dus de hoofdstukken gekozen, maar ik heb ook gekeken naar het ziekenhuis. Ja, er zijn heel veel zichtbare mensen, zoals de arts, de verpleegkundige, maar er zijn ook heel veel onzichtbare mensen, zoals de raad van bestuur, elektrotechnicus. En ik dacht, ik wil gewoon eigenlijk van alle facetten iemand spreken en die vertegenwoordigen voor mij dan wel ook alle zorgmedewerkers in Nederland. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk echt duizenden, volgens mij zelfs een miljoen. En hier in Harderwijk, Lelystad, Dronten, Zeewolde, de regio al 3000 medewerkers. Ja. Dus voor mij zijn zij echt het boegbeeld van de zorg.
1: En wat vertellen die zorgmedewerkers dan in dat boek? Wat staat er allemaal in?
2: Ja, nou, het leuke is dus dat ze hele persoonlijke en eerlijke verhalen ook hebben. Mm-hmm. Vooral hun gedrevenheid. Wat ik bijvoorbeeld mooi vond was iemand van stomazorg. Nou, stomazorg is al een taboe op zich. Ik denk, als je daar naartoe gaat, dat niet iemand zomaar gaat zeggen dat je bij een arts komt of een verpleegkundige.
1: Daar hangt heel veel taboe omheen, ja.
2: Precies, dus ik dacht, nou, dat vind ik echt een heel mooi onderwerp. En het leuke, zij heet Marjolein, die ik heb geïnterviewd. Zij zei, ja, sommige kinderen die hebben als kind al het idee, ik wil piloot worden, maar ik wil gewoon darmzuster worden. Dat is gewoon mijn passie. En kijk, ik als schrijver kan me daar niet helemaal indenken, maar ik hou van schrijven en zij houdt hiervan. En ja, zo gedreven als dat zij dan is, dat vind ik mooi. Dus ik heb geprobeerd alle persoonlijke verhalen. Raakt het je bijvoorbeeld? Hè? Ik had ook Erik, hij werkt dan bij de röntgenafdeling en hij vertelde, ja, op een gegeven moment raakt het me zo, omdat ik bij mij zelfs prostaatkanker werd geconstateerd. Uh-huh. Ja, en dan worden dat gewoon mensen, dat zijn het al, maar dat zien we natuurlijk niet. We kijken natuurlijk zelf tijdens een doktersbezoek naar gewoon de witte jas en naar de diagnose en of we snel aan de beurt zijn. Maar dit zijn gewoon mensen. En dat vind ik gewoon een hele lieve, leuke mensen die echt hun stinkende best doen.
0: Wat merk je nou dat zorgmedewerkers hun werk zien als meer dan een baan?
2: De zorgmedewerkers, ja, die zien, ik denk
0: ook als ze vrij zijn, dan zijn ze misschien wel met het werk bezig.
2: Absoluut, want zorg zit gewoon in hun bloed. En het ziekenhuis is denk ik als een familie voor hun, want hun hele sociale leven is daar. Ik denk alleen dat wij als patiënten hun wel zien als zorgmedewerkers.
1: Ja, kan ik het een beetje zien als een ode aan de zorgmedewerkers?
2: Ja, het is heel erg, het is ook bedoeld als ode. Ja,
1: en hoe reageren zij daarop dat jij dit hebt gemaakt?
2: Ja, fantastisch. Eerst was het een ik had natuurlijk gevraagd wie wilde meedoen. Eerst was het een beetje, nou, de ene zei, ja, durf ik dan wel op de foto? Ik wil inderdaad veel foto's erin, want beeld zegt voor mij evenveel als tekst. En ja, en sommige mensen zeiden, nou, ik vind het zo mooi om nou toch eens een keer mijn verhaal te vertellen. Dus ja.
1: Er zijn ook mensen die heel bescheiden zijn, want ik kan me ook voorstellen, hè, wat jij net zegt, hè, het is meer dan alleen werk, het is ook gewoon hun leven, zeg maar. Dus misschien denken ze van, oh, nou, ik heb helemaal niet zo'n verhaal te vertellen.
2: Nee, maar ik weet niet of de meest bescheiden mensen bij mij in het boek staan. Want anders hadden ze wel meegedaan. Maar deze mensen zijn nog steeds heel erg bescheiden. Ze vinden het alleen fantastisch om eens een keer hun werk op een podium te zetten. En dat ze daarmee zelf in beeld komen. Ja, dat. Ik denk dat ze daar nu echt. Ik heb ze vandaag allemaal gesproken tijdens de lancering. Mm-hmm. Ja, dat vinden ze fantastisch. En ik denk dat achteraf nu ook wel heel veel mensen denken, oh, had ik misschien toch ook wel moeten doen.
0: Ja, je sprak dus niet alleen maar de mensen die patiënten zien als ze in het ziekenhuis terechtkomen, maar dus ook de elektricien. Ik zie hier een verhaal van een beveiliger die trouwens niet met zijn gezicht in beeld wilde.
2: Nee, dat klopt. Nee. Want die heeft misschien nog wel ambitie om iets verder te gaan op zijn vakgebied. Dus
0: moet je altijd een beetje voorzichtig zijn natuurlijk.
2: Ja, moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Ja. Maar ik vind het wel heel tof dat hij wel meedoet. En ook vertelt over hoe het er eigenlijk als beveiliger aan toe gaat. Want mm-hmm. Ja, dat is ook een best heftige zorgjob.
0: Ja. Nu is dit boek er. Heb je al plannen gemaakt voor de toekomst? Wat je dan wil gaan schrijven?
2: Nou, ik vond dit eerlijk gezegd zo mooi. En ik heb zo graag een kijkje in de keuken bij andere dienstbare beroepen. Dat ik dacht, nou, de politie zou ik ook wel willen verhalen. Of de brandweer. Of ik vind gewoon dat we, ja, dat mensen gezien mogen worden in wat ze doen. Dus ja, ambitie genoeg.
0: Nou, eerst maar eens genieten van dit boek.
1: Ja, zeker. Ja. Het boek op handen is vanaf vandaag te bestellen via vrienden van stjanstal.nl. En de opbrengst gaat naar extra voorzieningen voor patiënten. Christine Ros, dank je wel.
2: Heel graag gedaan, dank je.

0: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
8: Wacht even hoor.
7: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 4:55. Goedemiddag. Een Almeerder van 63 kreeg in hoger beroep 5 jaar cel opgelegd voor corruptie. En ook moet hij de staat een flink geldbedrag terugbetalen, namelijk 138.000 euro. En dat is meer dan in het eerdere vonnis van de rechtbank. De man was toezichthouder bij de gemeente Amsterdam. Hij kreeg cadeaus en giften van aannemers, zodat zij opdrachten kregen in de stad. Hij moet ook de cel in voor het bezit van harddrugs. Treinreizigers die de komende dagen vanuit Almere naar Schiphol en Amsterdam willen, moeten rekening houden met beperkt treinverkeer door werkzaamheden. Vanaf morgen tot en met zondag rijden er geen treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Rai en minder treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Centraal. Dit betekent dat treinverkeer vanaf Schiphol naar Almere ook beperkt is. De NS adviseert reizigers om gebruik te maken van ander vervoer. Vanaf Amsterdam Centraal is onder andere de metro een alternatief. Treinkaartjes zijn op deze dagen ook een geldig vervoersbewijs in de metro. En Jan B., de Almeerse verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen... wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De Almeerder heeft gesproken met een psycholoog en een psychiater die beide adviseren om hem te laten onderzoeken in de observatiekliniek. En het Openbaar Ministerie is het daarmee eens. B. wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht. Tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze provincie, dat kun je op je gemak nalezen op onze website en in de app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak. B. wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten.
8: Vanmiddag en vanavond houdt het wisselvallige weer voorlopig aan. Van noordwest naar zuidoost trekken geregeld buien over onze provincie heen, maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor de zon. De temperaturen liggen rond een graad of 12 en vanavond en vannacht koelt het behoorlijk snel af. Komende nacht op minima van een graad of 5. En morgen trekken opnieuw veel buien over onze provincie. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en veel warmer dan 10 tot 12 graden wordt het niet. Wel neemt de west tot noordwestenwind langzaam wat in kracht af. En ook de dagen daarna is het voorlopig wisselvallig lenteweer.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. 6 meldingen in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein doe je er een kwartier langer over. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 5 minuten. Komt er nog eentje bij op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Knoopend Hoevelaken en Amersfoort-West. 4 minuten. De N301 dan, Barneveld-Almere tussen Slichtenhorst en afrit Nijkerkerveen. Doe je er 5 minuten lang over. En de laatste die staat op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en industriegebied Kranenweert. Doe je er 5 minuten lang over. Flitsers die zijn niet gezien, maar zie je er eentje? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
11: En zometeen in Studio Flevoland gaan we sporten. En niet zomaar een sport. Nee, korfbal, maar dan met zand tussen je tenen. Hoe dat zit, hoor je straks.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Boskerks en What Can I Say?
1: Ja, dat je badminton of beachvolleybal kunt spelen op het strand, dat weten we allemaal wel natuurlijk. Maar in Almere kun je binnenkort ook beachkorfbal proberen tijdens Summer Beach Life. Dat zomerse festival wordt van 5 tot en met 14 juni gehouden op het Almere strand.
0: Arnoud Wildschut is van de organisatie van Summer Beach Life. Arnoud, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, er gaat dus beachkorfbal gespeeld worden. Ja, hoe moet ik me dat een beetje voorstellen?
2: Het beachkorfbal is een van onze onderdelen in ieder geval van dat hele evenement. En eigenlijk is het bijzondere van dit evenement is dat we geen echt beachkorfbal spelen, maar 360 beachkorfbal.
0: Oké, dus nog ingewikkelder. Vertel, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, eigenlijk moet het alleen maar eenvoudiger worden. Dus eigenlijk, we hebben een ronde kooi. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort padelbaan, maar dan rond. En dat is een kooi van 10 meter doorsnee. En daar zit een net omheen. En in het midden plaatsen wij een korf. En we gaan eigenlijk een test doen in Almere. Om te kijken of we daar met teams van 2 tegen 2 of 3 tegen 3. Of we daar een leuke spelvariant van kunnen maken. En wij denken van wel. En vervolgens gaan we dat in Huizen verder uitrollen met een toernooi. En als het aanslaat, dan gaan we eind van het jaar in augustus van de zomer gaan we er ook nog een Nederlands kampioenschap van maken.
1: Oké, maar dat hangt dus heel erg af van hoe er op gereageerd wordt in Almere.
2: Het hangt er inderdaad een beetje vanaf hoe er gereageerd wordt in Almere. We hebben in ieder geval al een aantal enthousiaste reacties van mensen die wel eventjes willen komen testen en komen spelen. En we verwachten er eigenlijk stiekem wel wat van. Kijk, beachkorfbal is natuurlijk niet de grootste sport en ook niet de grootste beachsport die er is. Maar wij willen het graag toevoegen aan ons evenement Summer Beach Life, waar we de basis hebben met beachvolleybal. En ook footvolley aan toevoegen en beachtennis. En deze variant zien we juist als een extra trigger. We kunnen namelijk nog meer sporten spelen in deze kooi. Maar we hebben gekozen voor beachkorfbal omdat het enthousiast werd ontvangen op de beurs die wij in november afgelopen jaar hebben gedaan, de sportbeurs.
0: Ja, en nou dat beachkorfballen, heb je dat zelf al geprobeerd?
2: Ik heb het toevallig gespeeld op de beurs. ik ben geen beachkorfballer, ik ben ook geen korfballer. Maar ik vind alle sporten die je op het strand kunnen, vind ik superleuk om te doen. En het gaat veel meer om de beachbeleving, de strandbeleving, dan dat wij op de regels zitten. Het gaat ons meer zo eenvoudig mogelijk.
0: Ja, het is allemaal van die beach sporten. Hè? Je noemt het beach korfbal, beach volleybal, nou, noem maar op. Is korfbal dan een lastige in dat rijtje? Of zeg je juist, die is juist makkelijk?
2: Nou, eigenlijk is het een hele makkelijke sport. Tenminste, als je kijkt naar de regels van beach korfbal, dan zitten daar nog wel van allerlei regels aan vast. Maar als je kijkt naar de materialen die je nodig hebt om beach korfbal te spelen, dan is dat eigenlijk een van de meest eenvoudige. Want je hebt een paal nodig met een korf eraan. Mm-hmm. En dat zou ook nog een basket kunnen zijn, bij wijze van spreken. En in ons geval hebben we er een ronde cirkel van gemaakt. Waardoor je constant kan blijven spelen. Dus wij zien eigenlijk meer een hele laagdrempelige sport die je op het strand en ook ergens anders zou kunnen spelen.
1: En je zoekt nog enthousiastelingen, hè, die mee willen doen met dat evenement. Is er dan wel een voorwaarde dat je al kunt korfballen bijvoorbeeld?
2: Nee, we hebben eigenlijk helemaal geen voorwaarden eraan. Zo is ons hele evenement eigenlijk ingestoken. Je hoeft bij ons niet iets te kunnen. Het is meer dat je het leuk vindt om iets te proberen of gewoon

0: Ik ken het wel een beetje, het sportje, de sport. Maar ik denk dat ik jou wel mee kan nemen, Jordi.
1: Ja, hè? Ja. Dus ik zie hier, nog twee vrijwilligers komen. Ja. Dat is mooi. Dat is leuk.
2: Ja, ik heb net vakantie die week. Nee, goed. Zoals je een nieuwe sport leren kennen, dat is natuurlijk ook leuk. En ja, eigenlijk ben je dan ook een soort van proefpersoon. Want je kunt dan ook laten weten wat je ervan vond en wat er beter moet gaan, hè?
1: Ja, zeker. De insteek is wel dat we gewoon even gaan kijken wat past hier eigenlijk een beetje bij. We hebben op de beurs hebben we zelf 2-2 gespeeld en dat is best intens. Zeker als je constant in het strand staat en met z'n tweeën moet je dus ook constant bewegen. Dus het zullen waarschijnlijk korte wedstrijden zijn, 6 minuten. En gaan we kijken of we dat op tijd moeten doen, of dat we dat op punten gaan doen. En of we misschien 3-3 kunnen spelen in deze in de cirkel.
0: Nou, wil je dus meer weten over dit sportfestival of wil je dus aanmelden voor het beachkorfbal? Jordi en ik gaan dat dus doen om dat te spelen. Ga dan naar summerbeachlife.nl. Arnoud Wildschut van Beachsport Nederland, dank je wel. Ja.

0: Eldorado, Trump Theater hoorde je. En ook nog Sommieux en Morning. Nou, wat we morgen in de uitzending hebben, dat verklappen we nog niet. Nee. Maar wat we zo na 5 uur op de radio behandelen, dat weet jij, Roy.
1: Ja, onder andere Almere City FC. Ja, die strijden nog steeds om promotie naar de Eredivisie. En ze nemen het morgen en zaterdag op tegen Willem II. Dus dat wordt een spannend iets. En wat nog meer, ja. Hoog bezoek vandaag in Almere bij Stichting AAP. Want koningin Maxima opende daar een gloednieuw verblijf voor exotische zoogdieren.

0: Dit is Flevoland.
1: De pasjes, de stappen zijn heel makkelijk. Maar de vloeiende beweging, daar zit oefening in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileembult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Dit is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een Almeerder van 63 kreeg in hoger beroep 5 jaar cel opgelegd voor corruptie. En ook moet hij de staat een flink geldbedrag terugbetalen, namelijk 138.000 euro. En treinreizigers die de komende dagen vanuit Almere naar Schiphol en Amsterdam willen, moeten rekening houden met beperkt treinverkeer. Dat komt door werkzaamheden.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 50 kilometer file in onze regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 4. Te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en na de A27 richting Almere. Daar staat een kwartier vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En ook op de N331 staat nog een file tussen de Werkerlaan en Meppel. De richting van Emmeloord is dat. Daar doe je er 10 minuten langer over. En flitsers die zijn niet gezien, maar zie je een flitser. Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
12: Koninklijk bezoek vandaag in Almere, want niemand minder dan koningin Maxima was op stadslandgoed De Kemphaan. Daar heeft ze een nieuw onderkomen geopend voor de dieren die daar worden opgevangen. Zometeen in Studio Flevoland een verslag daarvan.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans.
7: Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
18: EuropaKinderhulp.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bryan Adams was dat met Summer of 69.
1: Hoog bezoek vandaag in Almere, want koningin Maxima opende bij Stichting Aap een gloednieuw verblijf voor exotische zoogdieren. Een broodnodige vernieuwing, want de oude opvang was na 30 jaar trouwe dienst simpelweg op. Verslaggever Tom Rogge was bij de opening aanwezig en sprak daar met verzorgster Charissa de Bruin-Oski.
2: 3, 2, 1...
3: Met een druk op de knop opent koningin Maxima het nieuwe gebouw van Stichting Aap. Een baken van hoop voor dieren afkomstig uit de meest treurige situaties. Een nieuw onderkomen was ook nodig, want het oude was namelijk al lang niet meer van deze tijd.
4: Ik was ook, ik denk wel 30 jaar oud, dus op een gegeven moment werkt dat gewoon niet meer efficiënt en makkelijk. En ja, je hebt te veel verschillende diersoorten om dat dan goed op te vangen. En nu is het helemaal speciaal gemaakt voor al die verschillende diersoorten.
3: Door een systeem met luiken kunnen verschillende diersoorten makkelijker met elkaar worden geïntroduceerd. Er is meer ruimte en het klimaat wordt geregeld. Dat is niet alleen fijn voor de verzorgers, maar vooral essentieel voor de dieren.
4: Het werkt zoveel makkelijker in het nieuwe gebouw. Alles is goed georganiseerd. De dieren hebben meer ruimte.
3: Het gebouw is het onderkomen van zo'n 10 verschillende soorten, waaronder stokstaartjes en witoorpenseelaapjes. Veel van deze dieren hebben een traumatisch verleden. Ze komen uit de illegale handel of werden als huisdier gehouden in erbarmelijke omstandigheden.
5: Eentje van hen is eigenlijk gesmokkeld. Dus die is gevonden in een kofferbak op de snelweg. Ja, en die was nog heel klein. Dat was echt nog een babytje.
3: Het gesmokkelde aapje overleefde dankzij een couveuse en de inzet van de verzorgers in Almere. Het is ook de kern van het werk bij Aap. Een veilige haven bieden aan hen die nergens anders terecht kunnen.
5: Heel zielig natuurlijk. Ze hebben dan enorm geleden. En je wilt hun leven eigenlijk alleen maar beter maken. En dat is wat we hier doen.
1: En als laatste was dat verzorgster Charissa de Bruin-Oski van Stichting Aap.

0: Lekker mee trommelen met de Mavericks. Of het nou op de maat is of niet, dat maakt niks uit. Dance the night away.
1: Ja, wat voor weer wordt het vanavond? We gaan het vragen aan Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, niet heel fraai weer volgens mij komende avond, toch wel?
2: Nee, het is ronduit wisselvallig vanavond. Want momenteel is het nog op de meeste plaatsen droog. Maar er ligt wel regen voor ons klaar. Het ligt momenteel boven de kop van Noord-Holland. En dat trekt de komende uren met een matige tot vrij krachtige westenwind over de provincie heen. En dan kan het van tijd tot tijd wat natter zijn. Temperaturen momenteel ook ronduit het laag voor de tijd van het jaar met 11 à 12 graden. En vannacht koelt het zelfs af naar een graad of 6. Dus dat is behoorlijk fris.
0: En hoe is het nu met die wind dan, Floris? Want gisteravond woei die behoorlijk.
2: Ja, toen stond er zelfs een windkracht 6 of windkracht 7. Dat is een krachtige tot harde noordwestenwind. Vanavond is het wel wat rustiger met een windkracht 3 tot windkracht 4. Maar halverwege de nacht kan de wind weer iets gaan aantrekken. En ook morgen staat er een stevig windje uit het westen. Matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot windkracht 5 hebben we dan. En morgen hebben we ook die lage temperaturen van 10 tot 12 graden. Ja, en die maximumtemperatuur wordt bereikt tijdens droge perioden met zon. Maar de zon zien we morgen niet heel vaak terug, want er komen verspreid buien tot ontwikkeling. En die buien kunnen ook best wel stevig zijn met de kans op een klap onweer, hagel, windstoten, dat is allemaal mogelijk. En tijdens de buien dan zakt het kwik verder weg naar slechts 7 graden. Dus morgen wordt een hele gure dag opnieuw in de provincie.
0: Ja, maar de natuur is er wel blij mee, denk ik, hè? Want het was behoorlijk droog in onze provincie.
2: Ja, zeker. We hebben een hele droge maand april achter de rug natuurlijk. Toen is er slechts 10 of 15 mm regenwater gevallen. En ik denk dat deze periode heel goed is voor de natuur. Want de komende periode staat er nog meer regen op ons te wachten. Donderdag en vrijdag worden ook twee vrij natte dagen waarin er geregeld buien voorkomen. Maar de buien zullen wel minder intensief zijn dan morgenmiddag. Maar van tijd tot tijd is het wel wat natter. Ook fris met 12 tot 15 graden. Maar in het weekend dan gaat de temperatuur flink omhoog.
1: En kunnen we ook al een beetje kijken naar volgende week? Want dan heeft Jordi toevallig vakantie. Hij zei al, ja, er komt mooi weer aan. Is dat ook zo?
2: Ja, zeker. Het wordt wel wat beter. De buienkans op maandag en dinsdag volgende week is nog niet geheel verdwenen. Maar de droge periode met zon zullen overheersen. En wat voornamelijk opvalt is de temperatuur. Want die gaat met de zuidelijke stroming volgende week flink omhoog. Later volgende week, dan spreken we echt over donderdag en vrijdag. Dan kan het zomaar weer eens 20 graden worden in de provincie.
1: Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Alex Warren bij Flevoland en Fever Dream. Het is 17:59 geworden. We gaan door met het nieuws.
1: Na Zeewolde gaan nu ook bedrijven in Almere een contract op het stroomnet met elkaar delen. Vier partijen op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten hebben hiervoor vanmiddag een groepsovereenkomst getekend. En de deelnemende bedrijven op De Vaart kunnen op dit moment niet uitbreiden door de problemen op het elektriciteitsnet. Het kan straks wel. Als een onderneming over te weinig stroom beschikt, dan kan een ander bedrijf op De Vaart in die behoefte voorzien. We praten erover verder met projectleider Gerrit Vellinga van Energiehub Almere. Meneer Vellinga, goedemiddag.
2: Ja, een hele goede middag.
1: Ja, welke vier partijen zijn in die Energiehub gestapt?
2: Ja, dat zijn Gooimeer, Bakkerij De Jong, Sherwin en het recyclingperron van gemeente Almere zelf.
1: Ja, en nu zitten er natuurlijk veel meer bedrijven op De Vaart. Waarom zijn slechts deze vier erbij betrokken?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Oorspronkelijk is het idee om op deze manier met elkaar te gaan samenwerken 2 jaar geleden eigenlijk al met een veel grotere groep ondernemers ontstaan. Maar je moet je voorstellen dat het product waar wij nu mee samenwerken, dat groepscontract met netbeheerder Liander, dat bestond toen nog helemaal niet. Dus de uitwerking daarvan moest ook nog blijken. Uh-huh. En tegelijkertijd dus ook voor welke bedrijven dat een uitkomst kon zijn. Nou, daar zijn we dus de afgelopen jaren mee aan de slag gegaan om te kijken voor welke bedrijven biedt het nou een uitkomst. Om dus in de toekomst de stroom te kunnen krijgen die ze nodig hebben om uit te breiden, maar ook te verduurzamen. Nou, en dat zijn nu in eerste instantie deze vier deelnemers geworden. Ja. Maar dat betekent zeker niet dat het hierbij blijft.
1: Ja, wat zijn hun plannen? Wat willen ze graag en waardoor kan dat dus, straks zou dat dus wel kunnen door dat groepscontract?
2: Ja, klopt inderdaad. Nou ja, een heel praktisch voorbeeld. De bakkerij bijvoorbeeld, die kan op dit moment geen elektrische oven plaatsen. Stel dat ze daarin wel willen gaan elektrificeren, dan kan dat binnen hun eigen contract met de netbeheerder niet. Nou, door het groepscontract wat nu ontstaat met de netbeheerder en een slimme uitwisseling in stroom die daarbij mogelijk is, lukt dat dus wel. Nou, datzelfde dat geldt eigenlijk ook voor die andere deelnemers. Die hebben allemaal verduurzamingsplannen en uitbreidingsplannen. Nou, en die kunnen in grote mate wel worden doorgevoerd met behulp van dit groepscontract.
1: Ja, ja, dat groepscontract, hè, dus als ik het goed begrijp, de stroom wordt gedeeld. Wordt gekeken van wie heeft meer nodig. Hoe zit dat precies in elkaar? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou, oorspronkelijk is het zo dat ieder bedrijf zijn eigen contract heeft met de netbeheerder Liander in dit geval. Uh-huh. Voor een bepaalde hoeveelheid vermogen wat je mag gebruiken. Nou, in dit geval gaat alles op één pot. En die hoeveelheid aan beschikbaar vermogen mag dus onderling worden gedeeld. En dus daardoor wordt er op een veel slimmere en efficiëntere manier met de beschikbare stroom omgegaan. Waardoor er dus ook veel meer mogelijk is.
1: En dat gaat gewoon in onderling overleg tussen die vier bedrijven dan?
2: Ja, daar horen natuurlijk ook contractmatig afspraken bij. Hè. Dus daar is een bepaalde verdeling naar rato, ligt eraan ten grondslag. Maar daarbuiten kan er ook zeker uitwisselingen plaatsvinden. Mm-hmm. En waardoor het dus veel efficiënter wordt en waardoor er dus ook veel meer mogelijk is op het gebied van elektrificatie. Want daar gaat het over.
1: Ja, nu dus dan vier bedrijven. Nou, u zei het net al, hè, de kans is aanwezig dat er in de toekomst meer bedrijven zich aan gaan sluiten bij zo'n energiehub. Hoe groot acht u de kans dat gaat gebeuren?
2: Nou, die kans die is enorm. Sterker nog, ik hoorde vanmiddag bij de ondertekening dat er al een aantal bedrijven ook op de lijn zijn gekomen. Van hoe gaat dat nu en kan ik nog deelnemen? Kijk, je moet je voorstellen dat het best wel een grote stap is om dit te doen als ondernemers zijnde. Dus ik ben ook heel blij met deze vier ondernemers die gezegd hebben, wij stappen in het gezamenlijke schuitje en wij proberen hiermee een uitkomst met elkaar te bieden voor dat overvolle stroomnet. Ja, en de verwachting is zeker als inderdaad doet blijken dat dit een werkbare oplossing is, ja, dan verwacht ik in de komende jaren dat er steeds meer en meer bedrijven bij hen zullen aankloppen.
1: Vanmiddag dus die ondertekening geweest. Wanneer gaat dat groepscontract precies in? Wanneer gaan ze het stroom echt delen?
2: Nou, als het goed is gaat dat per juni dit jaar gaat dat ook daadwerkelijk in. Nou, als het goed is zullen de bedrijven daar in eerste instantie niks van merken. Want ze blijven gewoon de stroom via hun leverancier houden zoals het nu ook gaat. En maar op het moment dat zij willen gaan groeien of elektrificeren, gaat het in dit geval wel mogelijk zijn, waar het eerder niet kon.
1: Gerrit Vellinga van Energiehub Almere, dank u wel.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Een trekker is vanmiddag rond 4 uur gekanteld op de Ketelmeerweg bij Nagelen nadat de bestuurder moest uitwijken voor een tegenligger. De bestuurder van de trekker is daarbij gewond geraakt en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Een Almeerder van 63 kreeg in hoger beroep 5 jaar cel opgelegd voor corruptie. En ook moet hij de staat een flink geldbedrag terugbetalen, namelijk 138.000 euro. En dat is meer dan in het eerdere vonnis van de rechtbank. De man was toezichthouder bij de gemeente Amsterdam. En hij kreeg cadeaus en giften van aannemers, zodat zij opdrachten kregen in de stad. Hij moet ook de cel in voor het bezit van harddrugs. En treinreizigers die de komende dagen vanuit Almere naar Schiphol en Amsterdam willen, moeten rekening houden met beperkt treinverkeer door werkzaamheden. Vanaf morgen tot en met zondag rijden er geen treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Rai en minder treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Centraal. En dat betekent ook dat het treinverkeer vanaf Schiphol naar Almere ook beperkt is. De NS adviseert reizigers om gebruik te maken van ander vervoer. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd, zegt asielminister Van der Brink. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die onder vuur ligt vanwege antisemitische uitspraken, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. De voetbalbond van Curaçao heeft bevestigd dat Dick Advocaat op het WK weer de bondscoach is. Hij was in februari opgevolgd door Fred Rutte, maar die heeft zich nu teruggetrokken. Met zijn 78 jaar is Advocaat de oudste bondscoach ooit op een WK.
16: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen gaat het enige tijd regenen in de provincie. Bij gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag en vannacht koelt het af naar een graadje of 6. In de loop van de nacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen wat op. Daarbij neemt de wind geleidelijk ietsjes in kracht af uit het westen. Na morgen wordt een ronduit buiige en wisselvallige dag in de provincie. Tijdens stevige buien kan ook onweer en hagel voorkomen. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon geregeld en dan stijgt de temperatuur naar een magere 10 tot 13 graden, maar tijdens de buien is het een aantal graden frisser. Ook morgen waait er een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.
17: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Is er 80 kilometer file in de regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten, dat zijn er in totaal 8. We beginnen op de A1 Amersfoort-Amsterdam. tussen Amersfoort West en naar de vesting. Doe er 3 kwartier langer over. Dat komt door een ongeval. De linkerrijstrook is afgesloten. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiden en Naarden, 10 minuten. De A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen doen we er 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeval. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunette, 10 minuten. Komt door een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan op de A27 ook nog tussen Utrecht en Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 10 minuten. De A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, doe je er 50 minuten lang over. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En dan nog een file op de N50, Zwolle en Meloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Campus, doe je er 10 minuten lang over. En ook nog een melding voor de A28. Zwolle-Utrecht tussen knooppunt Hoevelaken en Soesterberg is de linkerrijstrook afgesloten. Dat komt door een spoedtransport. Flitsers, die zijn niet gezien, maar zie jij een flitser, je kunt hem melden in de Flitsmars app.
14: En dat zijn spannende weken voor Almere City, want de voetballers zijn nog maar 4 wedstrijden verwijderd van promotie naar de Eredivisie. Of die voetballers er klaar voor zijn, nou, daar hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Je kunt ze wel de vrienden van de show noemen. Hot Chocolate, ze komen vaak voorbij met dit liedje, You Sexy Thing.
1: Almere City FC neemt het morgen en zaterdag op tegen Willem II in de strijd voor promotie naar de Eredivisie. In de halve finales van de play-offs spelen de Almeerders eerst op eigen veld tegen de Tilburgers. Een verslag van Martijn de Groot.
2: In de aanloop naar de eerste halve finale wedstrijd in het Jammerstadion werkt Almere City vanmorgen een besloten training af. Na de overtuigende eliminatie van FC Den Bosch en de Graafschap moet nu worden afgerekend met Willem II. Dat tijdens de reguliere competitie nog twee keer te sterk bleek voor de ploeg van coach Jeroen Rijsdijk.
3: Nou, dat dit een wedstrijdje is waar het echt om gaat. Hè. We zijn nu twee rondes verder gekomen in de play-offs. Ja, nu spelen we eigenlijk de finale van de KKD. Wie het uit mag maken, wie tegen de nummer 16 mag opnemen uit de Eredivisie.
2: Is er al een beetje sprake van play-off koorts, lichte promotie koorts hier in Almere?
3: Nou, ik denk dat we best wel de groep en de club met twee benen op de grond weten te houden. Dus we kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En we zijn doorgekomen tegen de Graafschap, ik denk verdiend, op basis van twee wedstrijden. En nu wacht weer de volgende tegenstander. Dus we pakken dit gewoon stapje voor stapje aan.
2: Middenvelder Jamie Jacob speelde bijna het hele seizoen niet vanwege blessures, maar is tijdens deze play-offs een zekerheidje in de basis. Jacobs, die clubtopscorer Julian Rijkoff op de bank houdt, blaakt van het zelfvertrouwen momenteel.
4: Ja, we zijn nog maar op de helft. En de doelstelling is duidelijk. Ja.
2: Zijn jullie een gevaarlijke outsider om te promoveren?
4: Ja, nee, ik denk als je in de halve finale staat, dan, dat je dat zeker bent. En ik denk ook dat wij de kwaliteit hebben om de ploegen die gaan komen lastig te maken.
2: Ja. Hoe zou jij het huidige Willem II willen omschrijven? Je hebt er onlangs nog tegen gespeeld.
3: Nou, Willem II is gewoon een ploeg, vrij stug, hechte defensie, krijgen weinig tegendoelpunten tegen. Een ploeg die een goede defensieve organisatie heeft en ook met wat spelers die het verschil kunnen maken voorin. Dus gewoon terecht de ploeg die op de derde plek is geëindigd. Dus we kunnen onze borst nat maken.
4: Playoffs, dat is iets aparts. Heeft ook iets bijzonders. En ik denk dat het bij ons tot nu toe het beste naar boven heb gehaald. Iedereen is hartstikke fit, heeft er zin in, heeft vertrouwen. En zo kijken we ook uit naar de komende wedstrijd.
2: Almere steekt dus in goede vorm en is nog maar vier wedstrijden verwijderd van de Eredivisie. Maar eerst dus zien af te rekenen met dat stugge Willem II. Wie is nou de favoriet eigenlijk op papier?
3: Nou, op papier is Willem II dat.
2: Ja. Wie is de favoriet?
4: Dat weet ik niet. Maar ik zal altijd Almere zeggen dat het mij niet uit tegen jullie spelen.
2: En jullie de underdog?
3: Nou, ik denk het wel, gezien de eindstand in de competitie en de twee wedstrijden die we tegen elkaar gespeeld hebben.
2: Ja. Slot voorspelling, Almere-Willem II?
4: Ik denk dat wij thuis weer 3-1 gaan winnen.
1: De verslag was dat van Martijn de Groot.

0: Ja, Johnny Hate Jazz was dat met I Don't Want To Be A Hero.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Het gaat hart tegen hart in de Britse ministerraad. Meerdere ministers hebben aangegeven dat premier Starmer een tijdschema moet geven over wanneer hij opstapt. Maar Starmer denkt daar niet aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Niemand heeft ook de 81 handtekeningen verzameld van Labour-parlementariërs. Want dat is minimaal nodig om een leiderschapsverkiezing uit te lokken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
0: De kans is groot dat er in 2030 weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn. 102 jaar na de Spelen van Amsterdam. Want het lijkt erop dat het lange baan schaatsen in Tialf in Heerenveen zal zijn. En nou, er volgen nog wat onderhandelingen, maar deze wethouder in Heerenveen die heeft er alle vertrouwen in.
3: Ik denk dat we met Tialf eigenlijk goud in handen hebben. Dat is toch de schaatstempel van Nederland en ver daarbuiten. En Heerenveen is een mooie, compacte plaats waarin we een prachtig feest kunnen vieren in de Olympische gedachten, zoals Frankrijk zich dat ook voor ogen heeft. Want we hosten natuurlijk het Franse toernooi in Nederland straks.
0: Ja, en over een maand moet duidelijk zijn of het doorgaat.
1: Het is vandaag de dag van de zorg en dat betekent dat zorgmedewerkers in het zonnetje worden gezet. Ook de medewerkers van de thuiszorg in Leerdam. Maar, zag een verslaggever van RTV Utrecht, het werk gaat gewoon door.
4: Het verzorgen van mij.
5: Ja, wat is er precies gebeurd met de verzorging?
4: Ze haal me uit mijn bed en dan word ik gewassen. En dan kleed ze me aan. Voor de rest verzorgt ze me helemaal, de kant en klaar. En dan, ja.
6: En het stukje wat wij kunnen ontlasten, dat doen we uiteraard heel graag.
5: De dag van de zorg.
6: Het is vandaag een hele speciale dag.
5: Ja, dat mag wel eens een zonnetje gezet worden.
4: Zeker, zeker. Wel drie zonnetjes, denk ik.
1: Er is nog steeds een groot tekort aan thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en ander zorgpersoneel. En daar wordt op een dag als vandaag ook weer aandacht voor gevraagd.
0: Dat is een ontwikkeling waar hard aan wordt gewerkt. Elektrische auto's, busjes en vrachtwagens met zonnepanelen op het dak. Bij een snelgroeiend bedrijf in Eindhoven ontwerpen ze deze ultradunne zonnepanelen.
7: Het is een briljant idee, want je hebt minder koper in de grond nodig, minder belasting van je energienet. Wagens kunnen verder rijden, elektrisch, en als ze op diesel rijden stoten ze veel minder uit.
8: In bepaalde gebieden, zoals in Scandinavië, staat de zon veel lager. In Nederland in de winter staat de zon veel lager, dan doen de zijkanten het goed. Dus dat hebben we precies gemeten om precies te weten wat de invloed zou kunnen zijn.
0: Ja, vanwege de oorlog in het Midden-Oosten wordt deze techniek economisch steeds interessanter. Tot zover een overzicht van de berichten buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: De pasjes, de stappen zijn heel makkelijk. Maar de vloeiende beweging, daar zit oefening in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileembult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Real of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Dit is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een trekker is vanmiddag rond 4 uur gekanteld op de Ketelmeerweg bij Nagelen nadat de bestuurder moest uitwijken voor een tegenligger. En treinreizigers die de komende dagen vanuit Almere naar Schiphol in Amsterdam willen, moeten rekening houden met beperkt treinverkeer. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er 1 website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers 1 ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het midden van het land. Onder andere een lange file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden. De vertraging is daar een kwartier. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Naarden-Vesting 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Door de werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens aan de IJsselbrug is daar juist de rechterrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Grijshoord kost je dat 25 minuten. Dat levert ook een uur vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Koninklijk bezoek vandaag in Almere, want niemand minder dan koningin Maxima was op stadslandgoed De Kemphaan. Daar heeft ze een nieuw onderkomen geopend voor de dieren die daar worden opgevangen. Zometeen in Studio Flevoland een verslag daarvan.
7: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Hoog bezoek vandaag in Almere, want koningin Maxima opende bij Stichting AAP een gloednieuw verblijf voor exotische zoogdieren. Een broodnodige vernieuwing, want de oude opvang was na 30 jaar trouwe dienst simpelweg op. Verslaggever Tom Brugge was bij de opening aanwezig en sprak daar met verzorgster Charissa de Bruin Oski.
1: 3, 2, 1.
2: Met een druk op de knop opent koningin Maxima het nieuwe gebouw van Stichting AAP. Een baken van hoop voor dieren afkomstig uit de meest treurige situaties. Een nieuw onderkomen was ook nodig, want het oude was namelijk al lang niet meer van deze tijd.
3: Ik was ook, ik denk wel 30 jaar oud, dus op een gegeven moment werkt dat gewoon niet meer efficiënt en makkelijk. En ja, je hebt te veel verschillende diersoorten om dat dan goed op te vangen. En nu is het helemaal speciaal gemaakt voor al die verschillende diersoorten.
2: Door een systeem met luiken kunnen verschillende diersoorten makkelijker met elkaar worden geïntroduceerd. Er is meer ruimte en het klimaat wordt geregeld. Dat is niet alleen fijn voor de verzorgers, maar vooral essentieel voor de dieren.
3: Het werkt zoveel makkelijker in het nieuwe gebouw. Alles is goed georganiseerd. De dieren hebben meer ruimte.
2: Het gebouw is het onderkomen van zo'n 10 verschillende soorten, waaronder stokstaartjes en witoorpenseelaapjes. Veel van deze dieren hebben een traumatisch verleden. Ze komen uit de illegale handel of werden als huisdier gehouden in erbarmelijke omstandigheden.
4: Eentje van hen is eigenlijk gesmokkeld. Dus die is gevonden in een kofferbak op de snelweg. Ja, en die was nog heel klein. Dat was echt nog een babytje.
2: Het gesmokkelde aapje overleefde dankzij een couveuse en de inzet van de verzorgers in Almere. Het is ook de kern van het werk bij AAP. Een veilige haven bieden aan hen die nergens anders terecht kunnen.
4: Heel zielig natuurlijk. Ze hebben dan enorm geleden. En je wilt hun leven eigenlijk alleen maar beter maken. En dat is wat we hier doen.
0: En als laatste was dat verzorgster Charissa de Bruin-Olski van Stichting AAP.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Ja, wat voor weer wordt het vanavond? We gaan het vragen aan Floris Laveber van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, niet heel fraai weer volgens mij komende avond, toch wel?
1: Nee, het is ronduit wisselvallig vanavond. Want momenteel is het nog op de meeste plaatsen droog. Maar er ligt wel regen voor ons klaar. Het ligt momenteel boven de kop van Noord-Holland. En dat trekt de komende uren met een matige tot vrij krachtige westenwind over de provincie heen. En dan kan het van tijd tot tijd wat natter zijn. Temperaturen momenteel ook ronduit het laag voor de tijd van het jaar. Met 11 à 12 graden. En vannacht koelt het zelfs af naar een graad of 6. Dus dat is behoorlijk fris.
2: En hoe is het nu met die wind dan, Floris? Want gisteravond woei die behoorlijk.
1: Ja, toen stond er zelfs een windkracht 6 of windkracht 7. Dat is een krachtige tot harde noordwestenwind. Vanavond is het wel wat rustiger met een windkracht 3 tot windkracht 4. Maar halverwege de nacht kan de wind weer iets gaan aantrekken. En ook morgen staat er een stevig windje uit het westen. Matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot windkracht 5 hebben we dan. En morgen hebben we ook die lage temperaturen van 10 tot 12 graden. Ja, en die maximumtemperatuur wordt bereikt tijdens droge perioden met zon. Maar de zon zien we morgen niet heel vaak terug, want er komen verspreid buien tot ontwikkeling. En die buien kunnen ook best wel stevig zijn met de kans op een klap onweer, hagel, windstoten, dat is allemaal mogelijk. En tijdens de buien dan zakt het kwik verder weg naar slechts 7 graden. Dus morgen wordt een hele gure dag opnieuw in de provincie.
2: Ja, maar de natuur is er wel blij mee, denk ik, hè? Want het was behoorlijk droog in onze provincie.
1: Ja, zeker. We hebben een hele droge maand april achter de rug natuurlijk. Toen is er slechts 10 of 15 mm regenwater gevallen. En ik denk dat deze periode heel goed is voor de natuur. Want de komende periode staat er nog meer regen op ons te wachten. Donderdag en vrijdag worden ook twee vrij natte dagen waarin er geregeld buien voorkomen. Maar de buien zullen wel minder intensief zijn dan morgenmiddag. Maar van tijd tot tijd is het wel wat natter. Ook fris met 12 tot 15 graden. Maar in het weekend dan gaat de temperatuur flink omhoog.
0: En kunnen we ook al een beetje kijken naar volgende week? Want dan heeft Jordi toevallig vakantie. Hij zei al, ja, er komt mooi weer aan. Is dat ook zo?
1: Ja, zeker. Het wordt wel wat beter. De buienkans op maandag en dinsdag volgende week is nog niet geheel verdwenen. Maar de droge periode met zon zullen overheersen. En wat voornamelijk opvalt is de temperatuur. Want die gaat met de zuidelijke stroming volgende week flink omhoog. Later volgende week, dan spreken we echt over donderdag en vrijdag. Dan kan het zomaar weer eens 20 graden worden in de provincie.
0: Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Na Zeewolde gaan nu ook bedrijven in Almere een contract op het stroomnet met elkaar delen. Vier partijen op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten hebben hiervoor vanmiddag een groepsovereenkomst getekend. En de deelnemende bedrijven op De Vaart kunnen op dit moment niet uitbreiden door de problemen op het elektriciteitsnet. Het kan straks wel. Als een onderneming over te weinig stroom beschikt, dan kan een ander bedrijf op De Vaart in die behoefte voorzien. We praten erover verder met projectleider Gerrit Vellinga van Energiehub Almere. Meneer Vellinga, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Ja, welke vier partijen zijn in die Energiehub gestapt?
1: Ja, dat zijn Gooimeer, Bakkerij De Jong, Sherwin en het recyclingperron van gemeente Almere zelf.
0: Ja, en nu zitten er natuurlijk veel meer bedrijven op De Vaart. Waarom zijn slechts deze vier erbij betrokken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Oorspronkelijk is het idee om op deze manier met elkaar te gaan samenwerken 2 jaar geleden eigenlijk al met een veel grotere groep ondernemers ontstaan. Maar je moet je voorstellen dat het product waar wij nu mee samenwerken, dat groepscontract met netbeheerder Liander, dat bestond toen nog helemaal niet. Dus de uitwerking daarvan moest ook nog blijken. Mm-hmm. En tegelijkertijd dus ook voor welke bedrijven dat een uitkomst kon zijn. Nou, daar zijn we dus de afgelopen jaren mee aan de slag gegaan om te kijken voor welke bedrijven biedt het nou een uitkomst. Om dus in de toekomst de stroom te kunnen krijgen die ze nodig hebben om uit te breiden, maar ook te verduurzamen. Nou, en dat zijn nu in eerste instantie deze vier deelnemers geworden. Ja. En maar dat betekent zeker niet dat het hierbij blijft.
0: Ja, wat zijn hun plannen? Wat willen zij graag en waardoor kan dat dus, straks zou dat dus wel kunnen door dat groepscontract?
1: Ja, klopt inderdaad. Nou ja, een heel praktisch voorbeeld. De bakkerij bijvoorbeeld, die kan op dit moment geen elektrische oven plaatsen. Stel dat ze daarin wel willen gaan elektrificeren, dan kan dat binnen hun eigen contract met de netbeheerder niet. Nou, door het groepscontract wat nu ontstaat met de netbeheerder en een slimme uitwisseling in stroom die daarbij mogelijk is, lukt dat dus wel. Nou, datzelfde dat geldt eigenlijk ook voor die andere deelnemers. Die hebben allemaal verduurzamingsplannen en uitbreidingsplannen. Nou, en die kunnen in grote mate wel worden doorgevoerd met behulp van dit groepscontract.
0: Ja, ja, dat groepscontract. Hè, dus als ik het goed begrijp, de stroom wordt gedeeld. Wordt gekeken van wie heeft meer nodig. Hoe zit dat precies in elkaar? Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, oorspronkelijk is het zo dat ieder bedrijf zijn eigen contract heeft met de netbeheerder Liander in dit geval. Mm-hmm. Voor een bepaalde hoeveelheid vermogen wat je mag gebruiken. Nou, in dit geval gaat alles op één pot. Die hoeveelheid aan beschikbaar vermogen mag dus onderling worden gedeeld. En dus daardoor wordt er op een veel slimmere en efficiëntere manier met de beschikbare stroom omgegaan. Waardoor het dus ook veel meer mogelijk is.
0: En dat gaat gewoon in onderling overleg tussen die vier bedrijven dan?
1: Ja, daar horen natuurlijk ook contractmatig afspraken bij. Hè. Dus daar is een bepaalde verdeling naar rato, ligt eraan ten grondslag. Maar daarbuiten kan er ook zeker uitwisselingen plaatsvinden. Mm-hmm. En waardoor het dus veel efficiënter wordt en waardoor er dus ook veel meer mogelijk is op het gebied van elektrificatie. Want daar gaat het over.
0: Ja, nu dus dan vier bedrijven. Nou, u zei het net al, hè, de kans is aanwezig dat er in de toekomst meer bedrijven zich aan gaan sluiten bij zo'n energiehub. Hoe groot acht u de kans dat gaat gebeuren?
1: Nou, die kans die is enorm. Sterker nog, ik hoorde vanmiddag bij de ondertekening dat er al een aantal bedrijven ook op de lijn zijn gekomen. Van hoe gaat dat nu en kan ik nog deelnemen? Kijk, je moet je voorstellen dat het best wel een grote stap is om dit te doen als ondernemers zijnde. Dus ik ben ook heel blij met deze vier ondernemers die gezegd hebben wij stappen in het gezamenlijke schuitje. En wij proberen hiermee een uitkomst met elkaar te bieden voor dat overvolle stroomnet. Ja, en de verwachting is zeker als inderdaad doet blijken dat dit een werkbare oplossing is. Ja, dan verwacht ik in de komende jaren dat er steeds meer en meer bedrijven bij hen zullen aankloppen.
0: Ja. Vanmiddag dus die ondertekening geweest. Wanneer gaat het groepscontract precies in? Wanneer gaan ze het stroom echt delen?
1: Nou, als het goed is gaat dat per juni dit jaar gaat dat ook daadwerkelijk in. Nou, als het goed is zullen de bedrijven daar in eerste instantie niks van merken. Want ze blijven gewoon de stroom via hun leverancier houden zoals dat nu ook gaat. En maar op het moment dat zij willen gaan groeien of elektrificeren, Dan gaat het in dit geval wel mogelijk zijn, waar het eerder niet kon.
0: Gerrit Vellinga van Energiehub Almere, dank u wel.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een trekker is vanmiddag rond 4 uur gekanteld op de Ketelmeerweg bij Nagelen nadat de bestuurder moest uitwijken voor een tegenligger. De bestuurder van de trekker is daarbij gewond geraakt en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Een Almeerder van 63 kreeg in hoger beroep 5 jaar cel opgelegd voor corruptie. En ook moet hij de staat een flink geldbedrag terugbetalen, namelijk 138.000 euro. En dat is meer dan in het eerdere vonnis van de rechtbank. De man was toezichthouder bij de gemeente Amsterdam. En hij kreeg cadeaus en giften van aannemers, zodat zij opdrachten kregen in de stad. Hij moet ook de cel in voor het bezit van harddrugs. En treinreizigers die de komende dagen vanuit Almere naar Schiphol en Amsterdam willen, moeten rekening houden met beperkt treinverkeer door werkzaamheden. Vanaf morgen tot en met zondag rijden er geen treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Rai en minder treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Centraal. En dat betekent ook dat het treinverkeer vanaf Schiphol naar Almere ook beperkt is. De NS adviseert reizigers om gebruik te maken van ander vervoer. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brunsum zijn 2 Duitse NAVO-militairen belaagd. Ze raakten licht gewond. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. Het Europese Hof van Justitie en ook de hoogste Poolse rechter hadden bepaald dat dat moet. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. De politie heeft vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag genomen. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen gaat het enige tijd regenen in de provincie. Bij gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag en vannacht koelt het af naar een graadje of 6. In de loop van de nacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen wat op. Daarbij neemt de wind geleidelijk ietsjes in kracht af uit het westen. Nou, morgen wordt een ronduit buiige en wisselvallige dag in de provincie. Tijdens stevige buien kan ook onweer en hagel voorkomen. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon geregeld en dan stijgt de temperatuur naar een magere 10 tot 13 graden, maar tijdens de buien is het een aantal graden frisser. Ook morgen waait er een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort is de vertraging 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum ruim 20 minuten vertraging. Daar is juist de linkerrijstrook dicht. En door de werkzaamheden op de A12 ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf Elst. Daar sta je ook ongeveer nog een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: En dat zijn spannende weken voor Almere City, want de voetballers zijn nog maar 4 wedstrijden verwijderd van promotie naar de Eredivisie. En of die voetballers er klaar voor zijn, nou, daar hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: Almere City FC neemt het morgen en zaterdag op tegen Willem II in de strijd voor promotie naar de Eredivisie. In de halve finales van de play-offs spelen de Almeerders eerst op eigen veld tegen de Tilburgers. Een verslag van Martijn de Groot.
1: In de aanloop naar de eerste halve finale wedstrijd in het Jammerstadion werkt Almere City vanmorgen een besloten training af. Na de overtuigende eliminatie van FC Den Bosch en de Graafschap moet nu worden afgerekend met Willem II. Dat tijdens de reguliere competitie nog twee keer te sterk bleek voor de ploeg van coach Jeroen Rijsdijk.
2: Nou, dat dit een wedstrijdje is waar het echt om gaat. Hè? We zijn nu twee rondes verder gekomen in de play-offs. Ja, nu spelen we eigenlijk de finale van de KKD. Wie het uit mag maken, wie tegen de nummer 16 mag opnemen uit de Eredivisie.
1: Is er al een beetje sprake van play-off koorts, lichte promotiekoorts hier in Almere?
2: Nou, ik denk dat we best wel de groep en de club met twee benen op de grond weten te houden. Dus we kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En we zijn doorgekomen tegen de Graafschap, ik denk verdiend, op basis van twee wedstrijden. En nu wacht weer de volgende tegenstander. Dus we pakken dit gewoon stapje voor stapje aan.
1: Middenvelder Jamie Jacob speelde bijna het hele seizoen niet vanwege blessures, maar is tijdens deze play-offs een zekerheidje in de basis. Jacobs, die clubtopscorer Julian Rijkoff op de bank houdt, blaakt van het zelfvertrouwen momenteel.
3: Ja, we zijn er maar op de helft. En de doelstelling is duidelijk. Ja.
1: Zijn jullie een gevaarlijke outsider om te promoveren?
3: Ja, nee, ik denk als je in de halve finale staat, dan dat je dat zeker bent. En ik denk ook dat wij de kwaliteit hebben om het de ploegen die gaan komen lastig te maken.
1: Ja, hoe zou jij het huidige Willem II willen omschrijven? Je hebt er onlangs nog tegen gespeeld.
2: Nou, Willem II is gewoon een ploeg, vrij stug, hechte defensie. Krijgen weinig tegendoelpunten tegen. Een ploeg die een goede defensieve organisatie heeft. En ook met wat spelers die het verschil kunnen maken voorin. Dus gewoon terecht de ploeg die op de derde plek is geëindigd. Dus we kunnen onze borst nat maken.
3: Playoffs, dat is iets aparts. Heeft ook iets bijzonders. En ik denk dat het bij ons tot nu toe het beste naar boven heeft gehaald. Iedereen is hartstikke fit, heeft er zin in, heeft vertrouwen. En zo kijken we ook uit naar de komende wedstrijd.
1: Almere steekt dus in goede vorm en is nog maar vier wedstrijden verwijderd van de Eredivisie. Maar eerst dus zien af te rekenen met dat stugge Willem II. Wie is nou de favoriet eigenlijk op papier?
2: Nou, op papier is Willem II dat.
1: Ja. Wie is de favoriet?
3: Dat weet ik niet. Maar ik zal altijd Almere zeggen dat het mij niet uit tegen jullie spelen.
1: En jullie de underdog?
2: Nou, ik denk het wel, gezien de eindstand in de competitie en de twee wedstrijden die we tegen elkaar gespeeld hebben.
1: Ja. Slot voorspelling, Almere Willem II?
3: Ik denk dat wij thuis weer 3-1 gaan winnen.
0: De verslag was dat van Martijn de Groot.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Het gaat hart tegen hart in de Britse ministerraad. Meerdere ministers hebben aangegeven dat premier Starmer een tijdschema moet geven over wanneer hij opstapt. Maar Starmer denkt daar niet aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg

0: Gebber, kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Niemand heeft ook de 81 handtekeningen verzameld van Labour-parlementariërs. Want dat is minimaal nodig om een leiderschapsverkiezing uit te lokken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
1: De kans is groot dat er in 2030 weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn. 102 jaar na de Spelen van Amsterdam. Want het lijkt erop dat het langebaanschaatsen in Tielf in Heerenveen zal zijn. En nou, de volgende wat onderhandelingen, maar deze wethouder in Heerenveen die heeft er alle vertrouwen in.
2: Ik denk dat we met Tielf eigenlijk goud in handen hebben. Dat is toch de schaatstempel van Nederland en ver daarbuiten. En Heerenveen is een mooie, compacte plaats waarin we een prachtig feest kunnen vieren in de Olympische gedachten, zoals Frankrijk zich dat ook voor ogen heeft. Want we hosten natuurlijk het Franse toernooi in Nederland straks.
1: En over een maand moet duidelijk zijn of het doorgaat.
3: Het is vandaag de dag van de zorg en dat betekent dat zorgmedewerkers in het zonnetje worden gezet. Ook de medewerkers van de thuiszorg in Leerdam. Maar, zag een verslaggever van RTV Utrecht, het werk gaat gewoon door.
4: Het is de verzorger van mij.
5: Ja, ja? Wat is er precies gebeurd met de verzorging?
4: Ze haalt me uit mijn bed en dan word ik gewassen. En dan kleed ze me aan. Voor de rest verzorgt ze me helemaal, de kant en klaar. En dan... Ja.
6: En het stukje wat wij kunnen ontlasten, dat doen we uiteraard heel graag.
5: De dag van de zorg.
6: Het is vandaag een hele speciale dag.
5: Ja, dat mag wel eens een zonnetje gezet worden.
4: Zeker, zeker. Wel drie zonnetjes, denk ik.
3: Er is nog steeds een groot tekort aan thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en ander zorgpersoneel. En daar wordt op een dag als vandaag ook weer aandacht voor gevraagd.
1: Dat is een ontwikkeling waar hard aan wordt gewerkt. Elektrische auto's, busjes en vrachtwagens met zonnepanelen op het dak. Bij een snelgroeiend bedrijf in Eindhoven ontwerpen ze deze ultradunne zonnepanelen.
7: Het is een briljant idee, want je hebt minder koper in de grond nodig, minder belasting van je energienet. Wagens kunnen verder rijden, elektrisch, en als ze op diesel rijden stoten ze veel minder uit.
8: In bepaalde gebieden, zoals in Scandinavië, staat de zon veel lager. In Nederland in de winter staat de zon veel lager, dan doen de zijkanten het goed. Dus dat hebben we precies gemeten om precies te weten wat de invloed zou kunnen zijn.
1: Ja, vanwege de oorlog in het Midden-Oosten wordt deze techniek economisch steeds interessanter. Tot zover een overzicht van de berichten buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: De pasjes, de stappen zijn heel makkelijk. Maar de vloeiende beweging, daar zit oefening in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileembult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
5: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
4: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Hey, Remo!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
16: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
17: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
18: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
17: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Westervoort is de vertraging 10 minuten. Er wordt gewerkt aan de IJsselbrug en daardoor ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Dit is Flevoland.
8: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Autonieuws gaan we bespreken met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het eerst hebben over wat veel mensen wel irritant vinden, ook de insecten op je voorruit.
2: Ja.
1: Af en toe was zij net al, het lijkt wel of het regent als je hier de polder doorrijdt. Het is een beetje het weer ervoor. Nou, en het is nu ook muggenseizoen.
2: Ja.
1: Het lijkt wel alsof tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, hoor je op de voorruit.
2: Ja, nee, dat klopt. Het is alleen, ja, het gekke is, het is wel minder dan vroeger. Want het is een nieuw woord, zeg maar. Het vooruitfenomeen heet het tegenwoordig in de volksmond.
1: Het is me goed dat Marco er niet is.
2: Nee, dat had ik ook al bedacht. Maar het vooruitfenomeen, dus het aantal insecten inderdaad die op je auto, dat is vanaf 1997 maar liefst 80% afgenomen. En het komt voornamelijk door de pesticiden, klimaatverandering, ook de invloeden van de mens.
1: Dus minder muggen.
2: Er zijn minder insecten. En dat is natuurlijk per definitie niet goed. Want
1: nee.
2: Voor het klimaat hebben we natuurlijk die insecten wel nodig. Bloembestuiving en dat soort zaken.
3: Ja, maar die muggen, zijn die ook nuttig ergens voor of niet?
2: Nou, daar heb ik op gezocht. Ik kon ze gewoon inderdaad niet vinden. Maar goed, weet je, ze hebben dat onderzoek. En hoe gaan ze dat doen? Dan gaan ze gewoon kijken op hoeveel muggen er op een vierkante centimeter of zoveel kilometer terechtkomen op die auto. En weet je op welke plek ze dat meten?
1: Nou, de koplamp.
2: Nou, ben je aardig warm. Want het is de plaats van het kentekenplaat.
1: Oh, ja.
2: Dat is de enige plek eigenlijk die in de loop der jaren niet veranderd is. De hele auto is natuurlijk qua vormen veel erg veranderd, aerodynamischer geworden. Maar de kentekenplaatsen zijn nog steeds op dezelfde plek.
1: Dus
2: dat is de plek die ze meten om te kijken hoeveel insecten er per vierkante kilometer dus op je auto komen.
1: Maar daar knallen ze ook frontaal tegenaan ook, hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja, ja, die glijden er niet vanaf, hoor.
2: Nee,
3: is gewoon een boem, bam, klaar.
1: Ja, en het zit altijd hard vast en zo. En vooral met warm weer. Maar het vreet ook in je lak,
2: hè? Het vreet ook in je lak. Dus zo hou je auto dus zo'n muggenkerk of inderdaad op je voorruit en op je motorkap. Breng hem naar de wasstraat en even goede voorbehandeling en
3: het muggenkerkhof, ik vind het
2: precies.
3: Even wat anders. Borden met 3 en 5 stippen in vakantielanden. Dat moet je even uitleggen, Ben.
2: Ja, nou, ik had ze ook nog nooit gezien. Ik ben wel in zo'n land op vakantie geweest, maar ik heb er toen misschien bewust niet op gelet. Als ik er weer heen ga, dan ga ik zeker kijken. Maar je kan ze tegenkomen in IJsland, in Zweden. Maar in Duitsland kun je ze ook tegenkomen. Het zijn langwerpige gele borden met een oranje rand. En erop staan 3 of 5 stippen. En die stippen die staan symbool voor een plaats waar voornamelijk mensen zijn die doof zijn of blind. Dus dat kan inderdaad zijn bij een blinde instituut of wat dan ook. Om de andere verkeersgebruikers erop te wijzen van, hey, let even op, hier lopen dus waarschijnlijk mensen die dus een visuele beperking of een gehoorbeperking hebben. Dat je er even extra alert op bent. En dat zijn dus met 3 zwarte of 5 stippen. En dat komt eigenlijk al uit de Eerste Wereldoorlog. Toen mensen die dus na de oorlogsperiode hun normale werk weer oppakten. En daardoor ook een aandoening hadden gekregen. Het zij visueel, het zij auditief. Maar dat ze een armband omkregen, ook met 3 stippen erop. Dat iemand anders die dus aankwam met een motor of wat dan ook, dacht, oh, het kan dus zijn dat die persoon mij helemaal niet hoort.
3: Internationale stippen. Ja. Wij weten het niet.
2: Nee, maar als je op vakantie gaat, je ziet dat bord. Nou ja, wees alert dat er dus mensen kunnen zijn met een beperking. Daar is het voor.
3: Heel goed, ja. Jij zit in de autolarij. De verkopers die worden vervangen door een robot.
2: Ja, daar is China nu mee bezig. En Nederland schijnt een land te zijn waar ze dat straks als eerste uit gaan rollen. De merken, Chinese merken Omoda, Build Your Dream, Yameco, die zijn volop bezig met het een soort, in China lopen ze er al, van die robots die bij evenementen en dat soort zaken. Je hebt ook zelfs robothonden, heb ik me laten vertellen, die zelf kunnen springen. Maar ze willen dus met kunstmatige intelligentie die robot vragen kunnen laten beantwoorden in een showroom en mee kunnen laten lopen naar een auto.
3: Kun je ook een beetje afdingen?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want inderdaad, dat is een hele goeie. Maar ook het kopje koffie. Ik stel me voor, hoe zal dat in zijn werk gaan?
3: Ja.
2: Geëikte vragen. Maar ja, misschien wel één groot voordeel van een robotverkoper. Die doet niet aan thermopaintaxatie. En dat noemen wij thermopaintaxatie. Dat je door het raam al zit te kijken van, oh, er komt een, met alle respect, oude Renault Megane aan. Dat zal wel niks worden. Dat zal een robot niet doen. Ja. Wij doen dat uiteraard ook niet. Maar je hoort wel eens verhalen dat het wel gebeurt.
3: Ja.
2: Maar goed, als dit de toekomst is. De school waar ik vroeger op zat, in Driebergen. Die bestaat ruim 100 jaar voor de autoverkoper. Ja, ik weet niet of dat direct een groot gevaar wordt.
3: Het, het is er allemaal. China, misschien dat ze daar nog een beetje gaan doen. Maar ik denk dat gaat in Nederland nooit erdoorheen.
2: Nou, ik denk dat het publiek wat zoiets leuk vindt, hetzelfde publiek is als wat nu een auto online koopt en het eigenlijk niet zoveel interesseert. Kijk, wij zijn op het dorp natuurlijk nog een garage waar je soms al 3 generaties hebt. Dat opa al kwam en daar de kinderen. En die hebben echt een band met niet alleen de auto, maar ook met het bedrijf. Maar misschien ook wel met de verkoper. En ik kan me niet voorstellen dat je een band op gaat bouwen met een robot.
4: Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Nee, nooit.
2: Nee. Maar goed, misschien zit ik hier over 10 jaar weer en dan zeggen ze, jij was vroeger autoverkoper. Je weet het niet.
1: Maar er zijn er van die merken, weet je wel, die hebben niet echt autoverkopers meer. Je bestelt gewoon een auto. Ja, en die man die regelt de afhandeling. Maar je hebt er verder geen band mee.
2: Nee.
1: Je betaalt gewoon ook via de bank.
3: Ja, wat als je nou je auto wil inruilen?
1: Ja, nee, dan krijg je gewoon ook een soort automatisch programmaatje. Is dat dan meestal al via een bot?
2: Ja, of zo'n
1: BOT. Je voert je gegevens in. Dat is gewoon het bedrag wat we ervoor geven. Er zijn merken die willen ook geen auto's meer terug hebben. Die willen alleen maar verkopen naar buiten toe. Ja. Inruilen, dat doen we niet aan.
3: Wil jij nog auto's terug nemen?
2: Ja. Zeker. Okay, ja, en ik zie zo'n robot ook nog niet om de auto heen lopen tegen een band aan schoppen trouwens. Hoor.
3: Nee, precies. Nee. Okay. Wat zijn de witte cirkels op de weg?
2: Ja, dat is voor motorrijders. Het is op dit moment is er een proef in Noorwegen. Er zijn afgelopen jaar zijn er meer dan 24 motorrijders verongelukt. Nou, je ziet ze inderdaad op het scherm, die stippen. En het is eigenlijk bedoeld om de motorrijder aan te geven van let op, dit is een bocht waar je dus met te hoge snelheid uit kan vliegen, waardoor ze op de verkeerde weghelft komt. En je moet de motorrijder, willen ze bewuster maken, dat die dus, ja, dat er dus minder slachtoffers in het verkeer vallen. Maar het zijn met name de motorrijders waar deze stippen, die cirkels zeg maar, voor bedoeld zijn.
3: Ja,
2: maar in Noorwegen zien ze voor het eerst.
3: Maar dat is mij altijd geleerd bij de motorles, rijles, dat je niet over die witte vlakken en ronde dingetjes mag gaan rijden, want dat kan glad zijn.
2: Ja, ook dat. Maar eigenlijk, door ze dus aan die buitenkant te leggen, kan een motorrijder, omdat je door de bocht heen moet kijken eigenlijk, van tevoren al zien van, oh, dit is een dermate scherpe bocht dat ik even van het gas af moet. Want anders kan het inderdaad misgaan.
3: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik vind het een goede oplossing. Ja. Er zal wel heel erg over naar zijn gedacht.
2: Ja.
1: Het is een proef, hè? Dus of het echt goed uitpakt, dat moet dan blijken ook.
2: Nou, laat het hopen.
1: En dan, Tesla, die rolt FSD uit, hè? Full self-driving. Je tikt een adres in en hij gaat zelfs zijn gangetje.
2: Ja, Nederland is het eerste land, hè?
1: Nederland is het eerste land. De vakanties die komen er ook al bijna weer aan. De zomervakantie, we hebben net een meivakantie gehad. Stel, je rijdt met zo'n auto full self-driving naar Oostenrijk toe.
2: Ja.
1: Hoe werkt het dan in het buitenland?
2: Nou, daar is het dus dat als je dus de grens nadert, gaat de auto zelf al aangeven van let op, u nadert de landsgrens. Dan gaat het dus niet meer werken. Maar rij op dat moment op cruise control en dat wil je dus uitschakelen.
1: Ja.
2: Ja, uitschakelen gaat wel, maar weer daarna weer inschakelen. Dan moet die auto eerst even op een parkeerplaats, dan moet die in de P en dan kun je pas van het FSD af.
1: Oh.
2: Dus soms is er een landgrens nodig om zoiets te doen. Maar dat is dus in dit geval echt zo. Dus als je een Tesla hebt, je betaalt netjes elke maand €100.
1: Ja,
2: het is alleen voor Nederland. En in Europa kun je het dus niet meer gebruiken.
1: Ja.
2: He, dus, en dat
1: er zijn ook Tesla's die krijgen het gewoon niet, hè?
2: Nee.
1: Dat hangt van je computer af. Een chassisnummer, je VIN-nummer wat eraan hangt en zo. En dan krijg je het gewoon niet.
3: Oké, nagaan wat een hoop data er in de lucht hangt allemaal. Ja. Om al dat soort dingetjes maar te regelen.
1: Ja. Ze zeggen wel eens, als je een spray zou hebben om alle straling en alle zenden en frequenties en alles wat er in de lucht gezonden en ontvangen wordt, zou zichtbaar maken, zou je niks meer zien.
3: Dat is
1: zoveel.
3: Zoveel. Ja. We zijn er doorheen. Ben, dankjewel.
2: Tot de volgende keer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We gaan praten met Ronald Venrooy van Theater Corosia in Almere. Want zij hebben weer een mooi programma samengesteld. En dat wil hij graag aan ons mededelen. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat hebben jullie de komende tijd geprogrammeerd staan?
2: Nou, in ieder geval twee hele mooie voorstellingen. Twee films.
1: En welke zijn dat?
2: Nou ja, aanstaande donderdag Hemelvaartdag hebben we echt een fantastisch mooie voorstelling. Van Anne van den Broek, Wars. Heet haar gezelschap en haar voorstelling heet Cotelet. En is eigenlijk een reprise. En wat het nou wil, is dat die voorstelling heeft een hele goede. Die reprise heeft een hele goede recensie gekregen afgelopen week in de Volkskrant met 5 sterren. En normaal krijg je dat überhaupt niet voor een reprise. Mm-hmm. En Anne is een choreograaf. Die heeft vroeger bij Christine de Chatel gedanst. Zij was eigenlijk een soort sterdanseres daar. En ze heeft sinds de jaren 15, 20 haar eigen gezelschap. En ik word nu al enthousiast over die voorstelling van donderdag. Ik las vanochtend die recensie in de krant. Ja, mm-hmm. Dat is echt geweldig, vind ik.
1: Ja, dat is mooi. Donderdag 14 mei is dat dus. Op Hemelvaartsdag om 20:00 PM.
2: Ja.
1: De dag daarna heb je al vroeg weer een film geprogrammeerd, hè?
2: Ja, we programmeren eigenlijk iedere vrijdagochtend films. Vrijdagavond ook, overigens. En dat is een voorstelling die heet The Tasters. En ja, ik vind het ook een heel interessant onderwerp, omdat dat gaat over een groep vrouwen die de maaltijden van Adolf Hitler moesten voorproeven.
1: Om te zeker van te zijn dat er geen vergiftiging in zat of
2: ja.
1: Zo?
2: Ja, klopt. Ja. God. Dus dat vind ik me heel weird en interessant eigenlijk.
1: Oké, die film is dus vrijdagochtend 11 mei. En dan s'avonds heb je ook alweer een film.
2: S'avonds hebben we een Vlaamse film. The Radio Man. En het is eigenlijk een soort liefdesverhaal tussen een hele jonge stagiaire die bij de radio gaat werken. Dat moet jullie aanspreken.
1: Mm-hmm.
2: En een Joodse actrice uit... Het is een hoorspelkern, zou ik maar zeggen, die stemacteur is, stemactrice. En dat ben ik eigenlijk een soort liefdesverhaal, wat best onmogelijk is eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk.
1: En dan ook theater bij jullie, hè?
2: Ja, zaterdag hebben we een Medea of een of de toeslagenaffaire heet die voorstelling. Is gemaakt door een hele jonge regisseur, afkomstig van de Trailschuurproducties uit Haarlem. En is eigenlijk een hele radicale bewerking van een heel klassiek stuk van Euripides. Dus een Griekse toneelschrijver.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ze heeft eigenlijk het verhaal van Medea vertaald naar wat al in de titel zit, naar de toeslavenaffaire.
1: Ja, ja.
2: En het schijnt best wel een goede voorstelling te zijn ook.
1: Nog steeds zeer actueel. Nou, veel films dus en theater bij jullie in Theater Corosia. Ja. Het complete programma staat op cultureelcentrumcorosia.nl.
2: Klopt.
1: Ronald, dankjewel en graag tot de volgende keer.
2: Dank.
1: Bedankt.
2: Heel graag.
1: Dag.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen gaat het enige tijd regenen in de provincie. Bij gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag en vannacht koelt het af naar een graadje of 6. In de loop van de nacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen wat op. Daarbij neemt de wind geleidelijk ietsjes in kracht af uit het westen. Na morgen wordt een ronduit buiige en wisselvallige dag in de provincie. Tijdens stevige buien kan ook onweer en hagel voorkomen. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon geregeld en dan stijgt de temperatuur naar een magere 10 tot 13 graden, maar tijdens de buien is het een aantal graden frisser. Ook morgen waait er een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Het is weer tijd voor ons maandelijkse kunstwisseltrucje. Als eerste gaat de kunst eruit van Marloes Korst. Marloes Kort, goedemiddag weer. Welkom terug.
3: Goedemiddag.
2: Nou, het heeft hier een maand gestaan.
3: Ja.
2: En er zijn heel veel mensen altijd langs geweest en zeggen, wat is het nou precies? Hoe zit het in elkaar? En we hadden op een gegeven moment ook een bepaald lampje, een bepaald kleurtje op staan, waardoor die een heel andere dimensie weer kreeg. En als je dan zegt van, ja, kijk, het gezicht en wat er dan allemaal in zit en zo. En dan zeiden mensen, nou, dat is mooi geschilderd. Ik zei, het is ook niet geschilderd. Ja. Het is gefotografeerd.
3: Foto, ja.
2: Ja. Heb je er wat reacties op gehad? Jouw optreden de vorige keer bij ons?
3: Ja, best wel. En ook nog naar aanleiding daarvan dat mensen dan toch op je site gaan kijken van, maakt ze nog meer?
2: Ja.
3: En ik heb zelfs twee werken verkocht. Dus dat is wel, kwamen mensen in het atelier, in mijn atelier langs.
2: Ja, zo gaat zo'n balletje dus rollen.
3: Ja, dus dat was wel leuk.
4: Waar heb je atelier? In Lelystad?
3: In Lelystad, gewoon aan huis.
4: Ja. Dus zelf via de website de afspraak gemaakt om even langs te komen. Ja. En dat kon.
3: Ja.
4: Wat leuk, heerlijk.
3: En twee werken verkocht, dus dat is wel...
4: Dus dat was een rendement,
2: We zien de provisie graag tegemoet.
4: Maar heel veel mensen, wat je zegt, Arnold, het is fotografie, maar het lijkt een schilderij.
3: Ja. Ja, als dat gezegd wordt, dan is het ook geslaagd voor mij eigenlijk.
4: Ja. Ja.
3: Dus ik maak allemaal foto's. Dit zijn lupinen. Dit is een zomer uit de serie, uit de seizoenenserie.
2: Ja.
3: En de allemaal lupinen en die... In Photoshop heb ik ze allemaal over elkaar geplakt, als het ware, in lagen. Net als dat je een olieverfschilderij maakt, ook in lagen.
2: Mm.
3: Fotografeer ik eigenlijk, in Photoshop werk dan ook in lagen. Net als dat je schildert. En er zit dan ook inderdaad een gezicht achter. Dat is ook een foto. En dan steeds laagjes over elkaar en dan ermee aan de gang. En dan krijg je dit.
2: En die twee producties die je nu hebt verkocht, zijn dat soort gelijke of zijn dat heel andere? Misschien een opdracht of zo ook geweest?
3: Nee, maar wel met bloemen, maar wel anders. Eentje is uit een vaas en er komt dan een hand uit een vaas. Dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Maar zo'n hand die uit een vaas komt en die houdt tulpen vast. En
2: gek.
3: Ja, dus dat is eigenlijk ook gek. Maar dat heb ik dan ook allemaal los gefotografeerd. Een hand met tulpen, een vaas, zelfde licht.
4: En hoe kom je daarop? Droom je daarover?
3: Ja, eigenlijk wel. Nee, maar dat ontstaat gewoon in mijn hoofd. En
4: als je in de auto zit, denk je, dat is het. Ja. Schrijf je het ook op? En,
3: ik maak wel eens schetsjes. Dus dan denk ik ongeveer wat ik wil. En wat in elkaar moet. En dan maak kleine schetsjes. En dan ga ik ermee aan de gang. Het wordt altijd weer anders. Het wordt altijd uniek.
4: Heerlijk. Harm, toen jij binnenkwam, dacht je dat het schilderij was? Of was je al van tevoren ingelicht dat het...
5: Nee, ik dacht dat het schilderij was.
2: Ja.
5: Inderdaad.
2: Dat is mooi. Want jij maakt ook schilderijen?
5: Ja, ik maak schilderijen. Ik doe ook beeldhouwen. Ik maak eigenlijk werk rond thema's.
2: Mm.
5: En dan is het belangrijk wat het materiaal wat ik gebruik is belangrijk. Hè? Zeg bijvoorbeeld olieverf of dat ik houtskool... Of waterverven, dat is niet zo. Dat ligt me niet zo. De rest eigenlijk
2: hoezo
5: wel.
2: Niet? Verwerken van het materiaal is niet fijn.
5: Weet niet.
4: De olieverf kan je een beetje op doorbeduren, want het droogt heel langzaam volgens mij.
5: Ja, dat droogt langzaam. Maar acryl is dat is wat sneller droog. Kun je ook wel vertragen eventueel.
2: Mm-hmm.
5: Ik maak dingen rond een thema. dus het werk wat ik ga inbrengen hier nu. Komt uit een serie Generations. En Generations gaat over onderdelen van wat ik uit mijn jeugd in mijn opgroeien.
4: Ja, is dat ook het thema, je jeugd? Want je hebt de kastanjeboom geschilderd.
5: Klopt.
4: Is dat de boom waar je in geklommen bent en uitgevallen bent?
5: Dat is de boom waarin ik ben geklommen, gevallen... En die helaas is gekapt.
4: Ja, waar vroeger de schommel aan hing. Bij wijze van spreken.
5: Ja, waar heel veel verhalen aan hangen. En ik had daar ook een gedicht bij gemaakt. Als ik die mag
4: kiezen. Jazeker, graag zelfs.
5: Het heet eigenlijk Reaching for the Sky. Het is gemaakt in 2020. In mijn beleving was jij een grote reus. Een moeder riep van onderen voor het avondeten. Roekoe, antwoordde ik haar van boven. Je grandioze uitzicht gaf mij vleugels. In de verte hoorde ik de zingende leeuwerik opstijgen naar steeds grotere hoogte. Dat uitzicht is mij altijd bijgebleven en jij hebt ons voor het leven verenigd. En dan is de vraag aan de kijker: wat wil jij later worden? Dus deze boom vertegenwoordigt een klein jochie die groot wil worden. Mm-hmm. Maar belangrijker is, dit is geld voor iedereen. Dit geldt ook voor ons en voor jou en voor mij. Mm-hmm. Dat je moet jezelf die vraag altijd stellen. Wat wil jij later worden? Want anders is het gestopt.
6: Je moet altijd naar voren kijken. Precies. Naar de toekomst.
4: Die boom die is er niet meer dus.
5: Die boom is er niet meer. Maar de boom is wel gemaakt van olieverf gemengd met de bast van de boom die is geveld.
6: Oh.
5: Die is in een koffiemolen gemixt en toen door de olie gemaakt. De expositie die ik in 2021 had daarover. Dus van de boombast had ik een gezicht gemaakt. Op een zwevend gezicht. Van de stam, die ook in beeld is. Rechts, met die twee rechts in het midden. Daar heb ik een houtsnijwerk van gemaakt. Dat heet de schreeuw. Dat is een stam die zichzelf uit elkaar trekt. En dan in het midden een heel schreeuwende mond. Heel ver open. Zo heb ik eigenlijk van stuk 25 objecten gemaakt. Rond die ene boom. En alles heeft te maken met die boom. En op dit moment staat een nazaad van die boom in een pot. Van beton.
6: Volledig,
5: in mijn tuin.
6: Volledig circulair en circulair, gereïncarneerd.
5: Gereïncarneerd. En zelfs de pot heb ik weer gemaakt van de boomstam van de onderkant. Zeg maar.
6: Daar zul je veel gevoel mee hebben dan ook.
5: Heel veel.
6: Met al die werken ook.
5: Ja, dat is eigenlijk een deel van mij.
6: Zoals ze wel zeggen, ziel en zaligheid zit in dit werk.
5: Ja, dat is
6: letterlijk.
5: Ja, letterlijk.
4: Ja. Heb je een expositie waar we je werk kunnen zien? Of een website misschien, Harm?
5: Ja, hij is online. Dan moeten we even delen dan. Het is op een Google-site.
6: Oké.
5: Dus een beetje lastig.
6: Anders maar even kijken naar het werk van Harm-Jan Oortwijn.
4: En het leuke is, hij blijft een maand hier. Vind je het goed dat wij hem in ontvangst nemen?
5: Absoluut.
4: En over een maand weer afspreken dat je hem weer op kan halen?
6: Ja.
5: Helemaal goed.
6: Dat is goed.
5: Ja.
6: En Marloes, jouw werk gaat ook mee. Waar gaat dit werk heen? Gaat het gewoon weer terug met jou mee?
7: Ja, eerst naar huis.
6: Ja?
7: Ja.
6: En wie weet komt er dan iemand voor en die zegt, dan wil ik het hebben.
7: Ja, wie weet. En anders hang ik het zelf weer over een maandje. Want dit is de zomer. Dus dan hang ik hem zelf over een maandje weer op.
6: Ben je nog bezig met iets leuks nieuws? Iets groots?
7: Nee, op dit moment is het veel portrettenwerk weer. Want dat zagen mensen ook op mijn site. Ik doe ook pure portretten. Dus niet lachen, maar een beetje ruwe, stoere mannen. Koppen eigenlijk. En het is bijna vaderdag, dus dan krijg je dat soort verzoeken ook weer.
4: Is dat voor ons?
6: Nou, zeker. Helemaal, nou.
4: Ja, is toch leuk met z'n tweeën?
6: Nee, is toch stoere mannenkoppen?
4: Ja, precies. Ja,
6: ik heb geen geit.
4: Fijn dat jullie er waren. Ja, we gaan het omwisselen. Marloes, jij neemt je kunstwerk weer mee. Harm, voor jou komt daarvoor in de plaats. En over een maand, dan spreken we elkaar weer.
5: Dank jullie wel.
6: Dank je.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het is de dag van de zorg. En de AGB, of eigenlijk AGB-band, die heeft een nummer opgenomen om iedereen in de zorg te bedanken voor hun inzet. Aangeschoven is Paul Kippensluis. We gaan zo meteen met Paul praten. Eerst eventjes dat lutje.

0: Dankjewel voor het draaien. Je zit zelf in die koken.
1: Geweldig. Leuk zeg.
0: Ja.
1: Och, Paul, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Je bent de drummer van de band?
2: Klopt, ja. Ja, ja inderdaad.
0: Maar, wie zit er nog meer in de band? In de HGB band?
2: In de HGB band, en misschien eventjes goed, de Old Generation band. De jongste, de zangeres, Nikki. Zij is 19. Mm-hmm. En dan loopt dat op naar ongeveer een jaar of, wat is het, 68 moet ik even gokken.
0: Dus zo'n 50 jaar muziekervaring tussen.
2: Ja. Zo ongeveer inderdaad.
0: Laat ik het maar zo zeggen.
2: Ja, dus Nikki wil een natuurtalent, dus dat scheelt alweer een ja. aardig stukje. Maar dan hebben we inderdaad Ronald, de vader van Nikki, de pianist. Dan hebben we Alex op bas. En Peter op gitaar.
3: Ja, ja. Met een mooie gitaarsolo.
2: Ja, ja,
3: jullie hebben een liedje gemaakt omdat het de dag van de zorg is. Jij zit zelf ook in de zorg.
2: Ja.
3: Ja, waar werk je?
2: Nou, in zoverre, ik werk weliswaar voor een commercieel bedrijf. En wij zijn een producent en leverancier van onder andere incontinentieproducten, huisverzorgingsproducten, facilitaire producten en persoonsbeschermende materialen en middelen. En ik kom oorspronkelijk wel uit de zorg.
3: Ja.
2: Ik heb 18 jaar in de zorg voor verstandelijk beperkte gewerkt. En het hart voor de zorg, dat is natuurlijk altijd.
3: Waar kwam dat idee dan vandaan? Ik bedoel, zaten jullie aan de bar ergens en dachten van, we gaan een liedje schrijven over de zorg om iedereen te bedanken? Of,
2: Voor het verhaal had dat leuk geweest, maar nee, zo was het niet. Ieder jaar is er toch weer een beetje zoeken van, jongens, wat doen we nou met die dag voor de zorg? Hè? Want je wilt toch iets origineels doen. Dan kwamen we weer een beetje uit op die afgezaagde Tony Chocoloni. Ja, sorry dat ik me zo uitdruk, maar. En dan ontstond toch een beetje het beeld, er zitten dan 20 man om 10 stukjes chocola in te koekeloeren. Dat is een beetje sip.
3: Ja.
2: Dus dit jaar was het weer zoiets van, wat gaan we doen? En ik had al natuurlijk wel dit idee in mijn hoofd. Dus niemand kwam echt met een origineel idee. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk wel een nummer schrijven voor de zorg. Iedereen die was verrast en had zoiets van, Paul, moet je doen? Wat gaaf. Dus ik ben aan de slag gegaan, want ik bedacht met een aantal dingen. In ieder geval van, het moet iets zijn wat toegankelijk is. Het moet niet te moeilijk zijn. Het moet ook niet te simpel zijn. Het moet wel de essentie raken. Het moet een refrein zijn wat toch wel in je hoofd blijft zitten.
3: Ja, en een boodschap.
2: En een boodschap, absoluut. Ja. En ook omdat het zo voor iedereen is.

0: gerelateerd. Weliswaar in het gevangeniswezen. Maar goed, dat is ook zorg.
1: Ook zorg,
0: ja. Ja, zeker. Dus we zijn in die zin de twee enigen die in de zorg werken.
1: Is deze video en de muziek, mm-hmm. Blijft dit alleen in de polder? Of moet het naar buiten?
0: Zeker niet, zeker niet. Het is wat dat betreft, het is met al onze klanten is het gedeeld. Sowieso.
1: Van de zorggroep Oude Nieuwe Land?
0: Ja, onder andere. Is een hele fijne en goede klant van ons. Waar we een hele prettige samenwerking mee hebben. En,
1: maar het moet natuurlijk landelijk gaan eigenlijk dit.
0: Ja, het gaat ook landelijk.
1: Had het al moeten gaan?
0: Sterker nog, ik zat vanmorgen heel even bij NPO Radio 2 in de uitzending.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Dat was zelfs maar een klein stukje, maar toch leuk dat er aandacht aan besteed werd.
1: Ja.
0: En wat ik al zeg, het wordt op alle socials wordt het gedeeld. Het wordt naar al onze klanten verstuurd. Appgroepjes, noem maar op. LinkedIn, Facebook.
1: Maar nou is het vandaag de dag van de zorg. Dan heb je natuurlijk het gevaar, de kans, dat ze morgen denken, ja, dat was gisteren, dus we draaien niet meer.
0: Ja.
1: Wat doen jullie nog meer mee? Ik bedoel, wil je dit nog verder uitbreiden?
0: Nou, kijk, in zoverre proberen we het levendig te houden. Tenminste, voor ons als bedrijf, dat als we op een beurs staan of wat er ook, dat het gedraaid wordt. We hebben binnenkort de opening van het nieuwe bedrijf. Voor klanten, leveranciers, relaties, noem maar op, familie. En daar zal het ook gedraaid worden. En het mooie is, kijk, de tekst is aan te passen, hè? En het kan ook een heel ander thema krijgen. Dus die flexibiliteit die is er.
2: Je zei in het begin dat je commercieel was, maar dit is wel heel commercieel.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Je doet het niet zo door laten klinken.
2: Je doet het voor de dag van de zorg. Je bent op een gegeven moment gaan zitten met een potloodje. Je bent dat liedje gaan schrijven, Paul. Ja. Dan ga je misschien nog meer waarderen wat de zorg allemaal betekent en doet.
0: Ja, klopt. Ja, op een gegeven moment dan neem je zoiets op je. En dan bedenk je van, wacht even. Ja. Ik kan wel een tekst schrijven, maar het kan niet op een bestaande melodie zijn. Hè, want dan krijgen we natuurlijk problemen. Dus oké, dat moet er ook bijgedacht worden. En dan ga je inderdaad nadenken over de inhoud. Dan moet ik wel zeggen dat we zijn natuurlijk iedere dag zijn we bezig in die zorg. Hè, want we zijn wat dat betreft, staan we toch wel naast de mensen in de zorg. Werken we ik als zorgspecialist. Toch
2: dus je ziet hoe de zorg
0: ja,
2: werkt.
0: Ja, zeker. Daarnaast, mijn vriendin die is ook werkzaam in de zorg. En ik krijg natuurlijk uit de eerste hand te horen hoe zwaar die zorg soms is. En dat dat soms ook wel onderschat wordt. En ook als je ziet hoe men opgezadeld wordt met de zorgzwaarte. Want de zorgzwaarte is natuurlijk enorm zwaar geworden. En wordt alsmaar zwaarder. Mensen komen natuurlijk steeds later binnen een verpleeghuis. Ja. Dat het al bijna, misschien mag ik het niet zeggen, maar dat het toch al bijna een soort van enerzijds een GGZ-instelling, want ook die mensen krijg je binnen, maar ook een soort van veredeld hospice aan het worden is.
1: Ja. Het imago van werk in de zorg is ook niet meer de juiste, denk ik. Hè?
0: Nou ja, dat is best wel. Dat is best wel wat negatief. Ja. Dat druk misschien heel zachtjes uit.
1: Nou, door de werkdruk, hè?
0: Ja, precies.
1: Het werk aan zich natuurlijk niet, want het is mooi werk.
0: Nee, het werk aan zich is natuurlijk prachtig. Al zie je daar natuurlijk, zoals ik net uitlegde, ook wel wat verandering in. Maar het is toch wel buitengewoon waar mensen mee geconfronteerd worden en hoe ze zich met hart en ziel inzetten.
1: Komt er misschien binnenkort ook nog een concert voor de zorg?
0: Dat zou een mooi idee zijn. Ik ben voor, ik ben in. Ja, zeker.
1: Ja. Misschien een leuke naam erbij of zo. Dan om zoiets voor elkaar te krijgen. Voor iedereen die in de zorg werkt, een dagje naar een concert of zo.
0: Ja, avondje. Misschien dat we wel eens een keertje iets kunnen organiseren om een soort van toertje te maken.
1: Ja. Laten we eerst binnen het Flevoland beginnen.
0: Dat lijkt me een goede deal.
1: Gaan we doen.
0: Absoluut.
1: Is het ook op streamingsdiensten te vinden, dit nummer? Of via alleen via een site?
0: Ik heb hem aangemeld op Spotify.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb nog niet de bevestiging gekregen dat hij erop staat. Dat moet eerst eventjes gecheckt worden.
1: Ja, duurt een week of drie.
0: Oh, een week of drie? Oké. Nog even geduld met z'n allen dan.
1: Zo, hoe heet het nummer officieel?
0: Ja, het is eigenlijk Dankjewel. En tussen haakjes 12 mei song.
1: Oké, goed zo. Okay. De AGB-band, oftewel de All Generations Band.
0: That's it.
1: Paul Kippersluis, dankjewel. Hey. Goed aan de bandleden.
0: Mooi nummer.
1: En tot de volgende.
0: Dankjewel.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: De pasjes, de stappen zijn heel makkelijk. Maar de vloeiende beweging, daar zit oefening in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileembult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
6: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontzilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
5: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
7: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
5: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Dreigt het beschermende dorpsgezicht van Urk aangetast te worden als de gemeente toestaat dat er 24 zorgappartementen worden gebouwd op de locatie van de oude brandweerkazerne? Ja, zegt Heemschut Flevoland. De erfgoedinstantie vreest dat door hoogbouw dorpsgezicht wordt veranderd en dan niet ten goede.
2: Bij ons Anton Brink van Heemschut Flevoland. Meneer Brink, goedemiddag.
3: Hallo.
2: We hebben afgesproken dat we jij en je mogen zeggen.
3: Zeker.
2: Nou, dan gaan we dat doen. Kun je ons vertellen wat het dorpsgezicht van Urk nou zo typisch maakt, volgens Heemschut?
3: Het gaat om het beschermd dorpsgezicht, voor de duidelijkheid. En het dorpsgezicht van het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileembult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn. En wat daar bijzonder aan is, is dat het gaat om een kronkelig stratenpatroon. En dat het gaat om over het algemeen kleine, lage huisjes. Urk was voorheen natuurlijk een vissersdorp, is het nog steeds, maar een relatief arm dorp. En dat betekent dat de huizen ook niet erg groot waren. En dat is wel karakteristiek voor het oude Urk.
2: Ja, en dat aangezicht is dus ook beschermd. Het heeft een beschermde status. Maar wat wil dat nou zeggen eigenlijk, zo'n beschermde status?
3: Een beschermde status wil zeggen dat je niet maar zonder meer allerlei plannen kunt gaan bedenken om daar te gaan bouwen buiten de regels die daarvoor gelden. En het beschermde dorpsgezicht zegt dat er bepaalde regels zijn. En dat betekent onder andere dat er aandacht moet worden besteed aan de schaal van bebouwing. En dat er aandacht moet besteed worden aan het historische patroon. Historische bebouwing, historische vormen. En de hoogtes die daarbij gehanteerd worden zijn ook heel belangrijk.
1: Ja, want hoe zit dat nou bij die vergunning die daar dus nu ligt, hè, voor die 24 zorgappartementen bij de oude brandweerkazerne? Hoe ziet dat ontwerp eruit? Dat is hoogbouw, zegt u.
3: Nou, dat is een gebouw wat hoger is dan dat het beschermde dorpsgezicht in zijn beschrijving toelaat. Het beschermde dorpsgezicht zegt van dat er een maximale bebouwhoogte van 7 meter is toegestaan. En dit gebouw wat hier is geprojecteerd, dat heeft een hoogte van 12 meter. Dus dat is een toename van 40%. En ik kan me best voorstellen dat je dus een kleine overschrijding van die 7 meter gaat toestaan. Omdat dat gewoon vanwege bouwvoorschriften of wat dan ook inwendige hoogtes in het gebouw noodzakelijk is. Mm-hmm. Maar 12 meter is dan heel veel meer dan 7 meter.
2: Ja, en daar zit hem de zin voor Heemschut Flevoland, dat het te hoog is op die plek.
3: Nou, het is niet alleen te hoog, maar het is ook een redelijk forse bebouwing. Die 24 appartementen, die beslaan een groot gedeelte van de kavel. Daar komt ook nog eens een keer bij dat daar sprake is van een toename van de parkeerdruk, terwijl die parkeerdruk in het gebied al heel hoog is. En dat zijn allemaal factoren die dus invloed hebben op de manier waarop je naar dat gebied kijkt, of de doorzichten die je in dat gebied hebt. Want het ligt op de rand van het oude eiland, van het oude keileembult, zeg maar, waar de overgang is naar het voormalige landbouwgebied van Urk. Ja. En daar heeft natuurlijk vroeger wel eens een keer een boerderij gestaan en dergelijke. Dus dat was ook wel een redelijk fors gebouw. En natuurlijk nu de oude brandweerkazerne staat daar ook, is ook een redelijk fors gebouw. Maar daar is in het verleden nooit rekening mee gehouden met dat beschermde dorpsgezicht, want dat bestaat nog maar 10 jaar.
2: Ja, en dan zou nu de kans er zijn om het wel goed te doen.
3: Om het wel goed te doen, inderdaad. Zorgen dat je een bebouwing maakt met de juiste proporties. Een bebouwing maakt met doorzichten naar het achtergebied. Dat je dus ook duidelijk het hoog-laagverschil in het gebied zichtbaar houdt. En dat is waar Heemschut voor pleit.
2: Ja, en Heemschut, voor de duidelijkheid, is niet tegen bouwen in principe op die plek?
3: Nee, in principe niet. Het is ook zo geweest dat een jaar geleden zijn eigenlijk al de eerste plannen gepresenteerd. En toen heeft Heemschut daar ook over ingesproken. En toen is ook de afspraak gemaakt tussen Heemschut en het gemeentebestuur van Urk dat de vereniging Heemschut meegenomen zou worden in het vervolgtraject.
1: Ja. En?
3: En dat is nooit gebeurd. Er is zo ineens uit hoge hoed een plan gepresenteerd wat afwijkt van het vorige plan. En wat dan ook nog eens een keer fors groter is.
1: En wat zou u nou dan willen als Heemschut?
3: Wij zouden het liefst zien dat de plannen aangepast worden met respect voor de omgeving.
1: Ja. Hoe moet dat voor elkaar worden gebokst?
2: Nou, want de gemeenteraad heeft natuurlijk al groen licht gegeven, toch, voor de plannen?
3: Ja, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk wel in strijd met het beschermd dorpsgezicht. En dus ook in strijd met het huidige bestemmingsplan. En in dat opzicht kan natuurlijk de Vereniging Heemschut wel in beroep gaan. En ook zeg maar bij hogere instanties dwars liggen vind ik een beetje een groot woord. Maar toch als ze bezwaren kenbaar maken.
1: Ja. Gaan jullie dat doen?
3: In principe gaan wij door tot... Totdat inderdaad de gemeente Urk zegt van... wij hebben een beschermd dorpsgezicht en daar gaan we rekening mee houden.
1: Want zijn jullie met de gemeente Urk nu daar ook over in gesprek?
3: Nou, op dit moment vinden er geen gesprekken plaats.
1: Oké, maar dat zou je natuurlijk wel willen, neem ik aan.
3: Wij zouden uiteraard die gesprek willen. En eigenlijk is die afspraak er al een jaar. Hè? Die is een jaar geleden gemaakt, dat wij meegenomen zouden worden. Ja, in de
1: maar dat is dus niet gebeurd.
3: En dat is dus niet gebeurd. En dat reken ik in principe de gemeente wel... zwaar aan.
2: Ja, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Want je gaat door totdat het niet meer verder kan, begrijp ik wel uit het verhaal.
3: Ja, dat is wel de bedoeling.
2: Ja. Dank u wel voor de komst en de uitleg over dat beschermde dorpsgezicht van Urk, waar dus plannen zijn voor 24 zorgappartementen. Anton Brink van Heemschut.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we altijd op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Ja, vandaag de vraag, hoe doe je die nou, die moonwalk?
3: Ja, Michael Jackson maakte die dans wereldberoemd tijdens het nummer Billie Jean in 1983. En heel veel mensen praten daar nu weer over, vanwege de film over zijn leven die nu in de bioscoop draait.
2: Ja, en bij ons is Tony Bessem van Didi Dance Studio uit Lelystad. Goedemiddag, Tony.
4: Hi, hallo.
2: Ja, we belden jou gisteren om te vragen, hè, of je die moonwalk even uit kon leggen.
4: Ja.
2: Hoe lang heb je er zelf over gedaan om hem te leren?
4: Ik denk 2 weken.
2: 2 weken?
4: Ja, okay, maar dan dus wel elke dag oefenen.
2: Wij gaan hem zo doen in 5 minuten. Dat schat je de kansen?
4: Dan ken je de pasjes.
3: Okay. Ja. Okay. De moonwalk, ja, iedereen zegt het wel wat. Dat je denkt, ja, die moonwalk, dat is die dans van Michael Jackson. Maar wat is dat nou eigenlijk voor een beweging?
4: Ja, het is eigenlijk een soort slide naar achter. Het is een beweging waarmee je naar achteren beweegt eigenlijk. Heel makkelijk gezegd.
2: Ja, heel makkelijk gezegd inderdaad. Want het ziet er altijd heel simpel uit als je het ziet doen. Of andere mensen die doen. Maar zo makkelijk is het nog niet volgens mij.
4: De pasjes, de stappen zijn heel makkelijk. Mm-hmm. Maar de vloeiende beweging, daar zit oefening in.
2: Zit hem daar dan in de snelheid of zo? Hoe zit dat?
4: Ja, het is de 2 pasjes die wil je achter elkaar plakken. Mm-hmm. En zorgen dat je ze van rechts naar links makkelijk achter elkaar gaat doen. En dat kost tijd. Maar de pasjes zelf, dat is in principe niet heel moeilijk.
3: Nee.
4: Denk ik.
3: Nee, hoop je.
4: Hoop ik vooral, ja.
3: Want jij bent natuurlijk wel een ervaren danser, hè? Want ja, je bent pas 18 eigenlijk.
4: Ja.
3: Maar je danst al hoe lang ongeveer?
4: Ik ben nu 11 jaar dat ik al dans. Zeg dat goed? Of 12 jaar inmiddels, 12 jaar. Ja, dus ik kan wel wat makkelijker pasjes onthouden inderdaad. En achter elkaar doen.
3: Ja. En dat dansvirus, is dat begonnen door de muziek van Michael Jackson nou eigenlijk?
4: Ja, ik denk het wel, als je het zo zegt inderdaad. Want ik was altijd vroeger Just Dance, had ik de Michael Jackson versie, had ik mijn hoed op, mijn pak aan en stond ik als 6-jarig meisje in de ochtend mijn Michael Jackson dansje te doen. Maar sowieso sinds ik eigenlijk kon lopen, kon staan, was voor mij al dansen mijn bewegingen doen, zeg maar. Dus en zo ben ik eigenlijk op mijn dansschool gekomen en gaan dansen, dansen, dansen en nu alleen nog maar door en wil ik het mijn werk maken. Dus het is nooit meer gestopt eigenlijk, die passie.
2: En die moonwalk, even nog terug naar die moonwalk. Mm-hmm. Is dat iets wat je nog vaak ziet, terugziet in het dansen? Of is dat iets van vroeger? Doe je het nog vaak?
4: Niet heel vaak, nee. Het is een beetje weggegaan. Maar misschien juist nu door de film dat het weer helemaal terugkomt. Ik ben benieuwd eigenlijk daarvoor.
3: Hoe vaak heb je de film al gekeken in de bioscoop?
4: 0.
2: Wij ook nog niet.
4: Nee, ik wil hem echt gaan kijken. En ik had ook wel echt plannen met mijn vriendinnen van, oh, we gaan hem kijken. Maar elke keer dan, nou, je kent het waarschijnlijk wel, dan is het weer te druk en dan kan je niet naar de film. Maar ik ga hem zeker kijken, nou, 100%.
3: Wat je nu zegt is heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel Flevolanders. Maar het zou leuk zijn als heel Flevoland straks moonwalkend richting de bioscoop kan gaan natuurlijk.
4: Ja, zeker, zeker.
3: Dus ik stel voor dat we het maar eens gaan leren. Want jij bent de kenner. Jij kan ons dat goed uitleggen, heb ik begrepen.
4: Ja.
3: Ga ik vanuit ook. Wat is nou de eerste stap die we moeten nemen?
4: Nou, eigenlijk de eerste stap is met beide benen op de grond staan.
3: Okay.
4: Dus dat is belangrijk voor de luisteraars ook, denk ik.
3: Zullen wij even naast elkaar gaan staan?
2: Ja, we gaan even naast elkaar staan. Ja. Laten we dat even doen.
3: Ja. Okay.
4: Dan gaat de rechtervoet op de bal, dus eigenlijk op je teen.
2: Oké, de rechtervoet op je teen. En dan naast de andere voet.
4: Ja, daarnaast.
3: Thuis meedoen mag, hè? Voor de duidelijkheid.
4: Nu slijt je met je linkervoet naar achter.
3: Sliden, dus schuiven.
4: Schuiven naar achter, inderdaad.
3: Over de grond heen?
4: Ja, over de grond.
3: Terwijl je dus balanceert op je rechtervoet. Ja.
2: Oh, je doet het al heel goed.
4: Ja, precies. En nu wissel je, als die been dus achter is, wissel je eigenlijk van kant. Dus dan gaat de linkerkant op de bal, dus op de teen.
2: Oké. Okay.
4: En de rechtervoet gaat plat. En dan slijt je dus de rechtervoet naar achter.
2: Oké, dan gaat hij. 3, 2, 1.
3: Oh, jij kan dat heel goed. Maar het is helemaal niet zo heel ingewikkeld.
4: Nee,
3: als
4: precies.
3: Je het een beetje onder de knie krijgt.
4: En wat eigenlijk ook een beetje de kunst is, dat zodra je eigenlijk met de voet die plat ligt langs de voet gaat die op de teen staat, op het moment dat die langs elkaar gaan, wissel je van kant. Dus dat is het oefenen eigenlijk.
2: Nou, dit is echt nog wel even.
3: Tony, als jij het nou even zelf voordoet,
2: Kunnen
3: wij het even afkijken van een kenner.
4: Ik hoop dat het een beetje glad is hier.
3: Ja, dat is dan wel een voorwaarde, denk ik. Hè? Je kunt het niet buiten op de stoeptegels doen.
4: Nee, eigenlijk niet. Nou, het moet kunnen als dat goed gaat. Dus deze gaat erop, dan gaat die naar achter. Dan wissel je, gaat die naar achter. En zo ga je eigenlijk door. En dan is natuurlijk ook de kunst om recht te blijven. Want je moet niet heen en weer gaan. Dan wordt het niet meer smooth, zoals Michael Jackson net zei.
2: Michael Jackson is smooth, dus
4: precies.
2: Dat moet.
4: Dus je gaat langzaam naar achter.
3: En zijn er dan nog regels eigenlijk hoe snel je uiteindelijk naar achteren moet gaan lopen? We doen het nu vrij langzaam om een beetje te oefenen. Maar
4: nee, dat hoeft niet per se. Kijk, je begint natuurlijk langzaam door de stapjes heen. Maar uiteindelijk ga je hem sneller pakken. Dus het is puur met het oefenen hoe sneller je kan. En ja, als de muziek wat sneller is, de ene muziek van Michael is sneller dan de ander, hoe sneller je de moonwalk eigenlijk gaat doen.
2: Zullen we het nog even één keer doen?
3: Ja, Jordi? Als je het nog één keer vertelt hoe het ook alweer ging,
2: gaan we het
3: Tony?
2: Even oefenen met jou.
4: Oké, dus we doen eerst de linkervoet op onze teen.
3: Ja, we beginnen nu links.
2: Ja, nu begin links.
3: Oh, dit is heel verwacht.
4: Even verwisseling.
3: Ja.
4: De rechtervoet sluit naar achter.
2: Ja.
4: Klein stukje, hoeft niet te ver. Oh. Ja.
3: Ja.
4: Ja, dan wissel je. Ja.
2: Oeh.
4: Ongeveer, ja.
2: Nou, laten we nog even
3: we moeten nog even oefenen.
4: Ja.
3: Maar ik denk dat heel Flevoland binnenkort moonwalk het richting de film gaat. Dat kan
2: denk
3: niet
2: ik wel.
3: Anders.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Ik ook. Dus,
3: blijf nog even bij ons. Dan gaan
2: we gaan even oefenen.
3: Ik denk dat we, als we klaar zijn vandaag, dan gaan we gewoon ook moonwalk het richting de auto. Dat kan niet anders.
2: Zullen we doen?
4: Altijd
2: leuk.
3: Ja, Tony Bessem van Didi Dance Studio uit Lelystad.
4: Zeker,
3: dankjewel.
4: Zeker, geen probleem.
1: Oh, zit dat zo?
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen gaat het enige tijd regenen in de provincie. Bij gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag en vannacht koelt het af naar een graadje of 6. In de loop van de nacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen wat op. Daarbij neemt de wind geleidelijk ietsjes in kracht af uit het westen. Nou, morgen wordt een ronduit buiige en wisselvallige dag in de provincie. Tijdens stevige buien kan ook onweer en hagel voorkomen. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon geregeld en dan stijgt de temperatuur naar een magere 10 tot 13 graden, maar tijdens de buien is het een aantal graden frisser. Ook morgen waait er een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.
2: Het is vandaag de wereldwijde dag van de zorg. Ja, en niet geheel toevallig is vandaag het boek Op Handen uitgebracht.
3: Ja, in dat boek zie je de verhalen achter de medewerkers van het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad en de polyklinieken in Dronten en Zeewolde. En de schrijver van het boek is Christine Ros en zij is bij ons. Christine, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn.
3: Nou, het is ook gloedje nieuw, hè, het boek wat ik nu in mijn handen heb. Het is vandaag ook gelanceerd.
4: Ja, klopt. We hebben een feestelijke lancering gehad in het Sint-Jansdal lokaal. Harderwijk, maar het is natuurlijk voor ook hier in Lelystad ligt het. En om de wereldwijde dag van de zorg even mooi in beeld te brengen.
2: Ja. Ja. Ja, het boek bestaat uit 150 pagina's met verhalen. En ik zei het net al buiten de uitzending om heel veel foto's van de medewerkers in de ziekenhuizen daar. Waarom wilde je dit boek maken?
4: Nou, wij zijn een paar jaar geleden gestart met een festival, of eigenlijk een campagne. Ik heb je hard nodig met de thee, omdat we dachten, na de coronatijd willen we de zorg in het zonnetje zetten. En in die jaren heb ik de mensen echt leren kennen. En toen dacht ik, nou ja, dit is gewoon echt vet. Deze mensen die doen dit met een reden. Ja. En hoe word ik nou zo'n doener? Nou, in mijn geval is dat zonder medische kennis door te gaan schrijven. Ik ga hun portretteren in woord en beeld. Ik wil laten zien wie ze zijn en wat ze doen en waarom ze dat doen.
3: Ja, want jij bent zelf, voor de duidelijkheid, geen zorgmedewerker, hè? Jij bent schrijver.
4: Nee, ja, je moet mij ook echt niet in de zorg zetten, inderdaad. Nee. Maar ik vind schrijven echt sowieso al heel erg mooi. Maar het allermooiste vind ik dus dat ik andere mensen kennis kan laten nemen van wat ik zelf zie.
3: Ja, neem ons even mee als je wil in dat proces van, ja, je hebt dan een idee voor zoiets. Waar begin je dan?
4: Nou, eigenlijk bij de eerste handen. Want de eerste handen in ons leven, dat is van een zorgmedewerker. En de laatste handen ook, hè, als we het leven weer laten. En alles daartussenin. Dus dat is ook het thema van mijn boek, Op Handen. We zouden ze op handen moeten dragen. Zo heb ik dus de hoofdstukken gekozen. Maar ik heb ook gekeken naar het ziekenhuis. Ja, er zijn heel veel zichtbare mensen, zoals de arts, de verpleegkundige. Maar er zijn ook heel veel onzichtbare mensen, zoals de raad van bestuur, elektrotechnicus. En ik dacht, ik wil gewoon eigenlijk van alle facetten iemand spreken. En die vertegenwoordigen voor mij dan wel ook alle zorgmedewerkers in Nederland. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk echt duizenden, volgens mij zelfs een miljoen. En hier in Harderwijk, Lelystad, Dronten, Zeewolde, de regio al 3000 medewerkers. Ja. Dus voor mij zijn zij echt het boegbeeld van de zorg.
2: En wat vertellen die zorgmedewerkers dan in dat boek? Wat staat er allemaal in?
4: Ja, nou, het leuke is dus dat ze hele persoonlijke en eerlijke verhalen ook hebben. Mm-hmm. Vooral hun gedrevenheid. Wat ik bijvoorbeeld mooi vond was iemand van stomazorg. Nou, stomazorg is al een taboe op zich. Ik denk, als je daar naartoe gaat, dat niet iemand zomaar gaat zeggen dat je bij een arts komt of een verpleegkundige. Of
2: daar hangt heel veel taboe omheen, ja.
4: Precies, dus ik dacht, nou, dat vind ik echt een heel mooi onderwerp. En het leuke, zij heet Marjolein, die ik heb geïnterviewd. Zij zei, ja, sommige kinderen die hebben als kind dat idee, ik wil piloot worden, maar ik wil gewoon darmzuster worden. Dat is gewoon mijn passie. En kijk, ik als schrijver kan me daar niet helemaal indenken, maar ik hou van schrijven en zij houdt hiervan. En ja, zo gedreven als dat zij dan is, dat vind ik mooi. Dus ik heb geprobeerd alle persoonlijke verhalen. Raakt het je bijvoorbeeld? Hè? Ik had ook Erik, hij werkt dan bij de röntgenafdeling en hij vertelde, ja, op een gegeven moment raakt het me zo, omdat ik bij mij zelfs prostaatkanker werd geconstateerd. Uh-huh. Ja, en dan worden dat gewoon mensen, dat zijn het al, maar dat zien we natuurlijk niet. We kijken natuurlijk zelf tijdens een doktersbezoek naar gewoon de witte jas en naar de diagnose en of we snel aan de beurt zijn. Maar dit zijn gewoon mensen. En dat vind ik gewoon een hele lieve, leuke mensen die echt hun stinkende best doen.
3: Wat merk je nou dat zorgmedewerkers hun werk zien als meer dan een baan?
4: De zorgmedewerkers, ja, die zien... ik denk dat
3: ook als ze vrij zijn, dan zijn ze misschien wel met het werk bezig.
4: Absoluut, want zorg zit gewoon in hun bloed. En het ziekenhuis is denk ik als een familie voor hun. Want hun hele sociale leven is daar. Ik denk alleen dat wij als patiënten hun wel zien als zorgmedewerkers.
2: Ja, kan ik het een beetje zien als een ode aan de zorgmedewerkers?
4: Ja, het is heel erg. Het is ook bedoeld als ode. Ja,
2: en hoe reageren zij daarop dat jij dit hebt gemaakt?
4: Ja, fantastisch is, was het een... Ik had natuurlijk gevraagd wie wilde meedoen. Eerst was het een beetje... Nou, de ene zei, ja, durf ik dan wel op de foto? Ik wil inderdaad veel foto's erin, want beeld zegt voor mij evenveel als tekst. En sommige mensen zeiden, nou, ik vind het zo mooi om nou toch eens een keer mijn verhaal te vertellen. Dus ja.
2: Er zijn ook mensen die heel bescheiden zijn, want ik kan me ook voorstellen... Ja, wat je net zegt, het is meer dan alleen werk. Het is ook gewoon hun leven, zeg maar. Dus misschien denken ze van... oh, nou, ik heb helemaal niet zo'n verhaal te vertellen.
4: Nee, maar ik weet niet of de meest bescheiden mensen... bij mij in het boek staan. Want anders hadden ze wel meegedaan. Maar deze mensen zijn nog steeds heel erg bescheiden. Ze vinden het alleen fantastisch om eens een keer... hun werk op een podium te zetten. En dat ze daarmee zelf in beeld komen. Ja, dat... Ik denk dat ze daar nu echt... Ik heb ze vandaag allemaal gesproken tijdens de lancering. Mm-hmm. Ja, dat vinden ze fantastisch. En ik denk dat achteraf nu ook wel heel veel mensen denken... oh, had ik misschien toch ook wel moeten doen.
3: Ja, je sprak dus niet alleen maar de mensen die patiënten zien... als ze in het ziekenhuis terechtkomen, maar dus ook de elektricien. Ik zie hier een verhaal van een beveiliger... die trouwens niet met zijn gezicht in beeld wilde.
4: Nee, dat klopt. Nee. Want die heeft misschien nog wel ambitie om iets verder te gaan op zijn vakgebied. Dus...
3: Moet je altijd een beetje voorzichtig zijn natuurlijk.
4: Ja, moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Maar ik vind het wel heel tof dat hij wel meedoet. En ook vertelt over hoe het er eigenlijk als beveiliger aan toe gaat. Want mm-hmm. Ja, dat is ook een best heftige zorgjob.
3: Ja. Nu is dit boek er. Heb je al plannen gemaakt voor de toekomst? Wat je dan wil gaan schrijven?
4: Nou, ik vond dit eerlijk gezegd zo mooi. En ik heb zo graag een kijkje in de keuken bij andere dienstbare beroepen. Dat ik dacht, nou, de politie zou ik ook wel willen verhalen. Of de brandweer. Ik vind gewoon dat we, dat mensen gezien mogen worden in wat ze doen. Dus ja, ambitie genoeg.
3: Nou, eerst maar eens genieten van dit boek.
2: Ja, zeker. Ja. Het boek op handen is vanaf vandaag te bestellen via vrienden van sintjanstal.nl. En de opbrengst gaat naar extra voorzieningen voor patiënten. Christine Ros, dankjewel.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, dat je badminton of beachvolleybal kunt spelen op het strand, dat weten we allemaal wel natuurlijk. Maar in Almere kun je binnenkort ook beachkorfbal proberen tijdens Summer Beach Life. Dat zomerse festival wordt van 5 tot en met 14 juni gehouden op het Almere strand.
2: Arnoud Wildschut is van de organisatie van Summer Beach Life. Arnoud, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, er gaat dus beachkorfbal gespeeld worden. Ja, hoe moet ik me dat een beetje voorstellen?
3: Het beachkorfbal is een van onze onderdelen in ieder geval van het hele evenement. En eigenlijk is het bijzondere van dit evenement is dat we geen echt beachkorfbal spelen, maar 360 beachkorfbal.
2: Oké, dus nog ingewikkelder. Vertel, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou, eigenlijk moet het alleen maar eenvoudiger worden. Dus eigenlijk, we hebben een ronde kooi. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort padelbaan, maar dan rond. En dat is een kooi van 10 meter doorsnee. En daar zit een net omheen. En in het midden plaatsen wij een korf. En we gaan eigenlijk een test doen in Almere om te kijken of we daar met teams van 2 tegen 2 of 3 tegen 3... of we daar een leuke spelvariant van kunnen maken. En wij denken van wel. En vervolgens gaan we dat in huizen verder uitrollen met een toernooi. En als het aanslaat, dan gaan we eind van het jaar in augustus van de zomer gaan we er ook nog een Nederlands kampioenschap van maken.
1: Oké, maar dat hangt dus heel erg af van hoe er op gereageerd wordt in Almere.
3: Het hangt er inderdaad een beetje vanaf hoe er gereageerd wordt in Almere. We hebben in ieder geval al een aantal enthousiaste reacties van mensen die wel eventjes willen komen testen en komen spelen. En we verwachten er eigenlijk stiekem wel wat van. Kijk, beachkorfbal is natuurlijk niet de grootste sport en ook niet de grootste beachsport die er is. Maar wij willen het graag toevoegen aan ons evenement Summer Beach Life, waar we de basis hebben met beachvolleybal. En ook voetvolley aan toevoegen en beachtennis. En deze variant zien we juist als een extra trigger. We kunnen namelijk nog meer sporten spelen in deze kooi. Maar we hebben gekozen voor beachkorfbal, omdat het enthousiast werd ontvangen op de beurs die wij in november afgelopen jaar hebben gedaan. De sportbeurs.
2: Ja, en nou dat beachkorfballen, heb je dat zelf al geprobeerd?
3: Ik heb het toevallig gespeeld op de beurs. ik ben geen beachkorfballer. Ik ben ook geen korfballer. Maar ik vind alle sporten die je op het strand kunnen, vind ik superleuk om te doen. En het gaat veel meer om de beachbeleving, de strandbeleving, dan dat wij op de regels zitten. Het gaat ons meer zo eenvoudig mogelijk.
2: Ja, het is allemaal van die beachsporten. Je noemt het beachkorfbal, beachvolleybal, nou, noem maar op. Is korfbal dan een lastige in dat rijtje? Of zeg je juist, die is juist makkelijk?
3: Nou, eigenlijk is het een hele makkelijke sport. Tenminste, als je kijkt naar de regels van beachkorfbal, dan zitten daar nog wel van allerlei regels aan vast. Maar als je kijkt naar de materialen die je nodig hebt om beachkorfbal te spelen, dan is dat eigenlijk een van de meest eenvoudige. Want je hebt een paal nodig met een korf eraan. Mm-hmm. En dat zou ook nog een basket kunnen zijn, bij wijze van spreken. En in ons geval hebben we er een ronde cirkel van gemaakt, waardoor je constant kan blijven spelen. Dus wij zien eigenlijk meer een hele laagdrempelige sport die je op het strand en ook ergens anders zou kunnen spelen.
1: En je zoekt nog enthousiastelingen die mee willen doen met dat evenement. Is er dan wel een voorwaarde dat je al kunt korfballen bijvoorbeeld?
3: Nee, we hebben eigenlijk helemaal geen voorwaarden eraan. Zo is ons hele evenement eigenlijk ingestoken. Je hoeft bij ons niet iets te kunnen. Het is meer dat je het leuk vindt om iets te proberen of gewoon mee te gaan doen. Dus ook jullie met z'n tweetjes kunnen prima een testteam inschrijven. En eens kijken of je dat wat vindt.
1: Nou, ik heb sterker nog. Ja. Roy is kampioen korfbal geweest in Hoogveen.
2: Ja, ik was in Hoogveen korfbal inderdaad voor 8 jaar of zoiets. Dus ik ken het wel een beetje, het sportje, de sport. Maar ik denk dat ik jou wel mee kan nemen, Jordi.
3: Dus ik zie hier nog twee vrijwilligers.
2: Ja.
3: Dat is mooi. Dat is leuk.
1: Ja, ik heb net vakantie die week. Nee, goed. Zoals je een nieuwe sport leren kennen, dat is natuurlijk ook leuk. En ja, eigenlijk ben je dan ook een soort van proefpersoon. Want je kunt dan ook laten weten wat je ervan vond en wat er beter moet gaan, hè?
3: Ja, zeker. De insteek is wel dat we gewoon even gaan kijken wat past hier eigenlijk een beetje bij. We hebben op de beurs hebben we zelf 2 tegen 2 gespeeld en dat is best intens. Zeker als je constant in het strand staat en met z'n tweeën moet je dus ook constant bewegen. Dus het zullen waarschijnlijk korte wedstrijden zijn, 6 minuten. En gaan we kijken of we dat op tijd moeten doen, of dat we dat op punten gaan doen. En of we misschien 3 tegen 3 kunnen spelen in deze in de cirkel.
2: Ja, wil je dus meer weten over dit sportfestival?

0: Dit is Flevoland.
1: De pasjes, de stappen zijn heel makkelijk. Maar de vloeiende beweging, daar zit oefening in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het beschermde dorpsgezicht van Urk omvat eigenlijk de oude keileembult, waarop de eerste woningen van Urk gebouwd zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
6: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
5: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Q-U-I-S.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen gaat het enige tijd regenen in de provincie. Bij gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag en vannacht koelt het af naar een graadje of 6. In de loop van de nacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen wat op. Daarbij neemt de wind geleidelijk ietsjes in kracht af uit het westen. Nou, morgen wordt een ronduit buiige en wisselvallige dag in de provincie. Tijdens stevige buien kan ook onweer en hagel voorkomen. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon geregeld en dan stijgt de temperatuur naar een magere 10 tot 13 graden, maar tijdens de buien is het een aantal graden frisser. Ook morgen waait er een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
2: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
6: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
5: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Ja! Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
2: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag ik meester Gebben? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
2: Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen gaat het enige tijd regenen in de provincie. Bij gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag en vannacht koelt het af naar een graadje of 6. In de loop van de nacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen wat op. Daarbij neemt de wind geleidelijk ietsjes in kracht af uit het westen. Na morgen wordt een ronduit buiige en wisselvallige dag in de provincie. Tijdens stevige buien kan ook onweer en hagel voorkomen. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon geregeld en dan stijgt de temperatuur naar een magere 10 tot 13 graden, maar tijdens de buien is het een aantal graden frisser. Ook morgen waait er een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
2: Wonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC... wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buis. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buis gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontech gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
2: Wonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het westen gaat het enige tijd regenen in de provincie. Bij gaat de temperatuur ook een aantal graden omlaag en vannacht koelt het af naar een graadje of 6. In de loop van de nacht trekt de meeste regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen wat op. Daarbij neemt de wind geleidelijk ietsjes in kracht af uit het westen. Nou, morgen wordt een ronduit buiige en wisselvallige dag in de provincie. Tijdens stevige buien kan ook onweer en hagel voorkomen. Tussen de buien door is het droog en schijnt de zon geregeld en dan stijgt de temperatuur naar een magere 10 tot 13 graden, maar tijdens de buien is het een aantal graden frisser. Ook morgen waait er een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
2: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen.